0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: We're going to dance. We're going to dance.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: taking a hike to the heat.
1: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Een hele goede morgen.
1: Het is lekker abrupt, hè? Daar houden we van bij Radio Rijn. Want in één keer, bam, dat je in één keer wakker bent. Dat je weet dat wij er weer zijn. Nog 10 seconden en dan is het 6 uur. En dan krijg je het nieuws weer van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De brandweer is in Rotterdam op zoek naar de inzittende van een rode auto die ter hoogte van Tropicana het water is ingereden. Mensen zouden hebben gezien dat er nog iemand in zat, zegt een woordvoerder van de brandweer. De wagen zou rond 5 uur het water zijn ingereden vanaf de Maasboulevard. De brandweer is onder meer met duikers en onderwatercamera's ook het water ingegaan. Ook zijn meerdere ambulances te plaatsen. Op de plek waar de auto te water is gegaan, drijven ook brokstukken in het water. In Amsterdam is gisteravond een vrouw de motor gewond geraakt. Ze vloog uit de bocht op de Westkinderdijk en botste tegen een auto. Volgens mensen te platen belandde ze even verderop op het asfalt. Ze reed in een groep met motoren. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte zwaar beschadigd. In de Botlek is een container van een vrachtwagen omgevallen bij het lossen. De tank viel door een hek heen en kwam terecht op wat leidingen die daar lagen. Er raakte niemand gewond. Volgens mensen te plaatsen heeft het best lang geduurd om de container te bergen. De leidingen moesten worden afgesloten en ook moest eerst de complete lading uit de tank. Hoe de container van de vrachtwagen kon vallen is niet bekend. Op sociale media zijn bedreigende en beledigende reacties geplaatst bij een post van de politie over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld gebruikten. De politie heeft de reacties uitgezet. De politie ging af op de melding van een vernieling en bedreiging waarbij sprake was van een mes. Op de beelden is te zien dat een agent met een hond een vrouw hardhandig wegtrekt die daarna op de grond valt. Daarop valt een man de agent aan. De beelden zijn internationaal gedeeld, bijvoorbeeld door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De man op de beelden zou een Palestijnse vluchteling zijn. Die had volgens de nieuwszender een tv kapot gemaakt nadat hij had gehoord dat een familielid was omgekomen in Gaza. De vrouw in de video's is hoogzwanger, meldt Al Jazeera. Het weer, periode met zon, stapelwolken en het blijft droog. Temperatuur vanmiddag 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen. In de middag kan er zelfs een onweersbui vallen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijg je mij de verkeersinformatie met 1 file. Namelijk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Prins Klausplein. 3 kilometer en daar doe je nu al 5 minuten lang over.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit. Met Peter en Milou.
4: Radio met een grote R.

0: nummer is natuurlijk een cover van de Spaanse hit Silencio van David Bisbal. Dat betekende de definitieve doorbraak van Jeroen van der Boom in 2007. Hey, het is 6:05. Welkom op deze heerlijke, gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van eruit op Radio Rijnmond. 3 uur lang positiviteit op je radio. Periode met zon, er vormen zich ook stapelwolken en het blijft droog. De middagtemperatuur schommelt rond de 23 graden.
1: En op dit moment geen files meer, dus lekker doorrijden.
0: Hoe was jouw weekend, Milou? Wat heb je gedaan?
1: Heel leuk. Ik heb vooral lekker genoten van het zonnetje. Ik ben naar musea geweest en ook heerlijk op het terras gezeten met een Aperol Spritz. En jij?
0: Echt waar? Ja. Oh, ik heb een limoncello spritz op voor het eerst.
1: Oh, lekker. Ja, ik moest nog aan je denken. Ga ik voor die limoncello spritz of die Aperol? Maar bij mij werd het de Aperol.
0: Ja, ja, ik vind dat Aperol vind ik ook lekker, maar ik vind limoncello net even iets lekkerder. Maar goed, dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Ik ben ook heerlijk naar het strand geweest. We hebben een nieuwe hobby als gezin.
1: Oh?
0: Kwartetten.
1: Kwartetten?
0: Ja.
1: Zo, dat is nogal nostalgisch.
0: Ja, dat is wel nostalgisch inderdaad. En ook nog een kwartetspel van mijn geboortedorp Ridderkerk.
1: Nee.
0: Waarvan de helft al vergaande glorie is, want het bestaat allemaal niet meer. En toch, ze vinden het alle twee hartstikke leuk. Terwijl ze totaal geen binding hebben met Ridderkerk. En alleen ik wel.
1: Hadden ze niet zoiets van, papa, wat is dit wat hierop staat?
0: Ja, zwembad de fakkel. Dan zegt, nou, daar heeft papa nog zijn zwemdiploma gehaald, weet je. Hier heeft papa nog gevoetbald. Ja, grappig toch?
1: Leuk.
0: Hey, wat zit er in de show vandaag over leuk gesproken?
1: Nou, heel veel leuks natuurlijk, dat sowieso. En vandaag is de week van de mentale gezondheid begonnen. Ja, en Spijkenissen nemen ze dat heel serieus op een luchtige manier. Ze gaan er namelijk massaal aan de wandel deze week. En waarom ze dat doen en waarom het goed voor je is, dat hoor je straks van een wandelcoach.
0: We bellen deze ochtend ook met onze oud-collega Wilfried de Jong, want die staat met een WK-voetbalshow in onze regio. En binnen nu en een kwartier hebben we ook Nicky van der Gijp bij ons in de uitzending. Dat is de zoon van René van der Gijp, want die treedt letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van zijn vader René. Hij is namelijk op weg naar Curaçao, waar zijn vader de afgelopen weken was voor Vandaag in Sight. Hij is namelijk vaste WK-analist in het programma De Oranje Zomer van SBS6. En daarmee komt voor hem natuurlijk een enorme droom in vervulling. Want ja, jeetje, als je hem een jaar geleden gezegd had van, joh, je mag naar Curaçao voor zo'n televisieklus, had hij dat nooit geloofd natuurlijk. Dit is echt zo'n grote droom. En we hebben lekkere muziek van de jaren 80, 90 en nu. Binnen nu en een kwartier hoor je Natalie Imbruglia en Taylor Swift. Maar eerst Ed Sheeran. Celestial. You see

0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond met de beste uit de jaren 80, 90. En nu met Natalie en Brulia in Thorn voor je.
1: Nick van der Gijp die treedt letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van zijn vader René van der Gijp. Want hij reist vandaag naar Curaçao voor televisie, vandaar dat hij al heel vroeg wakker is. De komende weken is hij namelijk de vaste WK-analyst in het programma De Oranje Zomer met Hélène Hendricks op SBS6. Nicky van der Gijp, een hele goede morgen. Hoe voelt dat om dat te gaan doen?
2: Goedemorgen. Ja, koffertjes ingepakt en werk is klaar. Ja, ik heb er echt zo waanzinnig veel zin in. Echt bizar.
1: Wat doe je nou als eerste in die koffer?
2: Ik denk zonnebrand. Ja. Ik ben zo wit. Echt, dat is niet normaal. Ik verbrand zo snel. Ik word niet bruin. Dus zonnebrand staat wel hoog, maar ik denk überhaupt. En dat heb ik wel eens eerder gezegd. Dus ik ben met mijn vader wel best wel veel bezig met ja, hoe je imago, hoe kleed je, hoe laat je jezelf zien.
1: Ja.
2: Dus ik heb daar in mijn kledingkeuze voor Curaçao ook wel rekening mee gehouden. Dus ik heb heel veel kleuren en heel veel leuke printjes en heel veel... Het moet lekker opvallen daar.
1: Kijk je dan ook in de kast van je vader voor leuke kleding?
2: Nee, het is wel mijn eigen kleding. Maar ik moet zeggen dat mijn vader zich vaak nog gewaagder kleedt dan ik zou doen. Met gekke broeken, gekke schoenen, gekke brillen. Maar ik vind dat juist ook heel erg leuk. Want ja, mensen vinden daar allemaal wat van. Maar daarvoor doe je het ook juist een beetje, toch? En ja, ik ben ook gewoon best wel sociaal en gezellig. En met iedereen achter en voor de schermen. Dus ja, daar heb ik ook gewoon heel veel zin in.
1: Dat is ook leuk. Niet te veel wijn zuipen, hè?
2: Nee, ik ga mijn best doen. Ik hou het denk ik bij de mojito's dit keer.
1: Oké, okay. Nou, heel verstandig, heel verstandig. Hey, Nick, het clubvoetbal is natuurlijk voorbij. Dus jij focust je daar natuurlijk op alle ontwikkelingen op het WK. Hoe zie jij de kansen van een Feyenoordloos oranje op het WK?
2: Dat is wel een hele sceptische aankondiging, maar...
1: Ja.
2: Ik moet zeggen dat alle kritiek op de keuzes van Koeman... vind ik echt, echt nergens op slaan, heel eerlijk gezegd.
1: Oké. Okay.
2: Dat hij Weghorst heeft geselecteerd. Ja, er valt ook wel gewoon wat voor te zeggen. Ik bedoel, kijk, die wedstrijd tegen Argentinië alleen al.
1: Ja, maar dat is 4 jaar geleden.
2: Ja, maar dit is, zo'n type hebben we niet verder. Dus het valt best wel uit te leggen. En ik vind ook, ja, kijk, dat die Valente, dat is natuurlijk voor Feyenoord dus heel erg vervelend. Maar ja, als Schouten uitvalt, is Valente nou niet echt een vervanger. Dus,
1: nee.
2: En met Wiefer erbij, die ook nog achterin kan spelen. Ja, ik snap dat allemaal wel. En
1: ja.
2: Ik denk ook dat we onszelf een beetje onderschatten. Ik denk dat Nederland een stuk beter is dan we allemaal denken. En nee, Nederland speelt geen champagnevoetbal. Maar dat heel eerlijk gezegd, dat doet bijna nooit iemand op een WK.
1: Maar waar baseer je op? Waar baseer je op dat Nederland beter is dan wij denken?
2: Nou, omdat Nederland gewoon een hele goede selectie heeft. Misschien heeft Nederland wel de beste achterhoede van alle landen in de wereld.
1: Dat zou kunnen.
2: Kijk, het enige wat je kan zeggen is je mist een superspits. Maar
1: ja.
2: Als je Malen hebt zien voetbal het afgelopen half jaar... En ik heb laatst heb ik een paar uur beelden terug zitten kijken van hem bij Roma het afgelopen half jaar. Want ik kijk ook niet elke week naar Roma.
1: Mm-hmm.
2: Niet alleen als afmaker is hij goed, maar hij is bizar goed daar. Ook in het meevoetballen, in de duels. Hij is zo goed, dat kan echt wel de superspits zijn van dit oranje.
1: En
2: als dat allemaal een beetje in elkaar valt, dan kijk, ik zeg niet dat Nederland favoriet is om het WK te winnen. Hè. Maar Nederland hoort echt wel bij de 8 beste landen. En als je daarbij hoort, dan kan je, als alles goed valt, kan je gewoon heel ver komen.
1: Wij gaan kijken natuurlijk naar de Oranje Zomer.
2: Ja, ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat er nog meer mensen gaan kijken.
1: Tuurlijk.
2: Dat zou heel leuk zijn.
1: Komt helemaal goed, denk ik. Hey, veel plezier en een hele goede reis, hè?
2: Ja, dankjewel.
3: Het beste van de jaren 80.
4: 87. 90. En nu.
5: Wordt ze helemaal gek van.
4: Altijd op de hoogte.
6: Waar hadden we het over?
3: Alles over jouw regio.
7: Het is heel veel aandachttrekkerij.
3: Radio Rijnmond.
8: Radio met een grote R.
3: Met Peter en Milou.

0: Taylor Swift, een love story bij Radio Rijnmond.
1: Even kijken hoor, wie er behalve Nicky van der Gijp allemaal nog meer wakker zijn en zich hebben gemeld via de Rijnmond-app. Nou, het is al gezellig druk, onder andere Wim is erbij, die zegt: goedemorgen Peter Milou, een nieuwe werkerweek is begonnen, werk ze vandaag. Ted is er ook bij, die stuurt een hele leuke foto van een kat. Maar die kat die begint eerst lekker met ook wil geuit worden en dan krabt hij je, weet je wel, daar word je wakker van. Dus Ted was er ook vroeg bij. Nou, Marian die wenst ons een fijne nieuwe werkweek. George die stuurt een zonnetje en ook Aten, Jacob en Ben zeggen, en Ron zeggen goedemorgen.
0: Nou, wat gezellig zeg. Ja, ik heb trouwens nog even een tijdje geleden was ik met mijn schoonfamilie was ik in een eetcafeetje. En dan deden we een spel, want dat stond daar. Een spel, ja. Het was eigenlijk een soort van vragenspel. Dat heet een kletspot, stond daar. Met allerlei kaartjes waar dan vragen op staan. Vragen die jij dan moet beantwoorden. En het leuke is, dat levert echt wel grappige gesprekken op. En toen hadden we bedacht voor de radio van, oh, dat is misschien wel leuk om ook zo'n kletspot te bestellen. Ja, het is precies. Dus inderdaad een doos vol met kaarten met vragen. En die klinkt zo.
1: De deksel valt eraf.
0: Maar mag de pret niet drukken. En toen dacht ik, nou, dan gaan we gewoon voor de radio eens proberen.
1: Ja,
0: kijken
1: we hebben hem niet van tevoren uitgezocht. Dus jij trekt zometeen gewoon uit die pot een vraag.
0: Nee, jij trekt een vraag.
1: Mag ik hem trekken?
0: Jij mag hem trekken.
1: Oké, nou, dat vind ik leuk.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
2: Ook al ben je nog wat traag en voel je je vaag, zet je schrap voor de vraag van vandaag.
0: Daar kom ik nu naar je toe gelopen.
1: Ik kan zeggen, kom maar brengen. Ik vind het altijd zo'n leuk onderdeel. Ik ben altijd bang dat ik de verkeerde vraag trek, maar...
0: Dat kan, hè? Dat kan
1: het. Even kijken, een beetje zo grabbelen.
0: Er is geen verkeerde vraag.
1: Ja, dit gaan we doen. Dit is echt zo'n maandagvraag.
0: Ja.
1: Oké, de vraag luidt... Waar mopper jij het vaakst over?
0: Oh...
1: Zou ik hem aftrappen?
0: Ja, trap jij maar af. Ja, ik moet even over nadenken sowieso.
1: Ik mopper het vaakst als ik in de auto zit op andere weggebruikers.
0: Oh, dat is een goeie.
1: Dat is een beetje ook mijn guilty pleasure. Ik vind dat zeer heerlijk stiekem.
0: Ik zit even na te denken waar ik over mopper. Ja, ik denk dat ik dan toch mopper over... Thuis is dat dan. Dat ik toch mopper over... Dat ik te weinig tijd heb.
1: Ja, dat snap ik.
0: Want ja, weet je, ik moet slapen en ik moet nog een powernap doen. Eigenlijk gewoon een dutje, maar een powernap klinkt wat cooler. En ja, dan moet ik weer dingen thuis doen, weet je. Moet ik weer af gaan wassen of zo? Of moet ik de vaat opruimen?
1: Gewoon, jij moppert dan, op het huishouden.
0: Ik mopper op het huishouden, ja, enorm, ja. En dan is die... Weet je hoe snel die vuilniszak elke keer weer vol is?
1: Ja, bizar, hè?
0: Word ik ook gestoord van. Elke keer, dan heb ik een paar dingen ingegooid, is die alweer vol.
1: En niemand anders gooit hem een keer weg voor je.
0: Nee. Waar mopper jij het meest over? Laat het me even weten via de Rijnmond-app. Want we willen ook onze luisteraars beter leren kennen natuurlijk. Waar mopper jij nou over in het dagelijks leven? Laat het maar weten. De Rijnmond-app die staat voor je open. Rechtsboven de Apple button. En dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. Draaien wij ondertussen lekkere muziek van Cool and the Gang. Dit is Celebration.

0: Celebrate Good Times van Cool and the Gang. En dat doet Trudy ook hoor, Celebrate Good Times. Want die moppert niet meer, zegt ze. Op mijn leeftijd, dan zet je gewoon al het gemopper, gooi je overboord. Dan is het gewoon helemaal klaar.
1: Nooit meer mopperen. Nooit meer mopperen. Ook niet op het verkeer. Maar dat is lekker hoor.
0: Nee, ja, Dirk doet dat wel. Die is het helemaal met jou eens. Hij zegt van, het verkeer zorgt voor zoveel ellende. Ja, daar mopper ik wel eens over. En over mopperkonten gesproken, daar zit hij weer hoor. Dave Datema, goedemorgen.
2: Nou, mensen die pas echt reden tot mopperen, dat waren mensen van de douane in Zwitserland. En waarom dat was, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.

0: weet wat je moet doen.
1: Ook Meijerbroeken vindt u bij Piet Lab. Al jaren een begrip in de regio.
2: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
3: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
2: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Een hele goeiemorgen, 2:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de ANWB verkeersinformatie met de langste 4 files bij ons uit de regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkon en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 7 minuten oponthoud. Dan nog een andere file op de A15, daar is het druk. Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvliet en de havens 5500-5700. 11 kilometer, ook 9 minuten vertraging heb je daar. En dan tot slot een andere file op de A20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer en ook daar heb je 6 minuten op onthoud.
7: En hij is weer terug van weg geweest. Hij was namelijk even in Londen. Maar hij is weer helemaal terug hoor. Het is Ed Alders, een hele goede morgen.
8: Ja, dag Peter. Hele goede morgen.
7: Oude globetrotter, hoe was je trip?
8: Ja, dat was hartstikke gaaf. Ik ben ook nog naar Arsenal geweest, ja. Stadiontour gedaan. Ja, voor mij hoeft het dan niet, maar er was iemand mee die vond dat dan wel leuk. En dan moet ik zeggen, het was best wel leuk om te zien allemaal. Ja, en voor de 5e keer natuurlijk naar het ABBA-concert geweest. Dat lijkt heel erg veel, maar ja, begrijp goed dat er echt fans zijn die tussen de 50 en 80 keer al geweest zijn. Dus dat is nog niks. Maar het was in verband met het vierde lustrum, zeg maar. Dus ik ga volgend jaar zeker terug.
7: Op 26 mei? Nee. Ik dacht dat ze erbij waren op 26 mei, alle vier. Nee?
8: Nee hoor. Zo gek is het niet. Dat was alleen zo met de première. En daar ben ik ook toen geweest inderdaad. Staat zelfs nog met hun op de foto ook. Maar dat was alleen maar toen het begon, zeg maar. Het spektakel 3 jaar geleden.
7: Hey, was het nog zo heet als een week geleden in Londen?
8: Nou, gelukkig niet zo heet met 5, 36 graden. Maar het was wel echt heet met temperaturen rond 30 of net boven de 30 graden. Ja, in een stad is dat natuurlijk al gauw heel erg warm. Dus dat was dan even geen pretje. Maar goed, voor de rest was alles hartstikke leuk.
7: Ja, een beetje afkoelen in Nederland wat dat betreft. Want de komende dagen wordt niet super warm, geloof ik hier, of wel?
8: Nee, zeker niet. De meteorologische zomer is inmiddels begonnen op 1 juni. En vandaag is de warmste dag van de hele week. Dus, en ook nog de beste dag, denk ik. Vandaag ziet er helemaal niet verkeerd uit, Peter. Met zonnige perioden. Er gaan ook wel wat stapelwolken ontstaan in de loop van de dag. Maar het blijft lekker droog. Die temperatuur die zit wel snor. Het wordt zo'n 23 graden. Aan zee een graad of 21. En ja, er staat niet zo gek veel wind. Een zwakke tot matige wind. En die komt dan uit het westen.
7: Nou, en wat er de rest van de week gaat gebeuren, dat horen we over een uur van Ed Alders. Het is alweer tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
9: Goedemorgen. Langs de Maasboulevard in Rotterdam zijn de hulpdiensten op zoek naar een auto die daar vanmorgen de rivier is in gereden. Er liggen duikers in het water, wordt gezocht met onderwatercamera's. Er zou ook nog iemand in de auto hebben gezeten. Maar inmiddels is geen sprake meer van een reddingsoperatie, zegt de brandweer, maar van een bergingsactie. Het afgelopen jaar zijn er in Rotterdam 2200 woningen bijgekomen. Iets minder dan het jaar daarvoor, meldt de gemeente in een overzicht. Het aantal sociale huurwoningen nam iets af. Er kwamen wel meer koopwoningen bij. De gemeente schat het woningtekort in op 4,6%. Dat is gedaald ten opzichte van de vorige meting, maar nog altijd veel te hoog, zegt wethouder Zegers. De verwachting is met de huidige manier van bouwen dat het pas over 10 jaar zal zijn dat het op het gewenste niveau uitkomt. En je hebt wel eens mensen die 1 of 2 stuks extra bagage meenemen, terug van vakantie. Hè? Maar dat is best een prijzig geintje. Maar de douane in Zwitserland keek wel heel vreemd op toen een vrouw zich daar meldde met 55 extra bagagestukken, meldt het AD. Nou, die moesten allemaal één voor één worden gecontroleerd. Dat kostte zeker een half uur, schrijft de douane op Facebook. Nou, er werd uiteindelijk niks vreemds gevonden. En op de foto staat dat het ook niet om kleine stuks bagage gaat. Nee, wel allemaal van die rolkoffertjes, allemaal bij elkaar. Dan zie je er enkele tientallen zie je er staan. Heel laconiek reageert de douane onder de foto. Allemaal deel van ons dagelijks werk. Ja, vast alsof iemand elke dag met 55 van die koffers aankomt. Hoe die vrouw overigens al die bagage thuis heeft gekregen, dat is nog een groot vraagteken. Want er zal wel een busje of een vrachtwagentje voor nodig zijn geweest.
7: Dat denk ik ook. Jeetje,
9: maar je zou er maar achter hebben gestaan.
7: Ja, dat lijkt me ook.
9: Dan kan ik de ergernis voorstellen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
7: Zo, dat levert wel wat gemopper op inderdaad. Dit zijn de Spice Girls en Wannabe.

0: Brava. Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en

0: Klinkt lekker hoor. Sophia van Blanco. Je hoorde hem laatst al een keer bij onze collega Ronald van Oudheusen in zijn weekendshow. Het weekend is er. Jan de Witte, oftewel Blanco. Hij is de zoon van een van de oorspronkelijke 3J's, van Jaap de Witte. Maar die kon niet verder bij de 3J's, want die had rechterhandklachten. En toen is Jan de Witte, zijn zoon, dus ingesprongen. Die heeft de honneurs daar aangenomen bij de 3J's. En inmiddels richt hij zich ook op zijn solo-carrière met dit nummer dus als resultaat. Sophia van Blanco.
1: En het is al gezellig aan het worden op de Rijnmond App hoor. Ik heb nu ook Danny, die stuurt een goeiemorgen met een kattenfoto erbij. Nou, Gerda, die stuurt ook een gifje voor de goeiemorgen. En ook mensen die reageren op mopperen. Waar mopper jij op? Trudy die zegt, ja, ik ben eigenlijk gewoon te oud geworden om te mopperen.
0: Ja,
1: op mijn
0: bijzonder.
1: Leeftijd mopper je gewoon niet meer. Dan ben je gewoon blij met elke dag. En terecht, maar Ron die moppert dan nog wel en die zegt, ik mopper als de Spijkenissebrug openstaat.
0: Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ja, want dan rijdt hij elke dag, moet hij daar overheen natuurlijk.
1: En Nigel die is ook een mopper komt, maar waar hij over moppert, dat hoor je zo meteen.
0: In ieder geval lekkere muziek waar je niet over hebt te klagen. Lois Lane komt eraan, Somber is onderweg, maar eerst deze heerlijke single.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Simply Red en Sunrise voor je.
1: En we hebben het over mopperen, want waar mopper jij het vaakst over? Want laten we eerlijk zijn, mopperen is lekker. Ik mopper wel eens op het verkeer. Peter, jij over het huishouden. Ja. Nou, Nigel zegt, ik mopper op de postbode. Iedere keer met die pakketjes in die kleine brievenbus. Weet je, plak er gewoon een briefje op en hang het ergens op en zet het neer voor de deur.
0: Ik snap hem even niet.
1: Nou, dat hij het irritant vindt als het er zo wordt ingeduwd in je brievenbus.
0: Oh ja, zo een in wordt gepropt. Ja.
1: Ja, terwijl het eigenlijk helemaal niet past en mensen te lui zijn om aan te wennen.
0: Oh, maar dat ligt dan ook wel een beetje aan zijn postbode, denk ik hoor. Want niet elke postbode doet, maakt zich daar schuldig aan. En Gerda, een hele goede morgen.
2: Hele goede morgen, Peter en Milou.
0: Goedemorgen. Jij lijkt me een hele vrolijke vroege vogel, maar waar mopper jij nou wel eens over?
2: Ja, nou, daar zit ik aan te denken, waar mopper ik nou wel eens over? Nou, misschien mopper ik wel eens over, ja, het, ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik ben natuurlijk mantelzorgster, ja. En dat is soms best wel eens zwaar.
0: Nou, dat snap
2: ik. Soms. Ik mag er best wel eens over mopperen dat je er alleen voor staat.
0: Ja. Zo, dan moet ik me voorstellen.
2: En dat niet iedereen, denk ik, begrijpt wat het allemaal inhoudt als je mantelzorgster bent. Het wordt ook best wel gewoon, hè? Je doet het.
0: Ja.
2: Maar soms is dat best wel iets waar je een beetje van kan mopperen, omdat het allemaal op jouw schouders komt.
0: Nou, dat zeg je denk ik heel goed. Ik denk dat heel veel mensen die mantelzorgen zijn dit enorm herkennen. Want je komt ook totaal niet meer toe aan jezelf, kan ik me zo voorstellen. Gerda, of wel?
2: Nou, ik zorg ervoor dat ik aan mezelf toe kom.
0: Hoe doe je dat?
2: En dat moet je echt wel in de gaten houden. Hè? Er is natuurlijk ook het een en ander aan hulp wat ik extra heb. En die uurtjes die kan ik mooi pakken om lekker te gaan wandelen. Om eens even wat leuks voor jezelf te gaan doen. Een beetje winkelen, een beetje leuke kleding kopen.
0: Ja, gezellig.
2: En ik heb hier natuurlijk een pup in huis rondlopen die, die toch ook de nodige aandacht nodig heeft.
0: Ja, dus, precies. Nou.
2: En dat geeft ook wel heel veel plezier.
0: Nou, goed, dat is blij om te
2: horen.
0: Daar
2: kan je best wel eens op mopperen.
0: Nee, daar kan ik me ook
1: als hij dan zo'n plasje thuis binnen doet.
0: Ja,
1: oh, ja,
2: ja of de tandjes gezellig in je set. Want een pup is hartstikke leuk om te zien. Maar die tandjes, jongens, dat is niet altijd leuk.
0: Maar gelukkig heb je Radio Rijnmond in je leven.
2: Hé, hey, en als ik dat niet had, want daar mopper ik echt nooit op.
0: Nou, gelukkig maar. En wij ook niet op jou. We gaan je uitroepen tot onze vroegste vogel. Ben je er klaar voor? Heb je een deur open? Of een balkondeur misschien? Of een tuindeur? Of een,
2: Nou, mijn tuindeur staat wijd open. Dus laat het maar komen.
0: Daar komt hij aangevallen. Daar komt hij. Het is een kleurrijke vogel van Gerda.
1: Yeah. Heb je hem?
2: Ik heb hem ontvangen en hij is prachtig mooi.
0: Ja, hoe ziet hij eruit? Omschrijf hem
2: eens. Nou, hij is natuurlijk met alle kleuren van de regenboog. En zo vrolijk als hij maar kan zijn, fluit hij hier in de rotte.
0: Geweldig. Nou, zuig al die kleuren op en draag hem met trots die eretitel vandaag. De eretitel van Vroege Vogel voor jou, lieve Gerda.
2: Dankjewel.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?

0: Number op je favoriete radiozender. Radio Rijnmond, Homewrecker.
1: En vandaag is de week van de mentale gezondheid begonnen. En zometeen spreken we daarom met wandelcoach Jeanette over waarom wandelen zo goed voor je is, voor je mentale gezondheid.
0: En zometeen hoor je Teddy Swims en Total Touch. En schenk nog even een lekkere kop koffie in. En zet je radio harder, want Dolly Parton komt eraan met de ultieme werkvloerklassieker.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek. Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
5: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
4: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Het is 1 minuut voor 7. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van Dolly Parton, Teddy Swims en Total Touch.
0: Maar hier is het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave. Oh, ik ben nog iets te vroeg. Misschien is dat het. 40 seconden. Ik vermoed dat Dave nu echt heel snel naar zijn plek rent.
1: Hij doet heel snel dingen op telefoon, denk ik.
8: Ja, nou, weet je, ik had de brandweer nog aan de telefoon. Oh, dus en ik zag van, goh, hey, verrek, het rode lampje gaat bij jou branden. Ook al ben je ietsjes aan de vroege kant.
0: Ja, precies. Maar
8: en ik zeg dan tegen de brandweer van, joh, 50 seconden, dat heb ik nog wel.
1: Ja, maar dat precies. Was niet.
0: Nee, dat geldt voor de brandweer ook. Die moet ook altijd snel zijn. En jij belde waarschijnlijk voor die te water geraakte persoon, of niet?
8: Zeker.
0: Oké, nou, daar horen we straks alles over in het nieuws met Dave.
8: De brandweer is in Rotterdam op zoek naar de inzittenden van een rode auto die ter hoogte van Tropicana het water in is gereden. Mensen zouden gezien hebben dat er nog iemand in zat, zegt de woordvoerder van de brandweer. De wagen is gelokaliseerd. Hoe het met de bestuurder gaat, dat is niet bekend. Duikers en het team met onderwatercamera's die liggen in het water. Een getuige had gezien dat iemand rond 5 uur vanaf de kade het water in was gereden. In Alblasserdam is gisteravond een vrouw de motor gewond geraakt. Ze vloog uit de bocht op de Westkinderdijk en botste tegen een auto. Volgens mensen ter plaatse belandde ze even verderop op het asfalt. Ze reed in een groep motoren. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte zwaar beschadigd. Het afgelopen jaar zijn er in Rotterdam 2200 woningen bijgekomen. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor. Dat meldt de gemeente in een overzicht. Het aantal sociale huurwoningen nam iets af. Er kwamen wel meer koopwoningen bij. De gemeente schat het woningtekort nu in op 4,6%. Dat is lager dan bij de vorige meting. Maar nog altijd veel te hoog, zegt wethouder Zegers. De verwachting is dat het percentage pas over 10 jaar op het gewenste niveau uitkomt. Ook oud-Feyenoord-speler Santiago Jiménez gaat naar het WK voetbal. Hij is opgenomen in de selectie van Mexico. Na zijn vertrek bij Feyenoord speelde hij 16 keer voor zijn nieuwe club AC Milan. Daarin scoorde hij niet 1 keer. Inmiddels zijn bijna alle selecties voor het WK bekend. Gisteren werd bijvoorbeeld nog duidelijk dat Feyenoorders Hach Moussa en Jordan Bos zijn uitgenodigd voor respectievelijk Algerije en Australië. Het weer, periode met zon, er zijn ook wat stapelwolken. Het blijft wel droog, temperatuur is 23 graden vanmiddag. Vanavond af en toe zon en droog, veel bewolking. In de ochtend wat regen, in de middag kan er ook een onweersbui vallen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Dan krijg je van mij nog de verkeersinformatie. Want het is druk onderweg, dus je krijgt er langs de vier. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte tussen havens 6200 en 7000. En havens 8100 en 8200. 8 kilometer doe je meer dan een kwartier langer over. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ida Ambacht en Rotterdam Feyenoord. 6 kilometer, 3 minuten. Dat komt omdat de linkerrijstrook dicht is voor spoedtransport. Een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Industriegebied Avelingen. 11 kilometer, 11 minuten vertraging. En tot slot ook een file op de N214. Papendrecht richting Leerdam tussen Afrit Bleskensgraven Noorderloos. 5 kilometer en daar heb je 10 minuten oponthoud.
0: Zometeen zonder oponthoud door naar de muziek van de jaren 80, 90 en nu. Met onder andere deze van Dolly Parton.
9: Jouw recept voor een goede start van de dag. Working out to the
10: en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
12: En ook nog eens gratis parkeren.
13: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Eruit. Met Peter en Milou.
9: Radio met een grote R.

0: Dolly Parton en 9 to 5. En Nigel die stuurt al, het liedje gaat over jullie, alleen dan van 5 tot 9. Nou, inderdaad, ongeveer wel, ja. Dankjewel, Nigel, voor je berichtje. Dit is Dolly Parton en 9 to 5 bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Ruik met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En je hoort zo meteen het uitgebreide weerbericht van Ed Aldus. Maar we kunnen vast zeggen dat het er vandaag periode met zon zijn. Dat het de mooiste dag van de week wordt. En dat, ja, het houdt toch niet over, hoor. Middagtemperatuur 23 graden.
1: Heerlijk. Nou, en best wel veel files al. Maar de langste die vind je op de A15. Tussen Rotterdam richting de Maasvlakte. De haven 5700-6200. En daar doe je 11 minuten langer over.
0: Met verbazing reageerde de Britse media op het onverwachte ontslag van trainer Arne Slot bij Liverpool. Andoni Iraola, die zich met de Bournemouth kwalificeerde voor de Europa. Die wordt getipt als zijn opvolger. De eigenaars hebben hun oren laten hangen naar de fans op Anfield, zo luidt de veelgehoorde kritiek.
1: En bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In onze regio vond gisteren de Rotterdamloop plaats en die is heel erg rustig verlopen.
0: Het kabinet wil de Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzetten, omdat het land geen vaart maakt met het uitleveren van Bolle Jos. Justitieminister David van Wil vindt dat de druk op het land zo opgevoerd moet worden.
1: En we hebben het over mopperen. Waar mopper jij het vaakst over? Nou, ik mopper wel eens in het verkeer. Jij moppert wel eens over.
0: Ja, ik ben niet echt een moppersmurf. Ik ben niet echt iemand die veel moppert, eerlijk gezegd. Maar soms met het huishouden, weet je wel. Ja. Dan heb ik al weinig tijd in de week. En dan denk ik, oh nee, dan is die vuilniszak weer vol. Moet ik hem er weer uithalen? Daar mopper ik wel eens
1: maar
0: over.
1: Maar mopperen hoort echt bij het leven. Hè? En het kan ook heel erg opluchten. En Brian die zegt, ik mopper over de supermarkt. Ga ik gisteren alle kracht bij elkaar verzameld om naar de supermarkt te gaan. En dan is de hele indeling veranderd. Ja. Nou, toen heeft hij wel even gemopperd.
0: Ja. Dat is ook wel heel irritant inderdaad. Dan willen ze dat je weer van die extra aankopen gaat doen. Hè? Dat je weer andere producten ziet die je normaal niet ziet.
1: Ja, dat is slim inderdaad. Ook heel vervelend.
0: Ja. Waar erger jij je aan? Wat is nou echt zo'n ergernis uit jouw leven? Het is Manic Monday, het mag vandaag, je mag je uiten. En doe dat voor Kel, zou ik zeggen. Waar erger jij je aan? Waar mopper jij wel eens over?

0: zijn Treintje en Tjeerd van Total Touch en Touch Me There bij Radio Rijnmond.
1: En vandaag begint de Week van de Mentale Gezondheid met dit jaar als belangrijk thema overbruggen. In de Spijkenissen nemen ze dat wel heel letterlijk. Goedemorgen, Jeanette.
2: Hoi, goedemorgen, Milou.
1: Ja, jij bent wandelcoach en je zet je dus ook tijdens de Week van de Mentale Gezondheid in voor dit onderwerp. Ik ben benieuwd, wat organiseer jij deze week?
2: Ja, deze week organiseren wij in het kader van Overbruggen een themawandelworkshop. Dat heet Overbrug Samen. En tijdens deze wandelworkshop gaan we letterlijk en figuurlijk de bruggen in Spijkenissen over. Spijkenissen die beschikt over een aantal eurobruggen. Dat we beginnen met het creëren van rust en ruimte. Gaan we al wandelend samen op pad.
1: Wat goed zeg. Ja, die eurobruggen, Jeanette, moet je even uitleggen. Voor de mensen die niet uit Spijkenissen komen, wat zijn de eurobruggen?
2: Als je de eurobiljetten pakt van 5 tot 500 euro, daar staan plaatjes op. En die plaatjes die zijn verwezenlijkt in een brug. En die brug die liggen in Spijkenissen, in de wijk De Elementen.
1: En waarom raakt dit onderwerp jou zo tijdens de Week van de Mentale Gezondheid?
2: Zelf heb ik een hele periode met mentale problemen gekampt. En ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik... Ik had geen wachttijd en ik kon vrij snel aan de slag.
0: Ja, met jezelf.
2: Maar... Sorry?
0: Ja, met jezelf kon je aan de slag.
2: Met mezelf inderdaad, klopt ja.
0: Ja.
2: Maar als ik nu kijk, landelijk is er gewoon zo ontzettend veel wachttijd. Ja. Mensen die een burn-out hebben of mensen die psychische klachten hebben.
0: Ja.
2: En die moeten zo lang wachten. Ja, en ik vind het gewoon ontzettend belangrijk dat in de periode van verwijsbrief naar daadwerkelijke hulp, dat er ruimte is om samen aan de slag te kunnen met wat heb je nou eigenlijk al voor krachten, talenten en kwaliteiten.
0: Wat mooi.
2: In jezelf, die je kan inzetten als hulpbron in de periode van overbrugging.
0: Zo, wat goed zeg. Heb je dat zelf ook zo ervaren?
2: Ik heb dat zeker zo zelf ervaren, ja.
1: Wat mooi.
0: En ging je dan ook wandelen in die tijd?
2: Ik ging inderdaad ontzettend vaak wandelen. Bijna elke dag, minimaal een half uurtje.
0: Zo.
2: En het voordeel van het wandelen is, het vermindert natuurlijk heel veel stress. Mm-hmm. Het zorgt er ook voor dat je wat gelukshormonen aanmaakt. En dat geeft je een blij en ontspannen gevoel.
0: En dat ervaar je dus ook echt zo. En want hoe gaat het nu met je?
2: Het gaat fantastisch met mij.
0: Kijk,
2: Na een periode van therapie heb ik zelf het Piekpad gewandeld. Ik ben halverwege gekomen. Maar ik had letterlijk en figuurlijk stenen en zware last in mijn tas. Die ik wilde achterlaten als symbolische afsluiter van de periode van therapie.
0: Oh, wat mooi. Dus je hebt dat echt letterlijk, je hebt ze op een gegeven moment gewoon letterlijk in je rugzak gedaan. Omdat het echt zo voelde. En toen heb je ze eruit gehaald en daarmee was ook de ballast, heb je daarmee als het ware overboord gegooid.
2: Dat klopt inderdaad.
0: Wow.
1: Ik vind het zo mooi, want nu zet je dat dus in voor andere mensen als wandelcoach.
2: Dat klopt inderdaad.
0: Hoe kunnen we ons opgeven hiervoor?
2: Hoe kunnen jullie opgeven? Op mijn Facebook, op mijn website, daar staat de workshop Overbrug Samen.
0: Ja?
2: Die kan je opgeven via de e-mail of via de WhatsApp. Het kost 20 euro, maar van die 20 euro gaat er 50% naar Villa Joep.
0: Kijk.
2: Dus het is niet alleen de kosten die ik maak, die worden gedekt.
0: Ja.
2: Nee, we gaan ook gewoon echt het goede doel sponsoren.
0: Wat mooi zeg. En Villa Joep zet zich in voor?
2: Villa Joep die zet zich in, die overbrugde kloof, tussen de Blastoom. Dat wordt gefinancierd. En deze stichting die werkt aan meer kennis en betere behandeling. En daarmee helpen zij de onzekerheid waarmee kinderen en families worden geconfronteerd stap voor stap te verkleinen. Dat raakt enorm aan mentale gezondheid, periode overbruggen.
0: Klinkt als een heel mooi doel. Stichting Joep dus.
2: Villa Joep,
0: De Week van de Mentale Gezondheid opgeven dus via jouw Facebookpagina of via WhatsApp. En jij bent te vinden in ieder geval als Jeanette Gersen, hè?
2: Jeanette Gersen ten Tierik of Columba Coaching en Support.
0: Dankjewel. Fijne dag nog.

0: Andrew Gold en Never Let Her Slip Away hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het is inmiddels voor de mensen die nog op bed liggen en denken van moet ik er nou uit of niet? Het is 7 minuten voor 7:30. Ik zou zeggen volgens mij alweer tijd om te gaan douchen hoor.
1: Nou en we hebben ook heel veel positieve mensen die luisteren naar Radio Rijnmond.
0: Zeker.
1: Het is natuurlijk ook gewoon hartstikke gezellig. Maar soms is het ook zo lekker om te mopperen. Ja. En daarom vragen we jou vandaag waar mopper jij het vaakst over?
0: Wat is je grootste ergernis inderdaad?
1: Nou, Dirk-Jan die zegt inderdaad mopperen doe ik niet aan. Gewoon zeggen wat je ervan vindt en dan is het klaar. Marian die heeft het over mopperen. Als ik in de auto zit, als voorganger opeens naar links of naar rechts afslaat zonder richtingaanwijzer.
0: Oh, dat vind ik zo asociaal.
1: Oh, dat is ook heel
0: die
1: asociaal.
0: Mensen die denken dat ze een vrachtwagen zijn. Of die denken dat ze de enige op de weg zijn.
1: Nou,
0: weet je wel?
1: Dat gewoon Remy. Die hadden beter Remy kunnen heten. En ik moet ook een beetje lachen om die van René. Die werkt bij de veiligheidsregio. En die zegt, ik mopper wel eens als jullie nieuwslezer Dave mij wakker belt om 5:30. Ja, dan zou ik ook mopperen.
0: Ja, Dave die is echt als de kippen bij 's ochtends om inderdaad de brandweer of de politie te bellen. Want hij wil alles weten. En dat doet hij gerust voor 6 uur inderdaad. René van der Linden, dankjewel voor je bericht. Dit zijn Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Ik ga van

0: TikTok, TikTok.
1: Grap, waar blijf je nou?
2: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten en die krijg je zometeen van Dave Datema.
3: Het was misschien sowieso al een van de meest besproken kunstwerken van dit jaar, maar het is weer in het nieuws en het is weer niet positief. Straks meer.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg.

0: Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Goedemorgen, het is bijna te zien met de 4 langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Hardingsveld-Giessendam en Sliedrecht-West. 4 kilometer, 6 minuten. Dan nog een andere file op de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Papendrecht en Knopend Ridderkerk. 8 kilometer, 7 minuten vertraging. En dan tot slot een andere file op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer, en heb je net iets meer dan een kwartier vertraging.
7: We hebben het over ergernissen en over mopperen. Is het weer om over te mopperen vandaag, Ed? Een hele goede morgen.
8: Ja, hele goede morgen. Nou, mijn ervaring als weerman is dat mensen altijd mopperen. Bij mooi weer natuurlijk ook. Wordt er ook veel gemopperd. Als het regent wordt er gemopperd. Er wordt met het weer... Ja, altijd gemopperd, Peter. Het is nooit goed. Dus, want we houden namelijk niet allemaal van hetzelfde weer. Dat wordt nog wel eens gedacht. Dat zonnig en warm weer voor iedereen is weggelegd. Maar dat is dus niet zo. Je moet maar eens kijken naar... als er iets gepost wordt op de socials. Ja. Op Facebook of op X. Hoeveel vreselijke dingen er worden geschreven... over het weer wat op dat moment dan wordt beschreven, zeg maar, weet je wel. Dus wat een redacteur vindt aan geweldig prachtig weer... Ja, dan kan je dus zomaar iemand hebben die zegt van... ja, hoe kom je erop? Ik vind het vreselijk.
7: Ja, precies.
8: Ja, en zo... Ja, dat is het gewoon.
7: Ah, het is vandaag wel... ik moet wel zeggen, er komt van alles aan bod, hè, geloof ik, vandaag.
8: Nou ja, zoveel niet eigenlijk. We krijgen gewoon een hele mooie zomerdag, Peter. Daar is helemaal niks mis mee. We krijgen een periode met zon. Het blijft droog. Dus ja, dat is het. En de temperatuur die komt vanmiddag uit op plaatselijk 23 graden. Dat zijn gewoon hele mooie kwikstanden voor de tijd van het jaar. Daar is helemaal niks mis mee. En de wind waait zwak tot matig en die komt uit het westen. Morgen totaal ander weer. We hebben te maken met veel bewolking morgen. In de ochtend valt er plaatselijk wat regen. Maar morgenmiddag dan kunnen er een paar flinke buien gaan vallen... Misschien zelfs wel een forse onweersbui. Mocht dat ook zo zijn, dan kan dat landinwaarts lokaal vergezeld gaan van veel regen, van windstoten, met hagel ook. Temperaturen morgen een graad of 22, maar morgen in de loop van de middag dan stroomt koelere lucht de regio binnen. En dan wordt het een graad of 19. Ja, en dan zal het ook voor heel veel mensen reden zijn... om te mopperen.
7: Zo is het maar weer. Dan is het verhaal weer rond. Wat er daarna gebeurt hoor je over een uur vanuit Alders. Want eerst is het alweer tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
9: Goedemorgen. Sorry. De hulpdiensten hebben de man uit het water gehaald... die vanmorgen met een auto te water is geraakt bij de Maasboulevard. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, heeft het niet gered. De bestuurder werd iets voor 7 en naar boven gehaald... na een zoektocht door duikers. De auto reed rond 5 uur het water in ter hoogte van Tropicana. Vanaf vandaag kunnen BOA's of stadswachten jongeren ook doorverwijzen naar bureau Halt. De politie mocht dat al, BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat die BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
10: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden

0: maakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
1: Het gaat om kleine vergrijpen zoals vernieling of een minderjarige die betrapt wordt op het drinken van alcohol op straat waar het niet mag. En het is een van de meest bijzondere kunstwerken van de laatste paar jaar, maar is ook bijzonder diefstalgevoelig, zo blijkt maar weer. Want in een museum in Frankrijk is opnieuw een banaan gestolen die deel uitmaakt van een kunstwerk, schrijft de Telegraaf. Nou ja, daar stelt het kunstwerk ook niet zo heel veel voor. Het is namelijk een banaan die met tape aan de muur zit vastgeplakt. Het hing in een dépendance van Centre Pompidou in Metz. Een suppost merkte afgelopen zaterdag dat de banaan weg is. Nou ja, inmiddels meldt het museum dat de banaan is vervangen. Ja. Het is niet voor het eerst dat die banaan pleit is. In juli ging er ook al iemand mee vandoor, toen vanuit Centre Pompidou zelf. De banaan dient eigenlijk sowieso elke 3 dagen vervangen te worden voor een verser exemplaar, want het is een beetje smerig kunstwerk anders. Ja, het kunstwerk is van de Italiaanse komiek Maurizio Cattelan. Die staat ook bekend om zijn kunstwerk America. Een volledig functionerend 18 karaats gouden toilet werd ooit aangeboden aan Donald Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn in het Witte Huis.
2: Wilde hij het niet?
1: Dat vertelt het verhaal niet.
2: Ons verhaal niet. Hij wilde wel die banaan.
1: Ja, alsof of hij bananen eet. Ja.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Met zometeen Noah Kahn en André van Duin. Maar eerst Robbie Williams.

0: Het is Robbie Williams en Millennium bij Radio Rijnmond. En Jolanda met een Y, die ergert zich niet zo vaak. Maar ze zegt, goedemorgen, ik mopper echt niet zo vaak. Maar als ik op de fiets zit, in de regen, met de wind in mijn gezicht... Nou, dan mopper ik wel, hoor.
1: Oh, dat snap ik.
0: Ja, dat lijkt me zo vreselijk, ja. Het is 8 minuten voor... over. Nee, opnieuw. Het is 8 minuten over 7:30. Het is de hoogste tijd voor... De Tune. Yes, zometeen hoor je weer een nieuwe Tune van Toen.
1: En als je hem weet te raden, laat het weten via de Rijnmond-app. Want dan ga je er misschien wel vandoor met die Gerse Peter Meloen Rijnmond sokken. En je gaat ook nog in de grote grabbelton voor die maanprijs. En dat is een outdoor-activiteit bij ons uit de regio met je 9 beste vrienden of vriendinnen. En die sluit je af met een heerlijke lunch of barbecue.
0: Ja, zometeen hoor je de Tune voorbij komen. Ik heb natuurlijk het essentiële stukje waar het woord in zit, heb ik eruit geknipt. En ik heb er een kleine hint bij in dichtvorm. Met een retro wielershirt en de vliegende keeper op het veld... wordt hier de kunst en romantiek van sport verteld.
2: De tune van toen.
0: Welke tune is dit? Laat het maar weten via de Rijnmond-app.

Ja, die presentatoren zijn natuurlijk heel bekend. We gaan later deze show nog bellen met een van die presentatoren, namelijk met Wilfried de Jong. Maar de vraag is, hoe heet dat legendarische sportprogramma waar ze beide aan meewerkten? Met een retro wielershirt en de vliegende keeper op het veld wordt hier de kunst en romantiek van sport verteld. Welk programma is dit? Als je het weet, rechtsboven de App Ons button, kom je zo bij ons in de studio. Alleen het goede antwoord wordt beloond met mooie prijzen. Dit is Noah Kahan, Stick Season voor je.

0: Noah Kahan en Stick Seasons voor je op Radio Rijnmond.
1: Twee op de drie daklozen in de grote steden is tegenwoordig een EU-arbeidsmigrant. Ze worden naar Nederland gehaald voor werk, maar belanden op straat zodra ze ziek worden. 15 Rotterdamse zorginstellingen zijn er helemaal klaar mee. Om de naam Tante Sjaar trekken zij nu aan de bel en sturen een brandbrief naar 37 malafide uitzendbureaus. En aan de telefoon hebben we Joost Zielstra van Stichting Humanitas. Hij is ook meteen de woordvoerder van de alliantie Tante Sjaar. Goedemorgen, Joost.
2: Goedemorgen.
1: Twee derde van de dakloze mensen in onze grote stad is inmiddels dus EU-arbeidsmigrant. Hoe komt dat?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel verrast was door het aantal. Want je hebt het altijd over daklozen.
1: Ja.
2: En dat twee op de drie daarvan slachtoffer is van dit falende systeem. Ja, dat is buitengewoon opvallend. Kijk, wat je ziet is dat je hebt niet alleen een arbeidsovereenkomst. Dus aan die arbeidsovereenkomst zit ook woonruimte vast, zit een ziektekostenverzekering vast en noem maar op. Nou, en op het moment dat het dan misgaat met je, dan stopt je loon en je arbeidsovereenkomst stopt, maar dan stopt de rest ook. Ja. Waardoor je dus op straat belandt.
1: Ja, en waarom noemen jullie deze uitzendbureaus malafide? Kun je dat uitleggen?
2: Nou, op het moment, het is waarom wij, dat kan ik uitleggen. Malafide betekent dat het gewoon niet klopt, hè? Dat het niet deugt. Want zij over de rug van die ander, van die persoon, wordt er dus geld verdiend. En op het moment dat je dus zegt van, en dat is op zich niet erg dat je geld verdient, maar wees er dan, zorg ervoor dat het dan een eerlijk verhaal is. Want deze mensen die worden gelokt. En het blijkt gewoon niet waar te zijn.
0: Maar Joost, dit probleem is niet van gisteren. Wat is dan voor jullie het punt geweest dat jullie dachten, nou gaan we dit doen?
2: Ja, dat kwam omdat wij dus als zorgpartijen dus steeds meer in aanraking komen met deze mensen. Mm-hmm. En er zitten een aantal hele schrijnende gevallen in onze stad. En daar zijn we over gaan nadenken. Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Ja. En wat kunnen we hier nou aan doen?
1: Ja.
2: En dan zeg je op een gegeven moment, hebben wij met z'n 15 gezegd, ja, laten we hier nou echt eens een punt van maken. Ja. Want niemand doet er wat.
1: Ja, precies. En dan stuur je dus zo'n brandbrief naar 37 van die specifieke uitzendbureaus, van die malafide uitzendbureaus. En dan kom je vandaag bijvoorbeeld op Radio Rijnmond. Maar wat kan je doen, wettelijk gezien?
2: Ja, wat we doen is we pakken het probleem op maat aan. Dus op het moment dat wij zo'n arbeidsmigrant tegenkomen, gaan we na, waar kom je nou vandaan? Waar komt die arbeidsovereenkomst vandaan? Iedereen krijgt een gratis jurist aangeboden. En we gaan gewoon aan de slag. Dus we gaan die uitzendbureaus gewoon aanspreken. En we gaan de toezichthouders, dus de Belastingdienst, de arbeidsinspectie, noem het maar op, iedereen gaan we erbij betrekken.
1: Ja.
2: En vervolgens zeggen we ook, en we gaan ook op zoek naar, hoe zeg ik dat? Een uitzendbureau doet natuurlijk ook iets voor iemand, hè, voor een ander bedrijf.
1: Ja.
2: Want het is natuurlijk een keten. En vervolgens zeggen we van, gaan we het dus persoon voor persoon pakken we het aan.
1: Ja, nou ja, op zich, het is dus wel maatwerk dat jullie bieden. Ronald Buit, zorgwethouder, die pleit er ook voor om mensen terug te sturen naar het land van herkomst. Nadat ze bijvoorbeeld een tijdje in die EU-arbeidsmigrantenopvang aan de Volkhofstraat in Overschie hebben gezeten. Hoe staan jullie daarin? Zijn jullie daar ook voor? Of zijn jullie meer voor, ze moeten weer aan het werk in Nederland?
2: Nou, kijk, ja, je ziet dus voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld hun been zijn kwijtgeraakt. Ik weet niet of deze mensen nog in staat zijn om te werken. Ja. Nee, het gaat ons niet om, het gaat ons om het eerlijke proces. Het gaat ons om het feit dat deze mensen op straat belanden. En wat de toekomst van die mensen is, ja, dat is vaak zo'n ingewikkeld probleem. Ja. Dus het is voor ons niet dat wij zeggen ze moeten terug.
1: Nee, precies. Nee. Nou, het is in ieder geval een harde, maar noodzakelijke vuist dus van de Rotterdamse zorginstellingen. Dankjewel, Joost Zielstra namens Stichting Humanitas en als woordvoerder ook van de alliantie Tante Sjaar. En succes.
2: Graag gedaan. Okay. Ja, dankjewel. Dag. De tune
1: van toen. En de vraag aan jou als luisteraar van Radio Rijnmond is, welke tune is dit ook alweer? En ik krijg wel een hint doorgestuurd. Petje af, petje op. Dat was legendarisch in dit programma. Maar wat was dit programma ook alweer?
3: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij, zoals iedere week, op maandagavond live vanuit Amsterdam. Hier zijn Wilfried de Jong en Matthijs van Nieuwkerk.
1: Ja, bekende namen natuurlijk. Wilfried de Jong hebben we later in dit programma nog te gast. Want hij staat aan de vooravond van de theatershow. Maar de vraag is, wat is dit programma ook alweer dat hij samen met Matthijs van Nieuwkerk presenteerde? Het was in ieder geval een legendarisch sportprogramma. Als jij het weet, laat het maar weten. De Rijnmond-app die staat dus voor je open. Rechtsboven de app-ons-button. En dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio.

0: is het leven mooi als de zon schijnt. En als je André van Duin hoort op de radio met Als de zon schijnt, ik zit ook weer te genieten van oude interviews van André van Duin in de schatkamer van Beeld en Geluid. Ik vind het echt fantastisch. Er zijn gewoon 700.000 fragmenten op. Ik heb ze nog niet allemaal gehad, maar kom inmiddels wel in de buurt, kan ik je vertellen.
1: En we spelen nog steeds de tune van toen. En aan jou de taak om te raden welke tune het vandaag was. En Charlotte, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen Milou.
1: Wat ben jij aan het doen? Waar woon je?
2: In Schiedam.
1: En is het daar een beetje leuk toeven?
2: Wij zijn nog heel tevreden waar we wonen, ja.
0: Wat fijn. Waar woon je in Schiedam eigenlijk?
2: Wat zeg je?
0: Waar woon je in Schiedam? Welk stukje?
2: In Groenoord.
0: Oh ja, dat is bij die sporthal waar ik mijn ooit vaccinatie heb gehad.
2: Ja. Wij zitten aan de A4, zou ik maar zeggen.
0: Oh ja, nou,
1: en wat
0: is het
1: ga
0: een
1: je
0: mooi
1: vandaag
0: stukje.
1: Doen?
2: Nou ja, vandaag hebben we eigenlijk wel een... Tenminste, ik heb een druk programma. Ik moet samen met mijn man, ja. Ik moet naar de tandarts vanmorgen en... nog sporten. En we gaan onze kleindochter zo ophalen. En die nemen we vandaag maar... overal een beetje mee naartoe. Oh. En het is mooi weer.
1: Nou, dat klopt. Nee, dat wordt een hele leuke dag. En misschien kunnen we hem nog wel leuker maken voor je. Want je doet dus mee met de tune van toen. En we zijn benieuwd, welke tune hoorde je net?
2: Ja, dat was Hollandsport.
0: Was dat
2: met,
0: Hollandsport?
2: Matthijs en daar kan ik even niet op hem komen.
0: Wilfried de Jong. Matthijs van Nieuwkerk en Wilfried de Jong. Matthijs van Nieuwkerk keert weer terug op televisie. Hè? Maar was dit Hollandsport? Is het goed of niet? Gaat naar Schiedam, die prijs gaat naar Groenoord. En wat wint zij?
1: Je wint die hele mooie Gerse Peter Meloen Rijnmond sokken. En Charlotte gaat ook nog eens in die grabbelton voor die maandprijs. En dat is een outdoor-uitje naar keuze voor je 9 beste vrienden en vriendinnen.
2: Nou, geweldig.
0: Nou, even lekker je tanden poetsen.
2: Ja,
0: en dan naar de tandarts.

0: Lady Gaga, Alejandro.
1: En in een VMBO-klas in Klaaswaal doen ze niet aan standaard onderwijs, maar wat ze dan wel doen, dat hoor je zo meteen.
0: We spreken ook Nicky van der Gijp, die letterlijk en figuurlijk in de voetsporen treedt van zijn vader René van der Gijp. En we bellen Wilfried de Jong, want die staat met een WK-show in de theaters bij ons in de regio. En je hoort hem zo meteen hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oef, ja.
8: Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, lekker.
8: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
8: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Een hele goeiemorgen, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond.
0: Zometeen de Handsome Poets, David Bowie samen met Queen en Rob de Nijs komt er ook aan.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De hulpdiensten hebben vanmorgen iemand uit een auto gehaald die met een wagen de rivier in was gereden bij de Maasboulevard in Rotterdam. De inzittende is gereanimeerd, maar heeft het niet overleefd. Rond 5 uur vanmorgen had iemand gezien dat de auto te water ging ter hoogte van Tropicana. 2 uur later was het slachtoffer aan de kant. Hoe de auto te water is geraakt is niet bekend. In Alblasserdam is gisteravond een vrouw op de motor gewond geraakt. Ze vloog uit de bocht op de Westkinderdijk en botste tegen een auto. Volgens mensen ter plaatse belandde ze even verderop op het asfalt. Ze reed in een groep met motoren. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte zwaar beschadigd. In de Botlek is een container op een vrachtwagen omgevallen bij het lossen. De tank viel door het hek heen en kwam terecht op wat leidingen die daar lagen. Er is uiteindelijk niemand gewond geraakt. Volgens mensen ter plaatse heeft het bijzonder lang geduurd om de container te bergen. De leidingen moesten worden afgesloten. Ook moest de complete tank leeggemaakt worden. Hoe de container van de vrachtwagen kon vallen is niet duidelijk. Het architectenbureau dat gevestigd zat in een woonboerderij in Bleskensgraaf, dat vrijdag volledig uitbrandde na blikseminslag, gaat vandaag weer open, maar dan wel op een andere plek. De familie, die ook in de boerderij woonde, laat op Facebook weten dat ze geraakt zijn door de betrokkenheid van mensen in de buurt. Familie, vrienden en relaties boden hulp aan. En een dag na de brand werd al vervangen de woonruimte en een nieuwe kantoorlocatie geregeld. Via sociale media bedanken ze nu iedereen die heeft meegeleefd, geholpen en gebeden. Het weer, periode met zon, ook wat stapelwolken, het blijft wel droog. De temperatuur is vanmiddag 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen. En in de middag kan er ook een onweersbui vallen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgt u mij de fileinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en Knopend Ridderkerk. 9 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging heb je daar. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is daar dicht. Dan nog file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht. 15 kilometer, een klein half uur vertraging. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander Moordrecht. 4 kilometer, 8 minuten. En tot slot een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. 10 kilometer en daar doe je een kwartier lang over.
0: En zo meteen een portie WK-romantiek met niemand minder dan Wilfried de Jong. En deze van Rob de Nijs.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag. Eruit
17: met Peter en Milou.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
18: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
4: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
21: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Dit is Radio Rijnmond.
17: Eruit! Met Peter en Milou.
2: Radio met een grote R.

0: Rob de Nij is inmiddels al ruim een jaar overleden, maar zijn muziek leeft voort. Ook op Radio Rijnmond Banger Hart hoorde je. En op 21 juni dan brengen artiesten als Paul de Leeuw, Roxanne Hazes, André van Duin en de 3J's een ode, een eerbetoon aan Rob de Nijs. In Rotterdam vindt dat plaats in Ahoy Zingt de Nijs. Het is inmiddels 8:09. Welkom op deze heerlijke zonnige dag.
1: Op deze brand new sunny day.
0: Je luistert naar Eruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En vandaag periode met zon. Er vormen zich ook stapelwolken. Het blijft droog. Middagtemperatuur 23 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A16 tussen afrit Rijsberg en Dordrecht. En heb je iets meer dan een kwartier vertraging.
0: En Britse media reageren toch wel verbaasd op het onverwachte ontslag van trainer Arne Slot bij Liverpool. Andoni Iraioli, die zich met Bournemouth kwalificeert voor de Europa League, die wordt getipt als een opvolger. De eigenaars, zo zeggen Britse media, hebben hun oren laten hangen naar de fans op Anfield.
1: En tijdens de nacht tegen seksueel geweld hebben ruim 2000 deelnemers een mars afgelegd door Rotterdam. En met de mars wordt aandacht gevraagd voor seksueel geweld en straatintimidatie.
0: Het kabinet wil de Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzetten, omdat het land geen vaart maakt met het uitleveren van Bolle Jos. Justitieminister David van Wil vindt dat op deze manier de druk op het land opgevoerd moet worden. En wij spelen nog steeds de tune van toen, wilde ik zeggen. Nee, dat hebben we al gedaan natuurlijk.
1: Nee, we gaan zo meteen bellen met Annemarie. Zij staat voor een klas, een VMBO-klas in Klaaswaal. En die krijgen net even ander onderwijs dan wij dat kregen vroeger.
0: Ja, inderdaad. Het is heel anders inderdaad. Wilfried de Jong, die gaan we ook nog bellen. Want die staat aan de vooravond van wat theatershows in de regio. En die gaan natuurlijk over het WK voetbal. En hij kan als geen ander de WK-romantiek omschrijven. En we bellen Nicky van der Gijp. Want die treedt letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van zijn vader door af te reizen naar Curaçao.

0: 87.
1: 90.
2: En nu?
3: Wordt ze helemaal gek van?
1: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
5: Alles over jouw regio.
6: Dit is heel verhaal nog trekkerij.

0: is Radio Rijnmond met The Handsome Poets met Peter en Milou en Sky on Fire.
1: En om 2 uur 's middag zou uit zijn, minder rijtjes in je hoofd stampen en veel meer doen met je handen. Het klinkt als een droom van iedere puber, maar op Juverta en Klaaswaal is het werkelijkheid. Want klas 1A doet mee aan een bijzondere landelijke pilot. Maar hoe is deze proef eigenlijk verlopen? We vragen het aan Annemarie van Es. Annemarie, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Milou.
0: Goedemorgen.
2: En Peter ook natuurlijk.
0: Goedemorgen.
1: Je bent natuurlijk docenten van klas 1A daar zo in, op het Juverta. Jullie gooien het VMBO-onderwijs compleet op de schop. Maar ik ben benieuwd, hoe ziet die proef eruit?
2: Nou, de proef ziet er zo uit dat we de theorielessen hebben we overal een uurtje van afgesnoept. Om in de middag tijd te maken voor praktische dingen. Dus de gewone praktijkvakken die we al geven hier op school. Maar nieuw is de You Do-les. En die is echt doen. Dus organiseer een discoavond voor heel leerjaar 1. Ga iets doen met de bejaarden. Bezoek een bedrijf. Ze moeten mailen, bellen, geld regelen bij de directie. Van alles.
0: Wat gaaf.
2: Dingen die je later ook handig kan gebruiken.
0: Ja, dit klinkt echt als een droom voor pubers. Ja. Dit klinkt echt als iets fantastisch om te doen.
2: Ja,
0: maar vertel even, heb je een concreet voorbeeld en hoe is dat afgelopen?
2: Nou, een concreet voorbeeld is, ik denk wel de discoavond was wel heel erg leuk. Of het uitje naar Blijdorp hebben ze ook georganiseerd voor hun eigen klas. Dan is er gewoon iemand bezig om te kijken van welke dierentuinen, want daar wilden ze dan heen. Hoeveel kost dat? Prijsberekening. Naar de directie, dus mailen naar de directeur. Dan mochten ze dan op bezoek komen. Hebben ze geld gevraagd, een plan neergelegd. Ja, ze zijn gewoon maar eerste klassetjes en ze doen het allemaal.
1: Ik vind het
2: heel leuk.
1: Die zijn gewoon 12, 13 jaar, dan mailen ze dus naar een directie, organiseren een trip naar Blijdorp. Maar Annemarie, is nou ook een van de redenen dat jullie meedoen aan zo'n pilot, omdat de brugklassers van nu er niet meer uitzien zoals die van 10 of 20 jaar geleden, dat je ze gewoon anders aan moet pakken?
2: Nou, ik vind eigenlijk dat aan tieners niet zo heel veel is veranderd. Het zijn toch jonge volwassenen. Dus van klein kind worden ze jong volwassen. En daar horen allerlei dingen bij. Ik vind alleen ons onderwijs is al zo lang hetzelfde. En zeker voor de basisleerlingen die echt toch meer doeners zijn. Daar moest gewoon iets voor gebeuren. En dat vond ik, maar ook mijn hele docententeam die les gaf aan de basisklasse.
0: En waarom vinden jullie dat? En waarom werkt dit zo goed?
2: Nou ja, weet je wat het is? Als je kinderen heel de dag in een klas zet met boeken en ze moeten heel de tijd opletten. Ja, dat werkt dat eigenlijk niet. Dat is niet fijn voor de kinderen. Ze snappen niet waarom ze iets moeten leren. En nu is het gelijk super gemotiveerd. Anders moet je orde houden. Nu moet ik ze afremmen. Nou, dat is toch voor docenten ook fantastisch.
0: Hey, maar waarom gebeurt dat nog niet en masse overal
1: precies,
0: op elke school als ik het zo hoor?
2: Nou, het was natuurlijk wel zo dat inspectie is natuurlijk een belangrijk onderdeel waarom het eerst allemaal niet zo lukte. Want dan moet je per se zoveel lesuren in de week draaien. En eigenlijk door die pilot mochten we dat loslaten. Achteraf hebben ze het een beetje teruggedraaid. Hè, je weet precies hoe dat gaat. Dan, oh nee, het is toch te eng of zo, denk ik.
0: Ja?
2: Oh. Ja, dus wij hebben het eigenlijk toch zo gemaakt dat we voldoen aan de inspectie-eisen. Maar we durfden daardoor wel dingen aan te pakken.
0: Nou, wat tof. Ja, ik vind het heel leuk om te horen. En jouw enthousiasme klinkt ook door via de telefoon op de radio, kan ik je vertellen.
2: Oh, leuk. Ja, nou, dat hoop ik ook. Want ik hoop iedereen te inspireren om het anders te gaan doen.
0: Wat leuk. Ja. Je hebt de kinderen echt zien veranderen. Hè? Je moet ze nu afremmen. Dat is natuurlijk al heel bijzonder. Dus heel kort, wat is jouw boodschap aan je eigen school om het schoolbreed gewoon door te voeren, dit?
2: Nou ja, ik vind sowieso dat wij hier bij Juverta Klaaswaal doen, zijn we allemaal super enthousiast voor de kinderen. De kinderen staan hier echt op 1. Bij iedereen. En ik zou het wel leuk vinden als heel leer 1 en 2 het zou gaan doen. Maar het moet natuurlijk wel iets unieks blijven. En voor sommige kinderen is het misschien wat minder geschikt. Want die houden wel van lekker in de boeken duiken.
0: Die heb je ook ertussen zitten. Nou, dat is een belangrijke kanttekening inderdaad. Ja, moet je dan, dus het blijft maatwerk. Dan krijg je toch een beetje een Montessori-achtige praktijk, hè?
2: Nou, ik kunnen zeggen, ik vind het iets helemaal unieks. Niet te vergelijken met niks.
0: Nou, niet te vergelijken met niks betekent vergelijkbaar met alles. Maar dat rekenen we niet. Dat rekenen we niet aan, want het is Nederlands en dat geef je waarschijnlijk niet. Ga je dag,
2: hè? Nee, klopt. Hey, hartstikke bedankt, Peter en Milou. Doei.
0: Dit zijn David Bowie en Queen.

0: is Radio Rijnmond met David Bowie en Queen en Under Pressure. En zometeen trakteer weer op heerlijke muziek van de Rolling Stones. Ook een beetje dezelfde categorie van het nieuwe album dat ze hebben. En Jennifer Page komt er ook aan.
1: Maar eerst krijg je zometeen het laatste nieuws van onze nieuwslezer, Dave Datema.
2: Ja, nog anderhalve week, dan staat het WK voetbal voor de deur. Dan worden we weer geconfronteerd met een heel stel nieuwe voetbalregels. Welke dat zijn, dat hoor je zometeen.
0: We zijn er weer bij. En dat is prima.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
10: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
1: Goedemorgen, 3:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het is druk onderweg, dus je krijgt de 4 langste files bij ons uit de regio van mij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 13 kilometer en klein half uur op onthoud. Dan nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer, 10 minuten sta je daar langer in de file. En dan tot slot ook een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer en daar doe je 6 minuten langer over.
0: En wat voor weer zou het zijn vandaag hier in Rotterdam en bij de omgeving? Ed Alders, een hele goede morgen.
12: Ja, dag Peter, hele goede morgen. Nou ja, het weer ziet er goed uit voor vandaag. Zonnige periode, blijft de hele dag droog ook in het Rijnmondgebied. En de temperatuur die komt uit op zo'n 2, 23 graden. Nou, dat is best een knappe temperatuur voor de tijd van het jaar.

0: Normaal is het begin juni een graad of 20 ongeveer. Alleen aan zee blijft die temperatuur net wat achter met 21 graden. Ook met de wind valt het wel mee. Een zwakke tot matige wind uit het westen. Morgen heel ander weer. We hebben te maken met veel bewolking. Weinig zon morgen. In de ochtend schuift er vanuit het zuidwesten al een gebied met wat buiige regen over de regio. In de middag bestaat er landinwaarts ook kans op een onweersbui. Misschien lokaal een stevige onweersbui. Maar ik heb zelf het idee dat de meest zware onweersbuien wel buiten onze regio gaan vallen. Temperaturen morgen 22 graden, maar morgenmiddag koelt het toch wel aardig af naar nog maar 18 graden. Dus dat is best wel een verschil. Ja, en na morgen uitermate wisselvallig tot en met vrijdag. Met af en toe zon, geregeld buien, soms kans op onweer. En het is aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Hè. Met op donderdag en vrijdag nog maar 18, 19 graden. Maar woensdagavond lijkt het wel meest droog te blijven. En waarom zeg ik dat, Peter?
1: Geen idee.
0: Nee? Nou, dan hebben we een hele belangrijke voetbalwedstrijd in de Kuip. Het Nederlands elftal speelt dan.
1: Oefen
0: ja, wel,
1: zijn,
0: dat ja. Ik dat nou, ja, dat ik dat nou moet weten. En,
1: heel goed voor jou.
0: En dan lijkt het, naar het zich nu naar uitziet, in ieder geval meest droog te blijven.
1: Dankjewel, Ed. We spreken je morgen weer. Het is inmiddels 8:30 precies. Dus Radio Rijnmond met de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je nu van Dave Datema.
2: Ja, de oefenwedstrijd is over tegen Algerije komende woensdag. In Amsterdam is gisteravond een vrouw de motor gewond geraakt. Ze vloog uit de bocht op de Westkinderdijk en botste daartegen een auto. Volgens mensen ter plaatse belandde ze even verderop op het asfalt. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte zwaar beschadigd. Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2024 begeleidde de marine nog 20 Russische schepen naar internationale wateren. Maar dit jaar staat de teller al op 61. Dat is drie keer zoveel. Dan gaat het niet om oorlogsschepen of koopvaarders, maar om Russische onderzoeksschepen. Die zijn namelijk geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, zegt de marine.
3: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt, ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten, wat doen ze? En door onze aanwezigheid ja, schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
2: Nederlandse marineschepen gaan er dan naartoe om te laten zien dat ze in de gaten worden gehouden. Nog anderhalve weken, dan begint in Noord-Amerika het WK voetbal. De FIFA vindt het een prima plek om eens te experimenteren met de regels. Nou, de Telegraaf zet ze op een rij. De VAR mag bijvoorbeeld ook ingrijpen als de scheidsrechter ernaast zit bij het uitdelen van een hoekschop. Of als een gele of rode kaart wordt gegeven aan de verkeerde speler. Nou, de veranderingen werden aangekondigd door de meest imposante en angstaanjagende scheidsrechter in de voetbalgeschiedenis.
1: Oh, ja, dat is die, ja, die kale. Colina.
2: Pierluigi Collina is tegenwoordig de scheidsrechtersbaas bij de FIFA. Nou ja, andere veranderingen waren min of meer al bekend. Hè? Spelers die hun mond bedekken om dan iets naar een tegenstander te roepen, die kunnen daar geel of rood voor krijgen. Veel is er gericht op de snelheid van het spel. Ja. Een wisselboel binnen 10 seconden het veld uit zijn. Iemand die zich laat behandelen voor een blessure moet minimaal een minuut langs de kant blijven om tijdrekken te voorkomen. Een doeltrap of een ingooi binnen 5 seconden. En bij een blessure van de keeper is het niet toegestaan dat de hele ploeg naar de kant gaat om bijgepraat te worden voor de coach. Dat werd nog wel eens gedaan. Dan deden keepers in opdracht van de trainer alsof ze even een blessure hadden opgelopen, zodat de tactiek nog een keer besproken kon worden. 11 juni, dan begint het WK voetbal.
1: Oh, ik heb er zoveel zin
4: ik
1: in.
4: Ook.
1: Ja, hij is de organisator van de WK-pool.
2: En waar zijn jullie veel formulieren, jongens?
1: We moeten hem nog invullen. Ga jij AI gebruiken, zeker?
4: Nou, ik denk dat ik iemand ga vragen die verstand heeft van voetbal.
1: AI dus.
5: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen Nicky van der Gijp en Wilfried de Jong. Eerst Jennifer Page.

0: Shakira en Zoo, de officiële titelsong van de Disney-film Zootopia 2, hoorde je. Shakira die gaat sowieso wel lekker, want ze treedt tijdens de WK-finale op als hoofdact van de allereerste halftime show in de geschiedenis van het toernooi. En ze deelt het podium dan met Madonna en BTS.
1: En wie ook zin heeft in het WK is Nicky van der Gijp, die letterlijk en figuurlijk in de voetsporen treedt van zijn vader René van der Gijp. Hij reist namelijk vandaag als WK-analist naar Curaçao voor 2 weken lang uitzendingen van Oranje Zomer met Helene Hendricks op SBS 6 natuurlijk. En Nicky, goedemorgen. Ben je er een beetje klaar voor? Heb je er zin in?
2: Goedemorgen. Ja, koffertjes ingepakt en werk is klaar. Ja, ik heb er echt zo waanzinnig veel zin in. Echt bizar.
0: Wat doe je nou als eerste in die koffer?
2: Ik denk zonnebrand. Ja. Ik ben zo wit. Echt, dat is niet normaal. Ik verbrand zo snel. Ik word niet bruin. Dus zonnebrand staat wel hoog, maar ik denk überhaupt. En dat heb ik wel eens eerder gezegd. Dus ik ben met mijn vader wel best wel veel bezig met ja, hoe je imago, hoe kleed je, hoe laat je jezelf zien.
0: Ja.
2: Dus ik heb daar in mijn kledingkeuze voor Curaçao ook wel rekening mee gehouden. Dus ik heb heel veel kleuren en heel veel leuke printjes en heel veel... Het moet lekker opvallen daar.
0: Kijk je dan ook in de kast van je vader voor leuke kleding?
2: Nee, het is wel mijn eigen kleding. Maar ik moet zeggen dat mijn vader zich vaak nog gewaagder kleedt dan ik zou doen. Met gekke broeken, gekke schoenen, gekke brillen. Maar ik vind dat juist ook heel erg leuk. Want ja, mensen vinden daar allemaal wat van. Maar daarvoor doe je het ook juist een beetje, toch? En ja, ik ben ook gewoon best wel sociaal en gezellig. En met iedereen achter en voor de schermen. Dus ja, daar heb ik ook gewoon heel veel zin in.
0: Dat is ook leuk. Niet te veel wijn zuipen, hè?
2: Nee, ik ga mijn best doen. Ik hou het denk ik bij de mojito's dit keer.
0: Oké, okay. Nou, heel verstandig, heel verstandig. Hey, Nick, het clubvoetbal is natuurlijk voorbij. Dus jij focust je daar natuurlijk op alle ontwikkelingen op het WK. Hoe zie jij de kansen van een Feyenoordloos oranje op het WK?
2: Dat is wel een hele sceptische aankondiging, maar...
0: Ja.
2: Ik moet zeggen dat alle kritiek op de keuzes van Koeman... vind ik echt, echt nergens op slaan, heel eerlijk gezegd.
0: Oké. Okay.
2: Dat hij Weghorst heeft geselecteerd. Ja, daar valt ook wel gewoon wat voor te zeggen. Ik bedoel, kijk, die wedstrijd tegen Argentinië alleen al.
0: Ja, maar ja, dat is 4 jaar geleden.
2: Ja, maar dit is, zo'n type hebben we niet verder. Dus het valt best wel uit te leggen. En ik vind ook, ja, ik denk dat die Valente... Dat is natuurlijk voor Feyenoorders heel erg vervelend. Maar ja, als Schouten uitvalt, is Valente nou niet echt een vervanger.
0: Dus, nee.
2: En met Wiefer erbij, die ook nog achterin kan spelen. Ja, ik snap het allemaal wel. En
0: ja.
2: Ik denk ook dat... Dat we onszelf een beetje onderschatten. Ik denk dat Nederland een stuk beter is dan we allemaal denken. En nee, Nederland speelt geen champagnevoetbal. Maar dat doet, dat, heel eerlijk gezegd, dat doet bijna nooit iemand op een WK.
0: Maar waar baseer je op? Waar baseer je op dat Nederland beter is dan wij denken?
2: Nou, omdat Nederland gewoon een hele goede selectie heeft. Misschien heeft Nederland wel de beste achterhoede van alle landen in de wereld.
0: Dat zou kunnen.
2: Kijk, het enige wat je kan zeggen is je mist een superspits. Maar
0: ja.
2: Als je Malen hebt zien voetbal het afgelopen half jaar. En ik heb laatst heb ik een paar uur beelden terug zitten kijken van hem bij Roma het afgelopen half jaar. Want ik kijk ook niet elke week naar Roma.
0: Mm-hmm.
2: Niet alleen als afmaker is hij goed, maar hij is echt bizar goed daar. Ook in het meevoetballen, in het duels. Hij is zo goed, dat kan echt wel de superspits zijn van dit oranje.
0: En
2: als dat allemaal een beetje in elkaar valt, dan kijk, ik zeg niet dat Nederland favoriet is om het WK te winnen. Hè. Maar Nederland hoort echt wel bij de 8 beste landen. En als je daarbij hoort, dan kan je, als alles goed valt, kan je gewoon heel ver komen.
0: Wij gaan kijken natuurlijk naar de Oranje Zomer.
2: Ja, ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat er nog meer mensen gaan kijken.
0: Tuurlijk.
2: Dat zou heel leuk zijn.
0: Komt helemaal goed, denk ik. Hey, veel plezier en een hele goede reis, hè?
2: Ja, dankjewel.
3: Het beste van de jaren 80,
4: 90 en nu. Radio Rijnmond.
3: Jouw dag.
4: Jouw muziek.
3: Jouw Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
3: Met Peter en Milou.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Dit is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: De Rolling Stones, Mick Jagger en de zijnen. Op 10 juli is het zover, dan komt het nieuwe album uit, Foreign Tongues. En dit is vast een voorproefje in de Stars. En die hoor je uiteraard als eerste op Radio Rijnmond. Nog steeds een geweldige band natuurlijk. Of zoals onze voormalige collega Johan Derks het zegt.
1: Ja, nee, maar ik heb ze heel vaak gezien. En ik verbaas me er altijd over dat...
2: Nu komt het.
1: Nee, maar dat zo'n zwak... een matig bandje zo'n status heeft.
0: Ja, dat is toch mooi, hè? Op nationale televisie even de Rolling Stones afkraken. Maar het moet gezegd worden, Johan Derks heeft wel verstand van muziek. En jij hebt inmiddels verstand van muggen, geloof ik, hè? Ik mag jou wel een expert noemen. We hebben zelfs in samenwerking met onze redactie en onze luisteraars een heel artikel opgetuigd over de muggen. Te lezen nog steeds op Rijnmond.nl. Wat moet je nou doen om de muggen te bestrijden? We kregen heel veel input van luisteraars, want jij had jeuk aan je kont.
3: Ik had jeuk aan mijn kont. Gelukkig niet door iets anders, maar wel door die muggen. En dus de beste tip zelf vond ik, althans dat dacht ik, insmeren met een bepaalde soort body cream, hè, met kokosolie.
0: Ja.
3: Dat werd een beetje plakkerig, dus we gingen voor de oplossing van de muggenstekker. Gewoon te koop bij je drogist.
0: Ja. Ik krijg ook een vraagje van Ben. Dat is een in België woonachtige Rotterdammer. Hij zegt, morgen Peter en Milou, hoe is het met de muggen bij Milou? Ik heb gisteren al onze ramen, hiero, echt op zo'n Rotterdamse, die Belgen Rotterdam, voorzien van vliegengaas. Misschien is dat een ideetje voor Milou.
3: Nou, ik ben die muggenstekker natuurlijk gaan halen. Uiteindelijk moest ik hem bestellen, want hij was overal op. En ik moet eerlijk zeggen, ik twijfel of die muggenstekker nodig was. Want zowel zonder als met heb ik geen mug meer gehad. Dus we hebben het hier over gehad, hè, dat ik helemaal onder de muggenbulten zat. Dat het jeukte, dat ik er vanaf wilde, dat ik geen mug meer wilde zien. Maar die muggen zijn dus weggebleven.
0: Maar hoe kan dat dan? Hoe zijn die muggen dan ineens weggebleven? Vonden ze het niet lekker na de eerste keer?
3: Nee, die hebben natuurlijk allemaal naar Radio Rijnmond geluisterd. Dat kan niet anders.
0: Of denk je dat het psychologische effect van de stekker genoeg is? Zo van, pas op! Als jullie doorgaan, dan zet ik hem nog aan ook, hoor.
3: Ik denk het. En gewoon niet meer het licht aan 's avonds en dat soort dingen. Gewoon op zich de ramen dicht doen als de mug naar binnen willen. Als ze aankloppen.
0: Ik heb inmiddels ook zo'n muggenstekker gekocht en ingedaan. Ik heb hem aangezet. Ik heb hem eigenlijk de hele tijd aangelaten. Dan wordt hij wel te heet. Dus je moet hem af en toe tussendoor wel uitzetten. Maar bij mij, ik heb geen enkele mug meer gezien.
3: Ja, misschien werkt het toch.
0: We weten het niet. Het werkt wel, hoor, Milou. Ja, jij had muggen en nu niet meer.
3: Ik denk gewoon het bespreekbaar maken op Radio Rijnmond.
0: Dat werkt. Had al genoeg geholpen heeft. En wil je dus ook die tips? Je kan ze allemaal nalezen dus op Rijnmond.nl. Als je dan zoekt op muggen, dan krijg je alle tips van al onze luisteraars te lezen.

0: Mistake. En The Reason hier bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint traditiegetrouw met de 5 na 9. Met vandaag onder andere Van Morrison, VOF de Kunst en de Cardigans.
0: Ja, tussen 9 en 12 dus. De Boer op met de one and only Ruud de Boer. En volgens mij heeft hij een studiogast bij zich.
1: Ik zie hem al staan. Gezellig. Ja,
0: wie dat is, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
8: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
7: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: In Heinenoord is het 19 graden. Goedemorgen, je bent bij de Boer op Radio Rijnmond. Het is 9 uur geweest. En je kunt weer gaan meepraten in de koffiecorner. Het gesprek van de dag kun je daar voeren. En dan kom je heel makkelijk, hè? Open de app, rechtsboven klik op app ons. En als bij toverslag sta je naast me. Nou, onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben is natuurlijk hoe je weekend eruit zag. Misschien ben je wel naar Dordt in Stoom geweest. En was het een beetje leuk. En bijvoorbeeld het kabinet Jetten tikt bijna de 100 dagen aan. Tijd om de balans op te maken. Hoe doet het kabinet het tot nu toe, vind je? En BOA's hebben vanaf vandaag meer mogelijkheden om in te grijpen bij strafbare feiten door jongeren. Ze mogen bijvoorbeeld de jongeren doorsturen naar HALT. Is dat allemaal goed ingericht, dat systeem tussen BOA's en politie? Nou, praat erover mee of over allerlei andere onderwerpen. Je bent van harte welkom. En ik ga zo meteen Kees Koekoek begroeten. Die kwam net met een bijzondere koffie binnen. En er horen 5 mooie platen bij. Eerst de 2 minuten voor Dave Datema. Goedemorgen.
2: Sessioneer, mag ik 5 minuten doen?
1: Nee, 2.
2: Ah, toe.
1: Het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het afgelopen jaar zijn er in Rotterdam 2200 woningen bijgekomen. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor, meldt de gemeente in een overzicht. Het aantal sociale huurwoningen nam iets af. Er kwamen wel meer koopwoningen bij. De gemeente schat het woningtekort in Rotterdam in op 4,6%. Dat is gedaald ten opzichte van vorige meting. Maar het is nog altijd veel te hoog, zegt wethouder Zegers. De verwachting is dat het percentage pas over een jaar of 10 op het gewenste niveau uitkomt. De hulpdiensten hebben vanmorgen iemand uit een auto gehaald die met een wagen de rivier in was gereden bij de Maasboulevard. De inzittende is gereanimeerd, maar heeft het niet overleefd. Rond 5 uur vanmorgen had iemand gezien dat de auto te water ging ter hoogte van Tropicana. Rond 7 uur werd het slachtoffer aan de kant gebracht. Hoe de auto te water is geraakt is niet bekend. De in- en uitstromen in het systeem voor TBS-behandelingen zijn het afgelopen jaar verder vastgelopen, meldt het CBS. De wachtlijst voor een TBS-plek is in een paar jaar toegenomen van 45 naar 260. Het systeem loopt om meerdere redenen vast. Er wordt niet alleen vaker TBS opgelegd. Ook duurt het langer tot het veilig en verantwoord wordt geacht om een TBS'er terug te laten keren in de maatschappij. TBS Nederland vraagt zich af of de lat niet te hoog ligt. Op sociale media zijn bedreigende en beledigende reacties geplaatst bij een post van de politie over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld gebruikten. De politie heeft erop de reacties uitgezet. De politie ging af op een melding van vernieling en bedreiging waarbij sprake was van een mes. Op beelden is te zien dat een agent met een hond een vrouw hardhandig wegtrekt die daarna op de grond valt. Daarop valt een man de agent aan. De beelden zijn ook internationaal gedeeld, bijvoorbeeld door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De man op de beelden zou een Palestijnse vluchteling zijn. Die had volgens de nieuwszender een televisie kapot gemaakt nadat hij had gehoord dat een familielid om het leven was gekomen in Gaza. De vrouw in de video is hoogzwanger, meldt de zender. Het weer, periode met zon, ook wat stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur is vanmiddag zo'n 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog. Veel bewolking morgen. In de ochtend wat regen. In de middag kan er een onweersbui vallen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan gaan we eens even kijken naar de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Het is niet best. Vooral op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je moet omrijden over de A13. En de overige files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. De A4 Schiphol richting Den Haag tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein. 10 minuten. 10 minuten ook op de 16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Bresseplein en knooppunt Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging op de 27 Breda richting Utrecht. Dus knooppunt Gorkum en Lexmond. Komt er net een kerel bij mij de studio binnen, Kees. En die is van Bakkie Brievenbus. En die brengt dus koffie aan huis. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En hij heeft 5 heerlijke platen meegenomen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
10: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: De Boer op. Ruud de Boer.
17: Radio met een grote R.
18: De 5 naar 9.

0: Van Morrison en The Bright Side of the Road. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Kees Koekoek van Bakkie Brievenbeurs. Goedemorgen, Kees.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, in plaats van een telefoontje dacht ik, kom maar even langs, want jij hebt een bijzondere onderneming.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Jij stuurt koffie op per post.
2: Ik stuur koffie op per post, ja. Ja, ja, ja. En het gaat om koffie, maar daarachter zit ook een stukje waardering en verbinding wat ik over wil brengen met mijn product.
0: Ja, maar wat, je kan koffie per post, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Want ja, wij zijn wel, nou, we zijn helaas trouwens niet te zien. waarom dat nou is, dat weet ik ook niet.
2: Oké, okay, nou, ik ga het uitleggen. Ja, ik ga het zo goed mogelijk proberen te beschrijven.
0: Nu zijn we wel te zien, want dat vind ik wel heel erg leuk om eventjes te laten zien hoe dat proces gaat. Je hebt daar een pakketje voor je neus liggen.
2: Ja, ja, ik ga het even heel kort slaan, het pakketje. Want ik heb geprobeerd om een brievenbuspakket te maken waarmee je koffie kan verzenden.
0: Ja.
2: En dat heb ik geprobeerd om zo mooi mogelijk vorm te geven. Mm-hmm. Als je dat doosje openmaakt, dan zie je ook een kaartje van Bakkie Brievenbus.
0: Daar haal maar even omhoog voor de camera. Leuk.
2: Welke is het?
0: Nee, ja, daar komt hij. Je moet even praten.
2: Oké, ik moet praten. Dan oké, multitasken. Nou, in ieder geval, er zit een kaartje in. Ik heb 4 koffiesmaken zelf samengesteld. Die heb ik mooi verpakt in reageerbuisjes. En dan in
0: reageerbuisjes, okay.
2: Met een ja, zo breng ik ze bij de mensen thuis.
0: Ja, ja.
2: Moest ik iets creatiefs op verzinnen. Met een lakzegel erop.
0: Ja.
2: En daarbij heb ik 4 koffiefiltertjes. Die kan je zo uitvouwen. En die zet je dan op je koffiebok.
0: Okay.
2: En dan doe je reageerbuisje erin.
0: Ja.
2: Heet water erop. En dan heb je een kop koffie met een smaakje.
0: Wil je er eentje voor mij zetten?
2: Zeker, zeker. Welke smaak wil je?
0: Even
2: ik heb
0: kijken.
2: Voor je cacao, koffie, cacao en cayenne, cacao en vanille en cacao en koek.
0: Cacao en cayenne graag.
2: Dat is wel een beetje pittig, hè?
0: Ik hou van pittig.
2: Nou, komt helemaal goed.
0: Het reageerbuisje wordt nu even voorgeschud. En het wordt nu in een speciale koffiefilter gedaan.
2: Ja,
0: hou even dat koffiekopje omhoog, want het valt net weg onder de balk. Ja, inderdaad. Dus ja, oké. Okay. En zo ga je dat...
2: Ja,
0: okay.
2: Heet,
0: en dan?
2: Heet water erbovenop. Komt-ie. En dat doe je dan... Oh, ik borst wel een beetje. Dat doe je dan tot het randje.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, en dan laat je hem doorlopen. En dan... Kijk, dat zakje begint dan te zweten.
0: Het is echt fantastisch.
2: En dan heb jij zo meteen een lekker pittig bak.
0: Deze is voor mij neergezet. Oké. Okay. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen, Kees?
2: Nou, begin van het jaar was ik samen met mijn vrouw in Malaga, waar we haar verjaardag aan het vieren op het terrasje.
0: Ja.
2: En ik bestel een gewone kop koffie. En de ober die komt en die zet het kopje koffie neer. Ik neem een slok en ik denk, dat is gek, er zit een smaakje aan. Dus ik dacht, dat is leuk. Zou ik daar zelf iets mee kunnen? Maar ik heb zelf geen ambitie om iets met een koffietentje te doen of zo. Dus ging nadenken, hoe kan je dat dan aan de man brengen? Ja, met reageerbuisjes, via de post. Dus reageerbuisjes met koffie. Nou, dat is het bakkie gedeelte natuurlijk. En ja, het pakketje is brievenbus gedeelte.
0: Ja.
2: Dus zo is bakkie brievenbus ontstaan.
0: Bakkie brievenbus van Kees. Je bent in het dagelijks leven werk je bij het Zatkin, hè?
2: Ja, klopt. Daar ben ik student ondersteunen.
0: Ja,
2: ja. Ja, ja.
0: Maar ja, dit is ook, zei jij net tegen mij, toen je binnenkwam, voor verbinding.
2: Ja, ja, kijk, koffie, dat is één gedeelte. Hè, maar wat ik ook belangrijk vind, is waardering en verbinding.
0: Ja.
2: En kijk, ik ben 2 jaar geleden getrouwd. Mijn broer en mijn zus die gaven toen een hele mooie speech op mijn bruiloft. En een van de, daar was ik heel erg door verrast, vond ik heel leuk. En een van de dingen die ze zeiden, is dat ik bekend sta als iemand die altijd hele originele cadeaus voor iemand verzint. Die echt aansluiten bij de interesses.
0: Ja.
2: Dat vond ik natuurlijk een heel mooi compliment. En ik heb dat geprobeerd te vangen als stukje waardering. En het allermooiste zou ik ook vinden als mensen die dit versturen en mensen die dit pakketje ontvangen, samen nou een kopje koffie drinken.
0: Ja.
2: Want koffie verbindt natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus als ik daar een klein beetje aan bij kan dragen met Bakkie Brievenbus, want ik denk dat we dat wel echt missen in de maatschappijverbinding. Ja, dan maakt me dat heel blij natuurlijk.
0: Je komt echt op een goed moment, zeg, in deze gepolariseerde wereld.
2: Ja.
0: Hey, die koffie is aan het trekken. Laten we even over je platen hebben. Je hebt meegenomen Met Hart en Ziel van de Truck and the Keks. Je hebt ook meegenomen Have You Ever Seen the Rain van Creedence Clearwater Revival.
2: Ja.
0: Ja, waarom die trouwens?
2: Oh, ja, dat is wel een persoonlijk verhaal. Ik ga het heel kort houden.
0: Ja,
2: ik werkte bij de Kijverlanden.
0: Ja.
2: Dat was,
0: bij de TBS?
2: TBS inderdaad. Ja, was destijds een collega vermoord.
0: Ja.
2: Die kwam uit mijn team. En ja, iedereen ondersteboven natuurlijk. Ik heb daar ook echt een klap van gehad. En toen was ik op een gegeven moment op vakantie in Cuba. Hele leuke mensen ontmoet. Ik zat in de pool, in het zwembad, aan de bar. En ik deed een drankje. Toen keek ik om me heen en dacht ik, ja, het leven is eigenlijk toch ook wel echt heel erg mooi. En altijd als ik dat nummer hoor, dan moet ik daaraan denken.
0: Ja. Ja. Het emotioneert je een beetje, geloof ik.
2: Ja,
0: precies. Nou, ik vind het mooi dat je dit verhaal erbij hebt. Loveful Cardigans.
2: Loveful? Oh, ik ben zo vaak een loveful.
0: Hey, welke niet mag ontbreken in jouw lijst is natuurlijk die van VO Heeft de Kunst, hè?
2: Ja.
0: Nou, terwijl we even mijn bakje laten trekken. Nee, dat heet niet zo bij koffie, hè? Doorlopen heet dat. Trek is thee.
2: Ja, oké.
0: Gaan wij naar VO Heeft de Kunst luisteren. De tweede van de 5 naar 9. Aangevraagd door Kees Koekoek van Bakkie Brievenbus.

0: VOF de Kunst en één kopje koffie bij Radio Rijnmond. Nou, dat treft, want we drinken wat koffie af in De Boer Op. En nu is Kees Koekoek bij mij te gast van Bakkie Brievenbus. Dit was de tweede van de 5 naar 9. Ja, deze kon natuurlijk niet missen, deze.
1: Mocht niet, ja.
0: Hey, intussen is die koffie die jij voor mij hebt gezet, is een beetje doorgetrokken. En ik moet natuurlijk uitkijken, want koffie en geluidsapparatuur, dat is natuurlijk een no-go. Dus ik doe het even bij jouw microfoon.
1: Ja, natuurlijk, ik schrijf op.
0: Zo, nou, dan komt hij dan, man. Zo, die is pittig, inderdaad.
1: Ja?
0: Dat is een hele aparte smaak. Je had me gewaarschuwd, hè. Dat is cacao en cayenne.
1: Ja, ja, hij is goed aanwezig.
0: Ja, hij is goed aanwezig, inderdaad, ja.
1: Oh, dapper.
0: Ja, all the way, hè. Ze hadden het net over de melk en suiker. Ik drink normaal ook melk en suiker, maar bij deze is dat niet nodig.
1: Nee. Hij blijft overeind.
0: Ik ga er wel van genieten, Kees.
1: Leuk.
0: Ik
1: vind hem heel goed erg om te lekker. Horen.
0: Hey, ja, we moeten de rest van de platen wel draaien natuurlijk. Maar nog heel even kort verhaal. Jij woont in Rotterdam.
1: Klopt.
0: Aan de Schie. En jij hebt een bordje in je tuin staan met kom even een bakje halen.
1: Ja, toch? Niet structureel hoor. Voordat mensen massaal naar de Delfweg komen. Nee, dat doe ik in mijn vrije tijd.
0: Ik heb geen nummer genoemd.
1: Om de agenda heen. Nee,
0: okay. Als er een bord staat.
1: Dan ben je van harte welkom. Precies. Zeker weten, absoluut.
0: Maar dan kom je mooie mensen tegen, toch?
1: Ja, dan kom je hele mooie mensen.
0: Want je had het net over een yoga-leraar die werkt op een naaktcamping.
1: Ja, die is yoga-instructeur daar inderdaad. Die kwam gisteren langs, was heel gezellig. Ja. En die hebben we een leuk gesprek mee gehad. Die was ook heel enthousiast over Bakkie Brievenbus.
0: Nou, dankjewel voor je komst. Ik ga hem helemaal tot op de bodem. Het is geen gifbeker, het is lekkere koffie.
1: Kijk, en
0: blijf mooie dingen doen.
1: Zelf samengesteld.
0: Ja, nou, blijf mooie dingen doen. En dank voor het meenemen van de plaat ook.
1: Dankjewel.
0: We gaan nu Love Full draaien van de Cardigans.

0: De truck naar Keks en met hart en ziel bij Radio Rijnmond. De 5 na 9 aangevraagd door Kees Koekoek, die dus koffie verstuurt in mooie pakketjes. Het is heel erg leuk. En het is nog fijne koffie ook. Moet ik natuurlijk mee uitkijken, niet daar. Dit is een heel klein project. Kees Koekoek vroeg deze heerlijke 5 platen aan. En als je die ook wil aanvragen, dan kan dat natuurlijk. Stuur even een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen, contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Download

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
2: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
2: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
4: Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Je bent bij Radio Rijnmond. De boer op daar luister je naar op dit moment. Ik ga eens even met jou de weersverwachting doornemen. Het aldus heeft daar weer heel erg hard op gezwoegd. Een periode met zon vandaag. Er vormen zich ook stapelwolken. Het blijft wel droog. Een middagtemperatuur in het midden en het oosten van Zuid-Holland zo'n 23 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon en droog. Nou ja, niet vannacht natuurlijk. Vannacht flink wat bewolking. Eind van de nacht mogelijk wat lichte regen. De temperatuur komt niet lager uit dan 16 graden. Maar het is de voorbode voor veel meer regen. Want morgen veel bewolking, in de ochtend plaatselijk wat regen. Maar in de middag kans op een enkele onweersbui die plaatselijk stevig kan uitpakken. Middagtemperatuur rond 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
5: Goedemorgen, op de A27 staat een voertuig in de brand. In de twee rijstroken zijn dicht richting Utrecht. Mogelijk gaat zelfs heel de snelweg dicht, zodat de brandweer de brand kan blussen. Het verkeer moet omrijden via de A15 en de A2. In het centrum van Rotterdam hebben pro-Palestijnse activisten vannacht de ruiten ingeslagen en een pand beklad van transporteur DSV. Het bedrijf vervoert spullen voor de grootste wapenspecialist van Israël. Daar moet het mee stoppen, vinden de activisten. Nou, op beelden op sociale media is te zien dat ruiten worden ingeslagen met hamers bij het Willemsplein. Ook staan er teksten als DSV genocide op het pand gekalkt. En het is mogelijk de grootste beursgang ooit, die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs. Er is al een flinke buzz op gang, zoals dat heet. Hè. Particuliere beleggers die proberen massaal aandelen te krijgen, nog voordat de officiële handel is gestart. Dat is mogelijk, maar dat gaat wel via dure, ingewikkelde en soms nauwelijks gecontroleerde constructies. En dat levert risico's op, zegt de cryptodeskundige van het Financieel Dagblad.
6: In Nederland is er eigenlijk maar één optie om echt blootstelling aan SpaceX te krijgen. En dat is inderdaad via cryptobeurzen. Er is een cryptobeurs die heet Hyperliquid. Die heeft geen hoofdkantoor, geen eigenaar, bestaat alleen in de blockchain. Houdt zich totaal niet aan de regels. En daar kun je contracten kopen die de huidige koers van de private aandelen van SpaceX zouden moeten volgen.
5: Ja, maar of het ook echt gebeurt is volgens die deskundigen een compleet onduidelijk. SpaceX wil met de beursgang in totaal 75 miljard dollar ophalen.
4: Ik kan me een bubbel herinneren in 2001, geloof ik.
5: World Online, zeg ik uit mijn hoofd.
4: Ja, ik kijk altijd met argusogen naar dit soort zaken. Maar,
5: ja, aan de andere kant, er zit wel nu zo'n gigant als Elon Musk achter.
4: Jawel, maar goed, destijds groeien de bomen ook tot in de hemel. Hè? Ja.
5: Dus, en met dat is dus ook met SpaceX, er staat wel al een product.
4: Nee, dat is zeker waar.
5: Er staat een bedrijf.
4: Dat is zeker waar.
5: Ja. Maar nou, wie weet, ja.
4: Jij hebt nog geen aandelen.
5: Ik ben sowieso niet echt van aandelen. Nou ja, iedereen zegt dat, hè? Ja, ik doe niet aan aandelen. Maar als je spaart, ja. Of als je bij een verzekering zit, dan ben je indirect altijd.
4: Ja,
5: ben je
4: pensioen ook. Ja, nou, ja. Dankjewel, Dave.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer. Beursgang, de final countdown. Europe.
0: Radio met een grote R.

0: 9.
1: Halverwege Suzanne Freek bij Radio Rijnmond. Moet weer met de billen bloot. En dat vlak na het weekend. Ik ben nog niet helemaal wakker. Maar het is voor een goed doel, mensen. Ik ben van de generatie X, de patatgeneratie. En naast mij Meerte Piek van de Z-generatie, Gen Z. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe was je weekend?
2: Ja, goed. Lekker.
1: De barst aan dansen?
2: Nee, dat nog net niet. Maar ik was een weekendje weg. Dus ik heb wel lekker gefeest.
1: Waar was je naartoe?
2: Ik was naar Liel en naar Gent.
1: Ah, Rijssel.
2: Ja, ja, klopt. Ja. Ja,
1: precies, dat altijd. Ik nooit begrepen. Ja, er zal nog een reden achter zitten. Ik vond dat zo mooi. Liel Rijssel lijkt niet eens op elkaar. Maar goed, Meerte. Ja, ik ben van Gen X. Jij van Gen Z. En wij zijn hier om de generatiekloof te dichten. En ja, ik zie steeds een minder diepe kuil. Dat vind ik heel positief.
2: Ja, ik vind het goed om te zien. Het gaat steeds beter.
1: Het gaat steeds beter tussen ons. Nou ja, goed. Maar je hebt nu wel weer, moet ik met de billen bloot. Want jij hebt weer wat opdrachten voor mij. Die bij jouw Gen Z-generatie vanzelfsprekend is,
2: ja,
1: maar bij mijn Gen X-generatie niet zo vanzelfsprekend.
2: Ja, ik moet ook zeggen dat ik echt met alle plezier dit heb opgenomen. Want ik heb beneden heb ik fragmentjes uitgeknipt voor je. Want goed, elke generatie heeft natuurlijk wel bepaalde boybands. Hè, die wel
1: oh my god, ga je daar
2: bekend zijn. Ja, zeker.
1: Oh
2: ja.
1: God.
2: Ik heb er nu 4 uitgezocht voor fragmentjes. Ja. Die gaan we afspelen. En dan mag jij kijken of je weet wie dat zijn.
1: Echt met de billen bloot, mensen. Nou ja, oké. Okay. Ik heb hier fragment 1. Nou ja, ik moet eraan beginnen.

0: wil met je.
1: We draaien hem niet bij Rijmen. Dus dat is mijn excuus dan. Maar waar luisteren we naar?
2: Je kent ze niet?
1: Nee, ik ken ze niet.
2: Nou, ze zijn recent dus nog in het nieuws geweest. Omdat ze dus volgend jaar met een reunie komen.
1: Oh my god.
2: Be Brave.
1: Oh, Be Brave? Nee!
2: Ja!
1: My god, bestaan ze nog?
2: Ken je ze?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik dacht dat die al lang...
2: Ja, klopt. Ze zijn in 2017 inderdaad uit elkaar gegaan. Maar ze hebben dus recent bekendgemaakt dat ze dus volgend jaar met reuniekoncert komen.
1: Ik zie aan je gezicht dat jij posters had van Be Brave boven je bed toen je 14 was.
2: Dat had ik niet.
1: Oh.
2: Nee, dat had ik dan weer net niet. Van wel van een andere die nog zo voorbij komt.
1: Oh, oké. Okay.
2: Maar nee, ik was wel, wel fan. Dat moet ik wel zeggen.
1: Oké, okay, nou, fragment 2 dan. God, ik zak wel door het ijs hier.
2: Vond goed van je. Je kent het wel.
1: Ja, ik ken, nou ja, Be Brave ken ik wel. Maar ik herkende ze niet gelijk natuurlijk. De manier waar...

0: Ja, Ruud.
1: Ja, dit is wel weer zo'n oh ja momentje, denk ik.
0: Het is Main Street.
1: Nee.
0: Met Rijn, Daan, Owen en Niels. Je had zeg maar in die periode...
1: Ik heb die trein gemist gewoon. Welke periode hebben we het over?
0: Ja, tussen 2010 en 2017 was echt gewoon top voor boybands. Er waren echt wel een aantal die gewoon echt geweldig waren.
1: Ja.
0: En je had vaak dat je dan moest kiezen eigenlijk... of je was voor Be Brave, of je was voor Mainstream.
1: Oh, ja.
0: Dat was en je kan ze misschien ook kennen omdat ze heel erg viral zijn gegaan. Nadat ze in de ochtendshow waren geweest bij Giel Beelen.
1: Oh, ja.
0: Dan gingen zij optreden en toen heeft dus Giel Beelen hun optreden gestopt.
1: Was dat het fragment?
0: Want
1: dat weet ik dan weer wel als Gen X'er.
0: Giel
1: Beelen zei gewoon... Die zei gewoon halverwege een optreden, ik vind dit helemaal niks.
0: Het is vals.
1: Zender.
0: Precies.
1: Het is vals, het is op zender. We stoppen hiermee.
0: Ja, dat waren zij.
1: Bizar.
0: Ja.
1: Ja, ik hoorde net al wel die techniek. Hè? Dus dat je de valse zang kun je dan weer een beetje autotune worden.
0: Ja. Ja,
1: precies. Daar goed dan. Misschien was dat... Maar ik vond het wel echt awkward dat hij gewoon live op zender, op een nationale zender riep, ik vind het vals, stop maar jongens.
0: Ja.
1: Eigenlijk vind ik dat niet kunnen.
0: Nee.
1: Maar goed. Fragment 3.

0: Ah, dat is wel een boyband die ik denk ik zou moeten kennen.
1: Ja, dat ken je wel. Maar ook van televisie.
0: Ik gooi ze altijd door elkaar. Want het kan of de Backstreet Boys zijn, of NSYNC, of...
1: Ja, dat is nog net voor mijn generatie.
0: Ja, ja, dat is na mijn generatie X. Goeie grutter, zeg hé. Nou, oké, help me uit de brand.
1: Big Time Rush. Geen idee?
0: Tram gemist.
1: Oh, Ruud. Oh. Maar ook zij zijn nog met concerten geweest vorig jaar.
0: Halte compleet gemist.
1: Zij hebben ook zij zijn dus bekend geworden door dus een serie op Nickelodeon. Een kinderserie
0: ja,
1: eigenlijk.
0: En daar Nickelodeon ken ik dan weer wel. Ja. Dat is gewoon met cartoons en zo. En,
1: Precies. Okay. Ja, als band zijnde. Ja, ik was helemaal fan.
0: Oh, ik ga jou morgen zo terugpakken. Vierde fragment.
1: Dit ken je.
0: One way ja, tuurlijk. I'm gonna find ya. Help me even. I'm gonna get you one way. Lekker dit. I'm gonna win ya. I'm gonna ik ken het, maar ik ben slecht in namen.
1: Deze band, Ruud, echt waar.
0: Ja, ik ken het.
1: Harry Styles?
0: Natuurlijk.
1: Naar je horen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Liam Payne, Louis Thomas en Zayn?
0: Zij hebben wat voortgebracht, zeg. Want het was een boyband, natuurlijk.
1: One Direction.
0: One Direction.
1: Ja.
0: En er wordt altijd een beetje neerbuigend gedaan over boybands. Maar bijvoorbeeld als je kijkt nu naar het succes van Harry Styles.
1: Ja.
0: En dat vind ik echt heel knap. Ik had het er toevallig onlangs met iemand over. Beginnende meisjes die voor Harry gaan. Maar ik heb er ook vinyl van. Dat is gewoon een echt goede artiest.
1: Zijn
0: voor meerdere generaties.
1: En kijk, ik had dus van Niall Horan had ik dus een poster. Heb ik nog steeds trouwens aan mijn muur hangen. Zo'n fan.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Ja, leuk hè. En ik vond het ook leuk, omdat dit nummer is natuurlijk niet van hun. One way or another.
0: Ja, One Way or Another.
1: Ja, is... Teenage Kicks.
0: Oh, god.
1: Ja.
0: Ik ben weer meegenomen in de wereld van Gen Z. Met toch wat connecties. De kloof is een klein beetje dichter geworden tussen Meerte en mij. Morgen ga ik jou confronteren met misschien wel muziek uit mijn tijd of andere zaken.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik kijk niet zo angstig. Ken je dit trouwens?
1: Nee, daar gaan we op.
0: Het is uit de 80's, mensen. DJ Daily en Say It bij de Boer op Meerte. Dankjewel.
1: Dankjewel, Ruud.
0: Tot morgen. Gen X, Gen Z. We gaan morgen weer eens kijken hoe wij nader tot elkaar komen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
3: En ook nog eens gratis parkeren.
4: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
5: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: In Ridderkerk is het 20 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De Boer op deel 2, daar luister je naar. En ook dit uur kun je langskomen in de koffiecorner voor jouw verhaal. Ik heb alweer wat mooie plaatjes binnengekregen van Dort in Stoom. Ga ik zo meteen, als je toevallig de livestream volgt, kun je dan die plaatjes ook zien. Of via TV Rijnmond. En je kunt meepraten in de koffiecorner ook het komend uur. Het kabinet Jetten tikt bijna de 100 dagen aan. Tijd om de balans op te maken. Hoe doet het kabinet het tot nu toe, vind je? En BOA's hebben vanaf vandaag meer mogelijkheden om in te grijpen bij strafbare feiten door jongeren. Ze mogen bijvoorbeeld jongeren doorsturen naar HALT. Maar tegelijkertijd hebben ze een andere status, toch? Dan politie. Is het allemaal wel goed ingericht, vind je? En vrouwen in Rotterdam krijgen opvallend weinig kinderen, net als andere gemeenten in Nederland. Is dat erg? Sommigen spreken van code oranje. Is het erg dat er minder kinderen worden geboren? Wat zou er moeten veranderen in de voorzieningen of de mentaliteit? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me in de koffiecorner. En je kunt ook zometeen meedoen met de nieuwsquiz. En er staat weer iets heel moois tegenover. Laatste nieuws nu, Dave Datema. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam hebben pro-Palestijnse activisten de ruiten ingeslagen van het pand de Hoge Erasmus. Dat is een kantoorgebouw bij het Willemsplein. De actie is gericht tegen transporteur DSV. Dat bedrijf vervoert spullen voor de grootste wapenspecialist van Israël. En daar moet het mee stoppen, vinden activisten. Op beelden op sociale media is te zien dat ruiten worden ingeslagen met hamers. Ook staan er nu teksten op het pand als DSV genocide. Op de A27 bij Noordeloos is een voertuig uitgebrand. Richting Utrecht zijn 2 van de 3 rijstroken dicht. Het vuur ontstond iets na 9 vanmorgen. Het verkeer is omgeleid via de A2. Hoe groot de vertraging is, hoor je zo meteen van Ruud. De in- en uitstroom in het systeem voor TBS-behandelingen zijn in het afgelopen jaar verder of vastgelopen, meldt het CBS. De wachtlijst van het TBS-plek is in een paar jaar toegenomen, van 45 naar 260. Het systeem loopt om meerdere redenen vast. Er wordt niet alleen steeds vaker TBS opgelegd. Ook duurt het langer totdat het veilig en verantwoord wordt geacht om een TBS'er terug te laten keren in de maatschappij. TBS Nederland vraagt zich af of de lat niet te hoog ligt. In het plaatsje Cuneo in het noorden van Italië is een man gered uit een grot. De 20-jarige onderzoeker zat op behoorlijk op meters diepte vast door een afgebroken rotsblok en was gewond aan zijn been. Een specialistisch team kon hem na 12 uur uit zijn benarde positie bevrijden, schrijven Italiaanse media. Ze haalden het afgebroken rotsblok weg en maakten de grot op sommige plekken breder om zo de man te kunnen evacueren. De man was met een groep afgedaald in de Grotta dei Cignali Volanti, die onder grotverkenners bekend staat vanwege de hoge moeilijkheidsgraad. Groepsgenoten alarmeerden hulpdiensten nadat zij zelf naar boven waren geklommen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 23 graden vanmiddag. Vanavond af en toe zon en droog. Morgen veel bewolking. In de ochtend wat regen. In de middag kan er een onweersbui vallen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Dave. De ANWB verkeersinformatie. Ja, de autobrand leidt nog steeds tot vertraging op de 27 Breda richting Utrecht tussen industriegebied Aveling en Noorderloos heb je te maken met ruim 20 minuten vertraging. Er is nog maar één rijstrook over. Je zou kunnen omrijden via Del over de A15 en de A2. En op diezelfde A27, maar dan Utrecht richting Breda, de andere kant op dus, tussen Lexmond en knooppunt Gorkum, 5 minuten. Dat zal wel een kijkersfile zijn. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En probeer even, als je toch in die file staat, even naar links of naar rechts te kijken. Wel blijven opletten natuurlijk. Even die glimlach. Weet je, die krijg je gewoon terug. I Love Your Smile, zometeen ook van Janice.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
16: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
15: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
16: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
0: Dit is Radio Rijnmond.
25: De Boer op. Ruud de Boer.
0: Radio met een grote R.

0: doen.
1: Shanice en I Love Your Smile bij De Boer Op. Bij Radio Rijnmond. Een bijzonder goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ik kreeg een leuk filmpje van, even kijken, van René. Die was 3 dagen dort in stomen. Hij dompelde zich helemaal onder. En ik zie een mooi plaatje van, ik denk de jongste of de kleinjongste van Kees. Op een mooie boot met lekker, kijk eens even, lekker getoeter. Ja, prachtige plaatjes van het water. En de Dordt in Stoom was volgens mij een heel groot succes. Dus dat was hartstikke leuk. Kees, leuk dat je dat even met me deelde. Ik was als bemanning op stoomsleepboot Jan de Sterke de vlootschouw gedaan. Zaterdag te gast op stoomsleepboot Hercules. En gisteren te gast op de Hydrograaf. En dat schijnt het schip van de TV te zijn van Sinterklaas. Dat is leuk. Nou, als jij ook fotootjes hebt of je hebt een leuk weekend gehad van andere evenementen, dan mag je me dat laten weten hoor. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons en praat mee over het nieuws. Hè. Dat kan heel makkelijk door diezelfde app te gebruiken. En je staat als bij Toverslag naast me in de koffiecorner. Hoe dat precies werkt, ja, iets met kwantummechanica, ik weet het niet. Maar je staat in ieder geval heel snel naast me. En dan kun je meepraten over bijvoorbeeld het kabinet Jetten. Want dat tikt bijna de 100 dagen aan. Hè. Tijd om de balans op te maken. Hoe doet het kabinet het volgens jou tot nu toe? En BOA's hebben vanaf vandaag meer mogelijkheden om in te grijpen bij strafbare feiten door jongeren. Ze mogen bijvoorbeeld jongeren doorsturen naar HALT. Maar tegelijkertijd hebben ze een andere status dan de politie. Is het allemaal wel goed ingericht in Nederland, vind je? En vrouwen in Rotterdam krijgen opvallend weinig kinderen, net als andere gemeenten in Nederland. Is dat erg? Sommigen spreken zelfs van code oranje. Maar is het erg dat er minder kinderen worden geboren? En waar komt het eigenlijk door? Er wordt veel gezegd, woonruimte hè? Schijnt een grote rol te spelen. Wat zou er moeten veranderen in voorzieningen of mentaliteit? En vandaag moet de definitieve spelerslijst voor het WK ingeleverd zijn bij de FIFA. Ja, het WK voetbal komt steeds dichterbij. Ben jij er al mee bezig? En waar blijven de wuppies? Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Koppensneller. En doe mee met de nieuwsquiz Koppensneller, hè? Je weet het. Ik heb weer een nieuwskop voor je. En die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Maar welke woorden zijn er weggevallen?
2: En het is een van de meest bijzondere kunstwerken van de laatste paar jaar. Maar is ook bijzonder diefstalgevoelig. Want in een museum in Frankrijk is opnieuw een...
1: Het was niet het Louvre volgens mij, want dat zou wel heel gênant zijn. Maar er is een kunstwerk gestolen in Frankrijk, een opvallend kunstwerk. Maar welk kunstwerk is gestolen? A. Een blik tomatenpuree. B. Een banaan. Of C. Een blik kalfsragout. A, B of C. Je maakt kans op die leuke linnen tas van Rijnmond. Met daarin die gerse Rijnmond zonnebril. Dat zijn beide collectors items. En je maakt kans op een nieuwe maandprijs. En die is, dat is toch een behoorlijke prijs hoor. Je maakt kans op een avondje voor twee tijdens het beroemde North Sea Jazz Festival. Op zaterdag 11 juli in Rotterdam. Dat dit jaar zijn 50-jarig jubileum viert. Ik zou het wel weten, maar nu jij nog.

0: John Legend, die zich werkelijk nergens voor schaamt. Want ja, die vindt het helemaal niet erg om de liefde te bedrijven gewoon in het openbare park. PDA hoorde je bij Radio Rijnmond, het beste uit de jaren 80, 90. En nu hoor je natuurlijk op jouw radio met de grote R. En je blijft natuurlijk ook op de hoogte van het laatste nieuws. Je kunt erover meepraten in de koffiecorner. Trouwens, Peter zei net tegen mij, Ruud, ik hoorde jou net praten met Meert over Lille of Rijssel. Even doorrijden naar Ieper. Dat is zo mooi. Daar ligt heel veel Eerste Wereldoorlog geschiedenis. Ja, ik ben wel eens richting Poperingen gegaan, Peter. En het is heel erg indrukwekkend. Maar Peter zegt, dat moet je gewoon echt gezien hebben. Dankjewel voor je reactie, zei ik net tegen jou in de koffiecorner. Even kijken hoor. Dirk Jan, die was wel vrij fel hoor, over 100 dagen kabinet Jetten. Want Dirk Jan zei net tegen mij in de koffiecorner, kabinet Jetten moet zijn spullen bijeenrapen en opzouten. Ze zijn alleen bezig met zichzelf. Vliegreizen van €180.000 in een privéjet van onze centen. Nou, laat ook jouw mening horen. Het is bijna 100 dagen kabinet Jetten. Hoe doen ze het tot nu toe, vind jij? Praat erover mee. En vandaag moet de definitieve spelerslijst voor het WK ingeleverd zijn bij de FIFA. Ja, WK-voetbal komt steeds dichterbij. Ben jij er al mee bezig? En waar blijven de wippies? En wat is je luisterpleisterplaats? Waar hang je uit op deze plek, op deze mooie dag? Misschien wel in het buitenland. Stuur even een fotootje via diezelfde app. Upload hem maar via de Rijnmond-app. En je kunt nog steeds meedoen met... Roepensneller. Mooie tas, mooie linnen tas met een geinige opdruk. Zo'n eigenwijze opdruk van Rijnmond. Ja, en er zit ook nog eens een keer een Rijnmond zonnebril in. Nou, die is ook niet te versmaden. Ja, de komende dagen misschien wat minder, maar hebben is hebben, toch? Ja, en let op, hè. Als je meedoet, maak je ook kans op de maandprijs. En dat is echt wel een mooie prijs, hoor, weer. Je maakt kans op een avond voor twee tijdens het beroemde internationale jazzfestival op zaterdag 11 juli in Rotterdam. Dit jaar vieren ze hun 50-jarig jubileum. Dat is echt... echt wel een heel erg vette prijs. Maar goed, moet je eerst natuurlijk door de eerste hoepel springen. Zo lullig bedoel ik het niet hoor. Maar probeer eerst maar even die linnen tas met die geinige zonnebril in de wacht te slepen. Dit is het fragment waar het om gaat.
1: En het is een van de meest bijzondere kunstwerken van de laatste paar jaar. Maar is ook bijzonder diefstalgevoelig. Want in een museum in Frankrijk is opnieuw een...
0: Er is hier iets gestolen, dat blijkt maar weer. Maar welk kunstwerk is gestolen? Welk kunstwerk... probeer haakjes te doen, is gestolen. A, een blik tomatenpuree. B, een banaan. Of C, een blik kalfsragout. Heel veel succes. Open de app rechtsboven, klik op App ons en dan je antwoord doorsturen.

de jeugd van tegenwoordig en maan. Goedemorgen, het is 10:30. Je bent bij Radio Rijnmond. Ik breng je van bakje naar bammetje en dat doe ik met het laatste nieuws natuurlijk. En je kunt meepraten over het nieuws. Dus als je langs wil komen in de koffiecorner, je kunt van alles bespreken met me. Dat kan ook over bijvoorbeeld misschien wel een leuk evenementenweekend. Want Dordt in Stoom, volgens mij was de grootste.

0: succes. Misschien wil je erover meepraten of heb je andere leuke dingen gedaan van het weekend. Dus kom even meezitten in het kringgesprek. Hè? En vandaag is de dag dat BOA's meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij strafbare feiten door jongeren. Ze mogen bijvoorbeeld jongeren doorsturen naar HALT. Maar tegelijkertijd hebben ze toch een andere status dan de politie. Is het allemaal wel goed ingericht, vind je? En het kabinet Jetten tikt bijna de 100 dagen aan. Tijd om de balans op te maken. Hoe doet het kabinet het tot nu toe, vind je? En vandaag moet de definitieve spelerslijst voor het WK ingeleverd zijn bij de FIFA. Het WK voetbal komt steeds dichterbij, maar in hoeverre ben je er al mee bezig? Open de app, rechtsboven klikken op App ons. Het weer voor Zuid-Holland, periode met zon vandaag, maar ook wel wat stapelwolken. Het blijft droog, middagtemperatuur in het midden en het oosten van Zuid-Holland rond 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog, vannacht flink wat bewolking, einde van de nacht mogelijk wat lichte regen. De temperatuur komt niet lager uit dan 16 graden. En morgen, en ik zeg het omdat Ed vandaag verantwoordelijk is voor het weerbericht, worden de bordjes verhangen. Want morgen veel bewolking, in de ochtend plaatselijk wat regen, in de middag een enkele onweersbui die plaatselijk stevig kan uitpakken. Middagtemperatuur rond 22 graden. In de loop van de middag koelt het verder af. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het kantoorgebouw De Hoge Erasmus hebben activisten vanmorgen ruiten ingeslagen en het pad beklad. De actie was gericht tegen transporteur DSV. Een van de klanten van het bedrijf is namelijk de Israëlische wapenproducent. Op het pand zijn ook teksten geplaatst als DSV genocide. Bij twee steekincidenten in Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Even na 1 uur vannacht kreeg de politie meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. Of er een verband is tussen de incidenten, ja, dat is nog niet bekendgemaakt. De politie roept mensen met informatie zich te melden. En het is vandaag precies 50 jaar geleden dat in Sliedrecht het Nationaal Baggermuseum openging. Daar kun je van alles zien over de geschiedenis van de baggerindustrie. Maar het museum is 50 jaar jong en gaat uitbreiden en zich meer richten op jongeren.
2: We hebben ook al een bouwketen naast het museum neergezet. Dat noemen we de bouwketen. Waarin we jonge mensen een paar honderd per jaar laten zien wat we allemaal kunnen doen met dit mooie vak. Niet alleen in Nederland, maar ja, zoals je weet, het is wereldwijd een typisch Nederlands beroep.
1: Volgens het museum heeft het woord baggeren een negatief imago. Door de associatie met vervuiling, stank en overlast, daarom maken ze vanmiddag een nieuwe naam voor het museum bekend.
0: Het lijkt alsof die voorzitter, is dat niet Ivo Opstelten? Ik vond die stem er wel heel erg
1: op. Lijkt erop, ja.
0: Het Walmuseum. Nou, fantastisch.
1: Gaan we de tram trekken.
0: Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Sixpence None the Richer.
3: Radio met een grote R.

0: Kensington en Living Four bij Radio Rijnmond. Ruud zei net tegen mij in de koffiecorner, ik wil graag een glas koud water. Nou, dat heeft hij van me gekregen. En hij vertelde mij dat hij afgelopen zaterdag een familiedag heeft gehad in Gouda. En dat hij gisteren heerlijk heeft genoten op Dordt in stoom. En natuurlijk een stoomrondje heeft gedaan. En hij is zich nu al aan het klaarmaken voor komend weekend. Want daar staan de Rotterdamse dakendagen op het programma. Ja, dat is ook nog wel een leuk ding hoor. En Peter stond net bij mij in de koffiecorner. Die zegt, ja Ruud, je vroeg naar 100 dagen kabinet Jetten. Nou, wat mij betreft heeft dit kabinet ons veel geld gekost. En we zijn er nog niet. Als je wil meepraten over het nieuws of je hebt zelf een nieuwtje, of je wil gewoon even stoom afblazen, dat kan ook natuurlijk. Hè? Dan hoef je alleen maar die app te openen, rechtsboven te klikken op App Ons, en dan sta je als vanzelf naast me in de koffiecorner. En die app die kun je ook gebruiken voor... Die leuke linnen tas voor je in de aanbieding. Een leuke linnen tas van Rijnmond met geinige opdruk. Dus dat is al een collectors item. En er zit ook nog eens een keer een Rijnmond zonnebril in. Dat is een kek zonnebrilletje hoor. Ja. De komende dagen heb je daar helemaal niks aan, maar we zitten nog steeds in de zomer. De meteorologische zomer is volgens mij ook begonnen. Dus ja, die tas die wil je hebben met dat brilletje erbij, toch? Nou, we zijn er nog niet. Als je die tas en die bril in de wacht sleept, dan kom je in een grote tombola terecht. In die grote ton terecht met alle winnaars van de dagprijzen, zoals dat dan heet. En dan ga je voor de maandprijs. En dat is serious business. Want je maakt kans op een avond voor twee tijdens het beroemde internationale jazzfestival op zaterdag 11 juli in Rotterdam. En het is een bijzondere editie, want het is het 50-jarig jubileum van het jazzfestival. Dus ik zou het wel weten. Maar weet jij het ook? Ik laat je een fragment horen uit het nieuws. En er zijn wat woorden meegemalen met de bonen in het koffieapparaat.
1: En het is een van de meest bijzondere kunstwerken van de laatste paar jaar, maar is ook bijzonder diefstalgevoelig. Want in een museum in Frankrijk is opnieuw een...
0: Er is iets van kunst gestolen. Ja, welk kunstwerk is gestolen dan? A, een blik tomatenpuree. B, een banaan. Of C, een blik kalfsragout. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En maak kans op die leuke prijzen. Dit is een protestsong. Nou, avant la lettre. Nee, après la lettre. Billy Joel, Goodnight Saigon.

0: Gabriella Tilney en Sweet About Me bij Radio Rijnmond in De Boer op. Groepensneller. Een van de laatste mogelijkheden om op de bandwagen te springen, heet dat zo? Nee, nou ja, laat maar zitten ook. Je kan die tas winnen van Rijnmond. Dat is een leuke eigenwijze linnen tas met geinige opdruk. En er zit ook nog een Gerse Rijnmond zonnebril in. Beide collectors items, die wil je in de pocket hebben. Ja, zeker wel. Maar dan moet je natuurlijk wel eventjes het bij het goede eind hebben en uit die grote zwarte filter virtuele hoed getrokken worden. Dit is de opgave.
1: En het is een van de meest bijzondere kunstwerken van de laatste paar jaar, maar is ook bijzonder diefstalgevoelig. Want in een museum in Frankrijk is opnieuw een...
0: Er is... Rustig. Er is iets gejat. Maar welk kunstwerk is gestolen in Frankrijk? A. Een blik tomatenpuree. B. Een banaan. Of C. Een blik kalsragout. A, B of C. Nou, open de app rechtsboven, klik op app ons. Ik wens je heel veel succes.

0: Johnny is Jazz en I Don't Wanna Be a Hero bij Radio Rijnmond. Maar hij is wel mijn hero uit de jaren 80, hoor, vind ik. Jazeker. Daarom draai je hem natuurlijk ook, hè, bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. We zijn alweer toe aan acte 3 van De Boer op, met zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
0: In Rotterdam is het 21 graden. Goedemorgen, je bent bij De Boer op Radio Rijnmond. Het is 11 uur geweest. Zometeen hoop ik jou in de uitzending te hebben als winnaar van die leuke linnen tas van Rijnmond, met daarin die zonnebril in de nieuwsquiz Koppensneller. En we gaan ook nog even gluren bij de buren, bij een collega-omroep ergens bij ons in de regio. En ik ben ook benieuwd naar jouw bijdrage in de koffiecorner. Wat is je mening over het nieuws? Of heb je zelf een verhaal te vertellen? En het kan van alles zijn. Misschien wil je wel even stoom afblazen. Kan natuurlijk ook. Of Dordt in stoom afblazen. Dat kan natuurlijk ook. Heb je leuke foto's? Die kun je ook natuurlijk opsturen via diezelfde app. Eerst het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
16: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam hebben pro-Palestijnse activisten de ruiten ingeslagen en het pand beklad bij de Hoge Erasmus. Dat is een kantoorgebouw bij het Willemsplein. De actie is gericht tegen transporteur DSV. Het bedrijf vervoert spullen voor de grootste wapenspecialist van Israël, en daar moet het mee stoppen, zo vinden ze. Op beelden op sociale media is te zien dat ruiten worden ingeslagen met hamers. Ook staan de teksten als DSV genocide op het pand gekalkt. Rotterdams platform voor cryptomunten Knaken ligt stil. De reden is niet duidelijk. Het bedrijf schrijft op de website half juni met meer nieuws te komen. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten, is op de hoogte van de ontwikkelingen bij Knaken. Verdere mededelingen doet de AFM niet. Er zijn klanten die voor duizenden of zelfs 10.000 euro's hebben ingelegd bij het platform. Meer over Knaken kunt u lezen op Rijnmond.nl. De clubleiding van de Zwijndrechtse amateurvereniging Pelikaan baalt dat het uit de hand is gelopen bij een bekerfinale van een van de lagere teams. De wedstrijd tegen Kozakken Boys werd gespeeld op neutraal terrein in Wijk en Aalburg en daar liep het dus uit de hand. De club laat in een statement weten dat het zich volledig distancieert van elke vorm van geweld, provocatie en vuurwerkgebruik. Een paar uur later was er nog een vechtpartij, maar dan in een snackbar in Werkendam. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om Zwijndrechtse relschoppers die op zoek waren naar de aanhang van Kozakken Boys. Het clubbestuur van Pelikaan ontkent dat hun aanhang naar Werkendam is gegaan. De politie kan nog niet zeggen over de dood van de man of vrouw die gisteren werd gevonden in een pand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het slachtoffer is omgekomen en hoe de brand is ontstaan. Dat onderzoek loopt nog. Gisteren ontstond aan het einde van de ochtend brand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Daarbij kwam veel rook vrij. Meerdere woningen werden ontruimd. Het weer, periode met zon, droog, dus 23 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon en droog. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen, 's middags plaatselijk een onweersbui en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
17: Dankjewel, Dave. Zometeen de Pointer Sisters met Should I Do It. En misschien moet jij het ook maar doen. Even langskomen in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons, praat mee met het nieuws. En op de valreep nog even meedoen met de nieuwsquiz in De Boer Op.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
19: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
18: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
20: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
21: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
23: Zitten die mensen op onze zolder?
24: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
23: Hoe dan?
24: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: Lees De Overbodige van Herman Koch.
1: In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Boer op.

0: zit in één keer te denken aan die flauwe serie met die clown, die ik helemaal niet leuk vond. Die zei altijd, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Should I do it? Van de Pointer Sisters hoorde je bij Radio Rijnmond. In de Boerenhof, het derde uur. Goedemorgen. Ook dit uur kun je weer meepraten over het nieuws. Bijvoorbeeld over 100 dagen kabinet Jetten. Nou, bijna 100 dagen dan. Hoe vind je dat ze het tot nu toe hebben gedaan? En BOA's hebben vanaf vandaag meer mogelijkheden om in te grijpen bij strafbare feiten door jongeren. Ze mogen ze bijvoorbeeld doorsturen naar HALT. Maar tegelijkertijd hebben ze ook wel weer een andere status dan de politie. Is het allemaal wel een beetje goed ingericht, vind je? En vrouwen in Rotterdam krijgen opvallend weinig kinderen. Net als in andere gemeente in Nederland. Is dat erg eigenlijk? Sommigen vinden dat wel erg, zeggen code oranje. En ja, er wordt ook, de reden is natuurlijk ook wel een beetje naar, hè? Want veel mensen stellen hun kinderwens uit om, nou ja, die wens stel je niet uit, maar stellen het uit om vanwege woonomstandigheden bijvoorbeeld. Omdat ze gewoon geen goede woning kunnen vinden. Wat zou er moeten veranderen in voorzieningen of mentaliteit? Open de app, rechtsboven klik op App ons. Meepraten kan dus in de koffiecorner. En vandaag moet de definitieve spelerslijst voor het WK ingeleverd zijn bij de FIFA. Het WK-voetbal komt steeds dichterbij. Maar ben jij er al mee bezig? Open de app en praat mee en doe mee met de nieuwsquiz. Koppensneller. Die tas. Ik heb hier gewoon een leuke linnen tas met een geinige tekst erop van Rijnmond. Een eigenwijze tekst, wil je mee gezien worden, is een collectors item. Zit ook nog een Gerse Rijnmond zonnebril in. En als je die wint, dan maak je kans op de nieuwe maandprijs. Die gaat er eind deze maand dus uit. Vandaar maandprijs. Je maakt kans op een avond voor twee tijdens het beroemde internationale jazzfestival op zaterdag 11 juni. Norsi Jazz natuurlijk heb ik het over. 11 juli in Rotterdam. Viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. En dat is echt te gek, die maandprijs. Dus ik zou het wel weten. Maar weet jij het ook? Hier is die opgave in de nieuwsquiz Koppensneller.
1: En het is een van de meest bijzondere kunstwerken van de laatste paar jaar, maar is ook bijzonder diefstalgevoelig. Want in een museum in Frankrijk is opnieuw een...
0: Er is weer een kunstwerk gestolen. Welk kunstwerk is gestolen dan? A. Een blik tomatenpuree. B. Een banaan. Of C. Een blik kalfsragout. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Maak kans op die leuke linnen tas met die Gerse zonnebril erin. En misschien wel meer. Dit is Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Stuart Nielsen en She's So High bij Radio Rijnmond. Roepensneller. Is mijn kandidaat zometeen ook high van geluk? Dat gaan we zometeen horen. Eerst maar eens eventjes kijken wat het nou ook alweer allemaal om ging. Wat was de vraag vandaag in de nieuwsquiz Koppensneller?
1: En het is een van de meest bijzondere kunstwerken van de laatste paar jaar, maar is ook bijzonder diefstalgevoelig. Want in een museum in Frankrijk is opnieuw een...
0: Er is een kunstwerk gestolen. Kunstwerk dan met een kleine K, vind ik wel, hoor. Is het een blik tomatenpuree? Of een banaan? Of een blik kalfsragout? Angelique, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, ja, een banaan denken wij.
0: Een banaan denken jullie? Ja, want je man nam net op, volgens mij.
2: Ja, klopt, ja, het was zijn antwoord.
0: Oh, het was zijn antwoord? Ja. Oké, en hoe heet je man?
2: Tim.
0: Nou, Tim en Angelique. Oh, je hoort Tim al een beetje knorren op de achtergrond. Hallo, dat was mijn antwoord. Nou ja, laten we eerst eens even kijken of het antwoord goed is, hè? Dus correct en tevens juist.
1: En het is een van de meest bijzondere kunstwerken van de laatste paar jaar, maar is ook bijzonder diefstalgevoelig. Want in een museum in Frankrijk is opnieuw een banaan gestolen die deel uitmaakt van een kunstwerk.
0: Tim is al in de feeststemming, hoor ik.
2: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Waar hangen jullie uit trouwens op dit moment?
2: Gewoon thuis.
0: Oh ja, waar is thuis? Gewoon, waar is thuis?
2: In Waddinxveen.
0: In Waddinxveen, oké.
2: Okay. Ja, zeker.
0: Ja, en banaan. Ja, achter een plakbandje. Ja, ze kunnen hier van alles verkopen tegenwoordig. Hebben jullie kunst in huis?
2: Nee. Gelukkig niet.
0: Maar wel bananen, maar niet als kunst.
2: Bananen wel.
0: Ja, maar niet als kunst.
2: Nee.
0: Het levert jullie in ieder geval een leuke, geinige tas op van Rijnmond met een Gerse Rijnmond zonnebril erin. Dus nou, dat is toch mooi meegenomen.
2: Ja, zeker.
0: En hou je telefoon goed in de gaten eind deze maand juni. Want we geven dus ook nog een avondje voor twee bij het beroemde internationale jazzfestival weg. Dus dat zou natuurlijk ook leuk zijn.
2: Dat is zeker leuk,
0: Ik duim voor jullie.
2: Gaan wij ook doen.
0: Groeten aan Tim.
2: Ja, ga ik doen.
0: En tot de volgende. Dag Angelique.
2: Ja hoor, tot ziens.
0: Hoi.

0: Benson Boone en Sorry, I'm Here for Someone Else. En vrij vertaald, ik moet jou helemaal niet hebben. Bijna 11:30 is het. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Even kijken naar wat er allemaal op de wegen speelt. Nou, iets kleins, maar toch misschien wel vermeldenswaardig. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein naar de A4 richting Den Haag is de verbindingsweg dicht. En er is een ongeluk of een incident, noemen ze dat dan officieel, op een aansluitende weg. Nou, hou daar in ieder geval rekening mee. Het weer voor Zuid-Holland. Nou, vandaag nog wel een aardige dag hoor. Een periode met zon. Volgens er ook wel wat stapelwolken. Het blijft droog. Middagtemperatuur in het midden en het oosten van Zuid-Holland een graad of 23. Vanavond af en toe zon en droog. Vannacht flink wat bewolking. En aan het einde van de nacht mogelijk wat lichte regen. De temperatuur komt niet lager uit dan 16 graden. Morgen veel bewolking, in de ochtend plaatselijk wat regen. In de middag een enkele onweersbui die plaatselijk stevig kan uitpakken. Bij een middagtemperatuur van 22 graden. Maar in de loop van de middag dan koelt het verder af. En de komende dagen wisselvallig zomerweer met af en toe zon. Maar ook buien en soms ook met onweer. En het is aan de koele kant met in de middag rond 18 tot 19 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is een DNA-match in de verkrachtingszaak bij een jeugdinstelling iHub in Alphen aan den Rijn. Bij een van de slachtoffers is DNA gevonden van verdachte Bilal H. uit Maassluis. De verdachte was een medewerker van de jeugdinstelling. Hij zat samen met een ex-collega terecht, een 21-jarige man uit Rotterdam. Volgens justitie hebben zij ieder een meisje verkracht tijdens een nachtdienst. Slachtoffers, 14 en 15 jaar oud, zaten in de inrichting omdat ze slachtoffer waren van Loverboys. De inhoudelijke behandeling van de zaak is over 2 maanden. De Zwijndrechtse voetbalclub Pelikaan distancieert zich volledig van de vernielingen die gisteren hebben plaatsgevonden na een bekerfinale tussen lagere teams, waarbij zij speelden tegen Kozakken Boys. Nou, volgens het bestuur waren de relschoppers uit Zwijndrecht niet bij betrokken bij vernielingen in een snackbar in Werkendam. Bij de wedstrijd was het eerder al uit de hand gelopen, maar in de nacht van zaterdag op zondag is volgens Omroep Brabant een deel van die aanhang teruggekeerd naar Werkendam. Er wordt een van de medewerkers van die snackbar wat er toen gebeurde.
2: Wat ik heb begrepen, hoogstwaarschijnlijk dat de Pelikaan supporters of hooligans of noem maar op, hierheen is naar toegekomen om de supporters van Kozakken Boys eigenlijk te pakken, denk ik. Fakkels, vuurwerk.
3: Fietsen hoorde ik ook.
2: Fietsen ook, door de ramen, ja. Stoelen.
1: Ja, dat is een behoorlijke chaos daar, in ieder geval bij die snackbar in Werkendam. Maar, zo zegt de Zwijndrechtse voetballer Pelikaan, wij waren daar niet bij betrokken. Dat zijn geen supporters van ons geweest.
0: Nee.
1: En dat er nog steeds meer thuisbatterijen wordt verkocht, ja, dat was al bekend. Maar we hebben er inmiddels ook wat cijfers bij. Volgens Synergy Research zijn er in de eerste 4 maanden van dit jaar bijna 20.000 plug-in batterijen verkocht. Die kun je met zo'n stekker zelf gewoon aansluiten. Die kosten €1.500. Maar er zijn mensen die genoeg van die dingen aanschaffen. Nou, voor huishoudens zonder elektrische auto of waterpomp zijn ze niet rendabel. Maar populair zijn ze dus wel in het

0: Nederland zijn het naar schatting 50 tot 100.000.
1: Zo. En dat is gewoon, ja, die steek je gewoon zelf in het stopcontact.
0: Ja, in feite wel, ja.
1: Ja, deskundigen zijn er een beetje huiverig voor, hè? Want het is, ja, het is toch, je speelt wel met stroom.
0: Ja. Nou ja, goed ook omdat tegenwoordig ook weer, en daar gaan we weer, ook omdat natuurlijk niet iedereen de dure gevestigde namen aanschaft. Nee, nee. Ze komen soms ook vanuit weet ik veel waar.
1: Nou, laten we het netjes zeggen, Azië.
0: Ja, de Temu-batterijen.
1: En
0: die zijn niet altijd even veilig, nee, zo wordt er gezegd. En ze staan toch al midden in je huis. Ja. Het is een gevaarlijke situatie.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Nou ja, goed. Oké. Okay. Je goed voor laten lichten, dat lijkt me sowieso de eerste stap. Dankjewel, Dave.
0: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: En als het misgaat, moet je wegwezen. Must get out, Maroon 5.

Ronnie Flex, Achdaan en Munnik. Misschien is het wel de kapitein deel 3, maar ze hebben het nu wat simpeler gehouden. Het heet gewoon CD van mij. En dat was ze destijds ook misschien wel moeten doen, toch? Je bent bij Radio Rijnmond, het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Met ook de nodige remixen. Dit is Mylène Farmer en Déchanté.

0: Jennifer en Deschanté bij Radio Raymond. Het is 11:30 geweest en dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. Hè? Bij een van de vele omroepen, streekomroepen, lokale omroepen die onze regio Raymond rijk is. En waar we natuurlijk ook een mooie samenwerking mee hebben. Dat zie je terug in onze nieuwsuitwisselingen. We wisselen allerlei verhalen met elkaar uit. En je ziet het ook terug in het tv-programma Lokaal. Iedere zaterdag vanaf 5:00 bij TV Raymond en bij jouw lokale omroep. En deze keer steek ik mijn licht op bij RTV Dordrecht, de steekomroep. Op de redactie, programmamaker Karade Frank. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Volgens mij, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Het stoom komt nog uit je oren.
1: Ja, dat is. Ik heb zoveel stroom in één weekend gezien dat wil je niet weten. Want,
0: gaan we het zo meteen over hebben?
1: Afgelopen weekend.
0: We gaan het eerst even hebben over de Papendrechtse brug, want die gaat natuurlijk dicht. En jullie zijn bezig met een verhaal over de pont, hè?
1: Ja, eigenlijk iedere week hebben wij we hebben hem zelf als werktitel brugjournaal tot brugjournaal gebombardeerd. Iedere week de stand van zaken rondom de Papendrechtse brug. Wat gebeurt er nou allemaal? Veel persoonlijke verhalen, maar ook het harde nieuws van goh, hoe gaat het eruit zien en wat zijn vooral de alternatieven? Want Rijkswaterstaat denkt toch dat het wel een flinke opstopping wordt, sowieso op de weg. Ja. En in het OV was het ook een beetje improviseren. Want fietsers en voetgangers tussen Dordrecht naar Papendrecht. We moeten bijvoorbeeld met de pont gaan reizen. Ja. Daarom zijn we enkele weken terug naar Rotterdam geweest, naar de haven. Waar momenteel de pont klaar ligt op een van de pontjes die al die reizigers van de ene naar de andere kant moet gaan verslepen.
0: Ja, denk je dat het genoeg is?
1: Het is de vraag. Het is wel, die pont vertrekt wel vanaf een Dordtse kant. Waarvan je afvraagt van goh, hoeveel mensen gaan nu echt daadwerkelijk mee? In plaats van dat ze toch de auto kiezen. Of bijvoorbeeld met de waterbus van A naar B gaan. Dat is natuurlijk ook nog altijd een optie. Maar die pont is wel gratis. Er is plek voor 300 mensen. Dus in principe, hij vaart de hele tijd. Dus om de 10 minuten in de spits gaat er wel een pont. En buiten de spits of om het kwartier of om het half uur ook 's nachts. Zelfs gaat er eentje. Dus het zou wel genoeg moeten zijn. Ja. Aan de andere kant, het zou zomaar ook eens hartstikke druk kunnen worden. Ja. Maar omdat hij wel redelijk frequent vaart, zou het wel goed moeten kunnen komen, denk ik.
0: Even, want die Papendrechtse brug, hoe lang is die niet begaanbaar?
1: Ja, 9 maanden in totaal voor al het verkeer. Ja. Dat is inderdaad een flinke klus. Het had minder kunnen zijn, maar de Hoge Scheepvaart moet er af en toe ook langs. Ja. Dus moeten ze alles weer af gaan breken wat dan in die normaal dus door die klep heen moet. Ja. En daardoor dus 9 maanden.
0: Ja. Even een ander onderwerp. Ik zei het net al, stoom komt uit je oren. Dat heeft vooral te maken met het feit dat jij verslag hebt gedaan van de afgelopen dagen Dordt in stoom. Ik zei abusiefelijk Dordt op stoom. Vind ik eigenlijk ook best een leuke naam. Dordt in stoom, zo heet het officieel. Volgens mij was het een heel fijne editie.
1: Ja, zeker. In ieder geval hartstikke zonnig, hartstikke warm. Ik heb een hele hoop petjes bijvoorbeeld gezien. Ondanks die warmte was het echt toch hartstikke druk. Het was echt sletteren voor gevorderden in de Dordtse binnenstad. Ja, ja. En daarbuiten, je kon dus een heel stoomrondje doen met de stoomtrein. Met verschillende stoomboten. Met oude busjes die mensen tussen het station en het centrum pendelden. En ook in de binnenstad hartstikke veel stoommachines. Ja. Allerlei oude apparaten waar iedereen zich urenlang op uit kon kijken. Ja,
0: en even kind kan voelen. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor oudere kinderen. Lees volwassenen en ouders. Ja. Ja. Want ik kreeg inderdaad ook wel leuke foto's krijg ik binnen. Trouwens, er is wel een heel mooi repo door jou gemaakt. Hè? Die is allemaal terug te zien.
1: Ja, dankjewel. Ja, alles staat online op ons YouTube-kanalen. Ja. Ook op de kanalen van Raymond uiteraard. Ja. Het was voor het oog een super weekend.
0: Ja, nou dankjewel Corrado. Even stoom afblazen en tot de volgende weer. Hè.
1: Tot de volgende, dankjewel.
0: Werk ze vandaag. Hoi hoi.
1: Hetzelfde.
0: Corrado Franke vanuit de redactie van RTV Dordrecht. De streekomroep. Wat net die prijsopgave, die nieuwsquiz, ging over banaan. Nou heb ik toevalligerwijs Chiquitita van ABBA. Hè?

0: Ja, ik doe het licht helemaal niet uit. Turn the lights off van Justin en Jackson en John. Nee, het licht blijft gewoon lekker branden. Want deze ruimte wordt omgetoverd tot lunchruimte. En Erik Lemmers, die is uw gast hier, samen met Meerten. Gaan ze weer een prachtige lunch voor je presenteren met het laatste nieuws. Met mooie verhalen.
1: Wat? Overigens opgevallen dat de lampen wel een andere kleur krijgen zodra ik hier begin.
0: Ja, en of dat nou of mijn aura te maken heeft of met die van jou, dat weet ik niet.
1: Ik heb heel veel oranje in mijn aura zitten. Jij hebt veel,
0: ik heb heel veel paars in mijn aura zitten. Maar goed, Walter de Osjebrun van Cote B zei, uw aura is nog geller dan die van mijn moeder.
1: En wat dat betekent?
0: Ja, geen idee, nog steeds niet. Erik Lemmers, zometeen lunchbreak. Wat zit er op het linkerbammetje?
1: Ik ga praten met de surfer Bob van den Burgt. Die gaat 24 uur lang surfen vanaf het strand in Ouddorp. Ik hoop dat er hulpdiensten aan de kant staan. Want ja,
0: als je ineens
1: half in slaap dreigt te vallen, zo midden op die plank. Wat dan, hè? Maar hij doet dat om geld op te halen voor het goede doel. Ja, voor een spierziekte, zeldzame spierziekte. Mooi verhaal.
0: Mooi, ja.
1: Nou, en dan?
0: Ja, de lunchplaat.
1: De lunchplaat, dat gaat over een vrouw die geflitst werd met haar rollator. Zij loopt daar in Duitsland over de weg. En daar is dus een snelheidscontrole bezig. En ja, die camera's die gaan automatisch af als de snelheid wordt overschreden. 30 kilometer is ter plekke toegestaan. En deze vrouw die scheen dus met 41 kilometer per uur over straat te lopen. Wat natuurlijk niet klopt. Want daarachter zie je een bestelbusje die de andere kant op rijdt. En die is waarschijnlijk de boosdoener.
0: Ja.
1: Maar het kenteken wordt door haar rollator afgeschreven.
0: Dus krijgt zij de boete? Nee.
1: Ja. Nou, dat dus niet.
0: Nee. Maar goed, dat is in Duitsland zo. Als je geflitst wordt, dan staat je giechel erop. Hè?
1: Ja, dat is wat. Ja. Dan zie je ineens jezelf terug. En niet alleen in Duitsland. Het gebeurt in meerdere Europese landen.
0: In Nederland kun je ook je fotootje opvragen tegenwoordig digitaal. Heb ik helaas mogen meemaken.
1: Ja.
0: Maar dan word je braaf van de achterkant.
1: Geblurred.
0: Of onherkenbaar.
1: Van de
0: ja, of onherkenbaar inderdaad. Maar in Duitsland sta je er gewoon een giecheltje op.
1: En voor de hele wereld dus. Ja. Want wij tonen er ook.
0: Ik moet natuurlijk gelijk denken aan Kraftwerk met Van of de autobahn.
1: Oh ja.
0: Weet je, misschien is er wel iets mooiers te bedenken. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw spitsvondigheid, lieve luisteraar. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik en Meerten.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Download

0: weet wat je moet doen.
1: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op Sunweb.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Voordat ik hier manager werd,

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. En ik dacht, ik laat even een geluidje horen. Oh ja, het is te horen, gelukkig. Ja, als je dit geluid hoort op maandagmiddag 12 uur, dan weet je, het luchtalarm wordt getest. Maar voortaan weet je dan ook dat je een week lang in elk radioprogramma overdag een noodradio kan winnen. En dat is mooi. Dat is een actie die we speciaal in verband met dit hebben gedaan. Omdat je natuurlijk die noodradio moet hebben in je noodpakket. Maar hij is best duur. Dus we geven hem dus in elk programma weg een week lang. Alles wat je moet doen is via de Rijnmond app de frequentie te appen waarop Radio Rijnmond uitzendt. Zodra je dit geluid hoort. Dus niet dat luchtalarm, maar dit geluid. Als je dit hoort, dan moet je het appen. Dat ga je dus de komende 2 uur ergens horen in het programma. Eerst het Radio Rijnmond nieuws van 12 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
2: Goedemiddag. Er is een DNA-match in de verkrachtingszaak bij jeugdinstelling iHub in Alphen aan den Rijn. Een van de slachtoffers is DNA gevonden van verdachte Bilal H. uit Maassluis. De verdachte was een medewerker van de jeugdinstelling. Hij staat terecht samen met een ex-collega, een 21-jarige man uit Rotterdam. Volgens justitie hebben zij iedere meisje verkracht tijdens de nachtdienst. Slachtoffers waren 14 en 15 jaar oud. Ze zaten in de inrichting omdat ze slachtoffer zijn van lavaboys. De inhoudelijke behandeling in de zaak is pas over 2 maanden. In Sliedrecht komt er een nieuw pand voor het Baggermuseum. Dat gaat 12 miljoen kosten. Baggerbedrijven Boskalis en Van Oort leggen samen 4 miljoen euro bij. Het nieuwe complex is gericht op de waterbouw. Het vertelt over de geschiedenis van de baggerindustrie en de huidige waterbouwsector. Het moet jonge mensen enthousiast maken om in de offshore te gaan werken. Het pand komt te staan naast het huidige museum dat vandaag precies 50 jaar bestaat. Wanneer de nieuwbouw gaat beginnen, hangt af van het succes van het binnenhalen van de rest van het geld. De politie kan nog niet zeggen over de dood van de man of vrouw die gisteren werd gevonden in een pand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer is omgekomen en hoe de brand in het pand is ontstaan. Dat onderzoek loopt nog. Gisteren ontstond dus aan het einde van de ochtend een brand in een rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Er kwam veel rook bij vrij. Meerdere woningen zijn ontruimd. Rotterdams platform voor cryptomunten Knaken ligt stil. De reden is onbekend. Het bedrijf schrijft op de website half juni meer met nieuws te komen. De Nederlandse toezichthouder, oftewel de Autoriteit Financiële Markten, zegt op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen bij Knaken. Verdere mededelingen doet de AFM niet. Er zijn klanten die voor duizenden of soms tienduizenden euro's hebben ingelegd bij het platform. Meer over het Knaken kunt u lezen op rijnmond.nl. Dan nog het weerperiode met zon en droogte. Het is 23 graden vandaag. Vanavond en vannacht af en toe zon. Het blijft droog. Morgen veel bewolking. In de ochtend wat regen. 'S Middags plaatselijk een onweersbui. En morgen wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. In Duitsland is een vrouw tijdens een snelheidscontrole geflitst omdat ze 41 km per uur ging, waar 30 is toegestaan, met haar rollator. Agenten zagen de foto tussen alle beelden die met de snelheidscamera gemaakt waren. Ja, en die sloeg waarschijnlijk aan op een bestelbusje dat aan de overkant van de weg te snel reed. Door de rollator is het kenteken van dat busje overigens niet te lezen, dus die komt ermee weg. En dankzij Duitsland snelste oma, want ze gaat natuurlijk viraal. Welke lunchplaat wil jij horen bij deze rollaterende oma met 41 km per uur? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen muziek van Wong Chang.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Het is echt nice.
18: Hola, le pongo dos cervezas.
19: Hola, señor. Sí, 2 bier.
17: Voor mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
18: Por favor.
19: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Dit is Radio Rijnmond.
20: Lunchbreak. Erik Lemmers.
4: Radio met een grote R.

Wang Chang, Everybody Have Fun Tonight. Ja, de videoclip die ze erbij hadden is snel van tv gehaald in de tijd in Groot-Brittannië. Want er zit namelijk een extreem snelle montage in, waardoor het een soort stroboscoop-effect heeft. Ja, dat zou epileptische aanvallen kunnen veroorzaken bij kijkers. Toen een medisch experiment van de BBC daarvoor waarschuwde, werd de clip van de buis gehaald. Gelukkig merk je daar op de radio weer niks van en konden wij er gewoon lekker verantwoord naar luisteren. Everybody Have Fun Tonight of vanmiddag natuurlijk bij Lunchbreak. Fijn dat je luistert. Eind vorige week spraken we de dochter van een vrouw die op straat overvallen is in Hoogvliet. Zij blijkt de enige niet te zijn. Mogelijk gaat het zelfs om dezelfde dader of daders. Dat heeft de dochter zelf allemaal uitgevonden. Maar de politie bevestigt dat er meerdere overvallen zijn geweest op oudere mensen. De voorzitter van de wijkraad in Hoogvliet die wil dat er actie wordt ondernomen. Surfer Bob van den Burgt gaat 24 uur lang surfen vanaf het strand in Ouddorp. En dat doet hem om geld op te halen voor het goede doel. Hij vertelt er zo meteen meer over. En een Duitse vrouw die met een rollator op de gevoelige plaat is gezet door een snelheidscamera is een regelrechte hit geworden. Ze werd namelijk geflitst terwijl ze met haar rollator over straat liep. En de politie had daar een snelheidscontrole gehouden. Die keek later die beelden na, want dat gaat natuurlijk geautomatiseerd, dat flitsen. En die zag daar ineens die vrouw lopen. En die denkt, hè, 41 km per uur, hoe kan dat? Nou, daarachter zie je een busje en die ging de andere kant op. En die reed waarschijnlijk die snelheid. Maar het busje, het kenteken is afgeschermd door de rollator van de vrouw. En het is natuurlijk een enorm grappig gezicht. Het is overigens al eerder gebeurd dat in Duitsland snelheidsduivels werden geflitst. Eerder zijn er ook wel eens eenden op de foto gezet. Die kwamen aanvliegen waarschijnlijk met een hoge snelheid. De vrouw heeft dus geen boete gekregen, maar Duitsland omarmt haar als Duitslands snelste oma. Welke lunchplaat wil jij hierbij draaien? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen komt Alvaro Soler voorbij met een lekkere zomertune. Maar eerst Bauza en Magnetic hier op Radio Rijnmond in het programma Lunchbreak.

0: Ja, officieel is de zomer begonnen vandaag, hè? Tenminste, officieel. Volgens meteorologen, die rekenen altijd aan hele maanden. En dat is mooi om dit plaatje voor te draaien. Alvaro Soler en La Cintura. Dat gaan we niet doen. We gaan praten namelijk over iets wat we vorige week donderdag al hoorden van Mirelle in de uitzending. Zij vertelde over de tasjesroof van haar moeder in Hoogvliet. Een man die voorbij haar liep op straat, die greep haar handtas met geweld en sprong toen achter op een fatbike. Ja, ze had zomaar kunnen vallen. En zij bleek niet het enige slachtoffer te zijn op hoge leeftijd. Had haar dochter eerder uitgezocht. De politie bevestigt dat nu ook. In korte tijd zijn 3 van dit soort overvallen geweest op Meeuwplaat bij het winkelcentrum en 2 pogingen daartoe. De laatste geregistreerde tasjesroof was vorige week maandag. Meerdere bewoners hebben hun zorgen erover al bekendgemaakt. En dat doet nu ook voorzitter van de wijkraad Hoogvliet, Patricia van der Heijden-Keijzer. Goedemiddag, Patricia.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heb jij veel meldingen binnengekregen van bewoners die bezorgd zijn?
1: Ja, we krijgen inmiddels ook veel signalen binnen van bewoners, ook uit de wijk Zalmplaat. Dat ze zich ook erge zorgen maken. Ik woon zelf ook in de wijk Zalmplaat, dus ja, ik maak mij ook wel zorgen natuurlijk. En de wijkraad ook momenteel,
0: Ja, want er zijn dus sowieso meerdere overvallen geweest. Het lijkt erop, van wat je hoort, dat er steeds toch wel dezelfde signalementen uitkomen van de mogelijke dader of daders. Ja, dus dan zou er een soort bende actief zijn.
1: Ja, wij weten zelf als wijkraad hebben er nog niet veel over gehoord. Rotterdam is wel bezig ook met de politie om daarnaar te kijken. Binnenkort heeft de wijkraad zelf een afspraak om met directie veiligheid ook om de tafel te gaan zitten. En dan gaan we ook eens eventjes kijken van wat kunnen wij eventueel als wijkraad ook nog als actie ondernemen. Hoe kunnen we dit gaan voorkomen? Hoe kunnen we de mensen oppakken? Want dit is niet fijn natuurlijk voor Hoogvliet.
0: Het moet natuurlijk gebeuren. Dan moet de politie bij in de buurt zijn om dat te kunnen doen natuurlijk. Maar wat zou bijvoorbeeld de wijkraad kunnen doen?
1: Wij gaan in ieder geval met die directie veiligheid om de tafel. Daar gaan we ook van horen van wat kunnen wij als wijkraad daar ook nog mee doen. Moeten we een brief ook schrijven naar het gemeentebestuur? Hoe of wat? Want het bleek ook dat de camera op de metrostation Zalmplaat ook weggehaald was, waar wij ook verder niks van afwisten. Dat moet dus ook, vinden wij dat dat ook weer terug moet komen. Dus wij gaan gewoon echt goed om de tafel van kunnen wij als wijkraad hier ook wat mee? Juist. Want ook wij maken ons zorgen. Niet alleen de bewoners, maar ook de wijkraad.
0: Ja, want natuurlijk, het signalement kan alleen goed worden gedaan als er camerabeelden bijvoorbeeld zijn. Die dochter heeft dat zelf bij bepaalde mensen uitgevraagd. Maar het is goed als ze natuurlijk op veel plekken staan. Bijvoorbeeld rond dat winkelcentrum, daar gebeurde het dus ook vaker. Kan je daar nog iets doen?
1: Ja, misschien ook iets met camera's plaatsen. Misschien dat mensen ook afschrikken. Ja, dat ze in ieder geval niet meer die overvallen gaan doen. Ja, het moet in ieder geval zo snel mogelijk gestopt worden. Want Hoogvliet is gewoon fijn om te wonen.
0: Merk je dat ouderen bijvoorbeeld nu voorzichtiger zijn? Dat ze denken van ik durf eigenlijk de straat niet op. Merk je dat soort angsten ook?
1: Dat ook. En ik denk niet alleen de ouderen. Ik vind het zelf nu ook wel onveilig om vanaf de metro naar huis te moeten lopen. Als het 's avonds heel laat en donker is, dan probeer ik dat eigenlijk nu ook te gaan mijden.
0: Ja, dus het
1: is niet alleen de ouderen. Iedereen denk ik wel. En ja, ik hoor mensen ook al zeggen dat ze hun kinderen ook niet meer alleen naar buiten soms durven te laten gaan. Dus het wordt toch wel heftig, zeg maar. Heeft echt prioriteit momenteel, ja. Dus wij gaan echt zo snel mogelijk ook met directie veiligheid om tafel.
0: Oké, nou, daar horen wij graag later meer van als daar maatregelen uitkomen. In ieder geval, dank je wel voor nu, tot nu toe, Patricia.
1: Is goed, geen dank. Fijne middag.
0: Jij ook. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws hier op Radio Rijnmond.

0: Zo heet wordt de soep niet gegeten, I'm not so tough, Ilse de Lange. Je luistert naar Radio Rijnmond, het is bijna 12:30. Dit is het programma Lunchbreak. Op de wegen is het rustig wat het virus betreft. Dus daardoor kan ik meteen door naar Ed Alders. Goedemiddag, Ed.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Is het ook rustig wat het weer betreft?
1: Ja, op dit moment eigenlijk wel, Erik. We hebben te maken met een afwisseling van zon en bewolking. De meeste zon langs de kust, moet ik wel aangeven. Landinwaarts meer stapelwolken, maar het blijft wel vrijwel droog. Het is nu een graad of 21, staat niet al te veel wind. Matig windje, windkracht 3. Momenteel uit het westen tot zuidwesten. Maar het wordt vanmiddag zo'n 23 graden. En in het weerbeeld verandert eigenlijk weinig. Dus volgens mij ja, best wel lekker weer. Niet te warm, niet te koud, niet te nat, niet te droog. Ja, tot zover mijn betoog. En dan vanavond eerst nog een beetje zon, maar de bewolking wordt wel van het westen uit snel dikker. En dan vannacht, in de loop van de nacht, kan er ook al wat regen gaan vallen vanaf de kust. De temperatuur, ja, door al die bewolking koelt het amper af naar zo'n 15 of 16 graden. En morgen echt wel een stap terug hoor, Erik. Het is een dag met bewolking. In de ochtend valt de regen, misschien al met een klap onweer. Morgenmiddag een paar buien, kans ook op onweer. Ik heb wel de indruk dat de zwaarste buien buiten de regio gaan vallen. Hè, dus meer het binnenland in. Maar goed, er zou misschien een stevige onweersbui kunnen voorkomen. En dan met name echt wel landinwaarts. Temperaturen morgen eerst nog 22 graden. Aan zee een graad of 20. Maar in de middag koelt het af naar een graad of 18. Dus dat scheelt echt wel wat.
0: Dat scheelt echt wat. En tot zover jouw bedrag dan weer wat dat betreft. Ja. En dan heel kort naar de rest van de week. Wat blijft het wisselvallig?
1: Ja, echt wisselvallig weer krijgen we met slechts af en toe zon, geregeld buien, soms kans op onweer. De temperatuur gaat verder naar beneden, Erik, naar

0: zijn 18, 19 graden. En pas in het weekend volgt dan wel een herstel. Maar echt zomers wordt het niet.
1: Oké. Nou, ik als er voor het wat dat betreft. Want die hitte is ook weer zo wat, hè. Dankjewel.
0: Ja, precies.
1: Zo is het.
0: Ja,
1: dankjewel,
0: niks te danken, Erik. Graag gedaan. Hoi.
1: Hoi. En Dave Datema heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik. Er is een DNA-match in de verkrachtingszaak bij een jeugdinstelling in Alphen aan den Rijn. Bij een van de slachtoffers is namelijk DNA gevonden in het ondergoed van verdachte Bilal Haatmasluis. Hij was een medewerker van de jeugdinstelling. Staat terecht samen met een ex-collega. Dat is een 21-jarige Rotterdammer. Volgens justitie hebben ze ieder een meisje verkracht tijdens een nachtdienst. De slachtoffers waren 14 en 15 en zaten in de inrichting omdat ze juist slachtoffer waren van loverboys.
1: Verschrikkelijk.
2: Het advocaten-echtpaar Carrie en Gert-Jan Knoops is voor 4 weken voorwaardelijk geschorst. Ook hebben ze een waarschuwing gekregen voor excessief declareren. Het echtpaar, dat onlangs nog de Rotterdamse oud-advocaat in de Zweski bijstond, zou soms veel te hoog rekening versturen. Ook had het echtpaar nooit uitgelegd aan een cliënt welke gevolgen het zou kunnen hebben om een verklaring rigoureus aan te passen. Eerder bepaalde de rechter al dat het echtpaar een ton moest terugbetalen aan een voormalig cliënt. En dat klinkt waarschijnlijk als de droom voor elke muzikant. Zit je rustig bij een concert totdat in de pauze plotseling wordt gevraagd we hebben nog even iemand nodig om even in te vallen. Het gaat om een concert in Sydney. Sterling die zat in het publiek en in de pauze kwam daar plotseling een dirigent het podium op en die zei van we hebben een probleempje, we zoeken een pianist. Ja, de originele pianist was namelijk te ziek om het stuk af te maken. Onderling hadden de orkestleden al even gekeken. Goh, speel jij wel eens piano? Speel jij wel eens piano? Nou, niemand durfde het aan. En dus ging de dirigent dus het podium op met de vraag: wie wil?
3: Anybody like an amazing sight reader? You can sight read? Sight read? Okay. You want to join us?
1: Niet te geloven. Ja. Er is dus iemand.
2: Ja, een 21-jarige jongen. Luister naar de naam Sterling, hij is student. Nou, hij sprong dus direct op en nam dus plaats achter het keyboard. En dat voor 2500 toeschouwers.
1: Wow.
2: Het ging om het spelen van de filmmuziek bij een vertoning van de film, La La Land. Dat heeft ook een paar behoorlijke keyboard solo's. Nou ja, goed, het was geen professioneel, maar hij sloeg zich daar behoorlijk goed doorheen. Hij is ook helemaal geen beroepsmuzikant, studeert politicologie, internationale betrekkingen. Had de muziek ook nooit eerder geoefend, wow. Maar kreeg na afloop wel een enorm applaus, al dus de Telegraaf.
1: Oh, nou, dat is die zeker waard, zou ik maar zeggen. Dus die mensen die het echt kunnen, die zeggen van ja, ik ga me er niet aan branden, ja. Weet je wel. Die zouden toch echt, die kennen dat stuk. En hij komt er onvoorbereid gewoon op het podium.
2: Ja, goed, aan de andere kant, kijk, hij kan muziek lezen en hij speelt piano. Kijk, en als iemand hebt die een viool speelt, die kan je niet,
1: nee, zo
2: lijkt mij,
1: zo.
2: Zomaar in één keer achter de piano zetten.
1: Hier heb je een piano, ga je gang.
2: Ja, is bijna hetzelfde, joh.
1: Ja, joh, het lijkt er heel erg op. Niks en af. Nou, mooi. Ik zou het wel eens willen horen, dat stukje. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen Mark Ember en Whitney Houston nu.
4: Radio met een grote R.

0: Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. 1990, toen had ze hier een grote hit mee. En er zouden er nog vele volgen.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag? Het
0: gaat over die Duitse snelste oma van dat land. Die met de rollator werd geflitst op 41 km per uur. Foutje bedankt. Monique, A Moment, Kensington. En Faster Within Temptation. Ook Speed of Sound komt voor haar in aanmerking van Coldplay. Luc die zegt Walk Don't Run van The Ventures. De politie zou vaker moeten controleren op opgevoerde rollators, zegt hij. Corrie, Rollin' Rollin' Rollin'. Oftewel Rawhide van Daniel Morland Belt. Ans, Donnie en René Vroger met Bon gepakt. Phil, Slow Down Brother, Douwe Bob. Ad, Vluchten kan niet meer, Frans Halsma en Jenny Arian. Jos, Met de vlam in de pijp, Henk Wijngaard. En Peter van der Wulp die heeft Granny bedacht van de Dave Matthews Band. Ook een leuke. Of My Favorite Mistake van Sheryl Crow. Heb jij daar nou nog eentje om eraan toe te voegen? Laat het even weten via de Rijnmond app. Vinden we hartstikke leuk. Gaan we zo kiezen, maar we gaan ook nog gesprek houden met een surfer die 24 uur lang het water opgaat bij Oud Dorp. Eerst Mark Amber, Good to Be.

0: Nou, wie de Lunchbreak weekwinnaar wordt, dan moet je nog even wachten. Maar dat andere geluidje, heb je dat gehoord? Weet je wat je moet doen, hè? Even appen, 93.4 FM. Wij gaan praten over iets heel anders. Professioneel windsurfer Bob van den Burg die gaat in juni een extreme uitdaging aan op de Brouwersdam bij Ouddorp. Hij wil 24 uur lang onafgebroken windsurfen op het Grevelingenmeer. In die tijd legt hij waarschijnlijk 800 kilometer af en hij hoopt ermee het wereldrecord te verbreken. Met zijn actie vraagt Bob aandacht voor kinderen met een spierziekte en haalt hij geld op voor Spieren voor Spieren. Bob, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Vorig jaar surfde je al van Nederland naar Engeland. Dat is ook al een enorm ding, hè? En terug voor het goede doel. Hoe kwam je op deze uitdaging?
1: Ja, ik ben inderdaad zo'n anderhalf jaar geleden alweer naar Engeland heen en weer gesurfd. En ja, dan kom je er natuurlijk helemaal uit op zo'n high met al die positieve reacties van kids met de spierziekte en van mensen om je heen en daarbuiten. En toen ben ik eigenlijk al direct gaan kijken van, goh, hoe kan ik er nog een schepje bovenop doen? En Engeland was 18 uur, was 400 kilometer. Dus ik dacht, ja, daar kunnen we nog wel een schepje bovenop doen door gewoon die 400 kilometer te gaan verdubbelen. En nog ja, zo'n 6 uurtjes erbij in tijdsduur. En toen
0: maar
1: zijn we
0: deze
1: uitdaging aangekomen. Ik ga inderdaad sneller, dat is wel het doel. Dus nu moet ik ook nog behoorlijk de vaart erin houden. Omdat ik echt het, ja, ik wil het afstandsrecord verbreken. Dus ik moet wel redelijk op tempo varen inderdaad.
0: Ja, en op zich zijn er daar altijd de goede omstandigheden ervoor, hè? Wat dat betreft, ja. Bij Ouddorp.
1: Ja.
0: Maar ja, ja, je moet wel zelf staande blijven op die plank natuurlijk.
1: Dat is wel de bedoeling, ja. daar gaan we wel voor, ja.
0: Maar hoe ga je dat doen?
1: Ik ben steeds meer ontwikkeld aan het raken, noem ik het even, op dit gebied. Dus er is een sportdiëtiste aangehaakt, fysio uiteraard. Dus ik heb een heel mooi team om mij heen en die zorgen ervoor, ja, dat ik zo goed mogelijk daar klaar sta. En voor de rest geloof ik er wel heel erg in dat het echt een mentaal spelletje wordt. En gewoon echt op het tandvlees en doorbijten.
0: Ja, daar hou je rekening mee al.
1: Er zoveel bij.
0: Ja, precies.
1: Ja, zeker.
0: Maar je weet natuurlijk naar aanleiding van wat je hebt gedaan naar Engeland, 18 uur, wanneer de man met de hamer komt of wanneer het echt moeilijk wordt. Wat is dat punt?
1: Ja, dat punt, dat is eigenlijk wel heel grappig. Maar dat is eigenlijk wanneer je in je hoofd een beetje begint te zeuren en je een kleine tegenslag hebt.
0: Oh ja.
1: En meestal is rond 40-50%, dat zeggen ze als je op Instagram kijkt of een TikTok, dan zegt iedereen altijd, joh, rond 40-50% is het zwaarst. En dat is ook echt wel zo, omdat je dan al zo lang bezig bent, in dit geval 10 uur,
0: ja.
1: En dan ben je nog niet eens op de helft.
0: Nee, precies.
1: En dat is dan echt een mentale klap in het gezicht, zeg maar.
0: En dat weet je dat komt, dus daar kan je dan ook een beetje op trainen.
1: Precies.
0: Heb je je daarvoor iets in het hoofd genomen van dat je denkt, nou, dan ga ik dat doen?
1: Nou, voor mij is het, ik doe het natuurlijk voor een heel mooi doel, voor kids met een spierziekte. En we hebben dan ook Lucas als kindambassadeur. Die hebben jullie misschien wel eens voorbij zien komen. Mm-hmm. En dat is zo'n leuk gastje van 12, die het toch wel steeds moeilijker begint te krijgen. Dus als ik dan aan hem denk, dan valt het allemaal mooi in perspectief. En dan heb ik het niet meer zo zwaar natuurlijk.
0: Nou, dat snap ik heel goed inderdaad. Hij is ook nu even te zien, een foto van jou met hem met prachtig water op de achtergrond. En een ondergaande zon, heb ik het gevoel.
1: Ja, precies.
0: Het is natuurlijk vaak een ziekte die alleen maar erger wordt. Hè? Verbetering is er niet.
1: Ja, dus dat is ook het idee van de campagne. Ik als topsporter maak mijn spieren echt sterker iedere dag. Dus ik kom nu toevallig net van het water. Ik was net op tijd. En ik word dan weer een stukje beter. Mijn spieren worden een stukje sterker. En Lucas, als je vergelijkt met anderhalf jaar geleden bijvoorbeeld, toen we in de campagne zaten naar Engeland heen en weer, die kon toen veel beter lopen, traplopen, spelen dan dat hij nu kan. Dus dat is echt het tegenovergestelde.
0: Nou, moet
1: Terwijl ik juist met mijn uitdaging weer een schepje erbovenop doe, gaat hij weer achteruit. Dus
0: moet
1: dat
0: je
1: is
0: nagaan
1: het harde
0: hoe mentaal sterk hij dan is, hè, wat dat betreft.
1: Precies, precies. Dus zo kunnen we allemaal wat van elkaar leren. En ik vooral wat van hem op dat gebied.
0: Heel goed. Nou, hij gaat je dus ook weer aanmoedigen, neem ik aan.
1: Zeker.
0: Ik wens jou heel veel succes bij de poging. Ik hoop dat je hem gaat redden en we horen het graag.
1: Dankjewel. Oké.
0: Dag Bob.
1: Hoi.
0: Zometeen dus jouw lunchplaat. Je gaat het horen naar muziek van Kane. Rain Down On Me.

0: Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ik heb toch nog leuke dingen binnengekregen bij de snelste oma van Duitsland. Want Ruti appte me nog met Golden Earring, Radar Love. Omdat ze dus geflitst werd en door heel Duitsland geliefd natuurlijk. Hè? Dus het is eigenlijk wel een hele mooie titel. U2 en Fast Cars. Ginger die zegt Run Devil Run van Paul McCartney. Ria, Adele en Rolling in the Deep. Maar ik kies toch voor deze, want ja, het was dus het bestelbusje dat zorgde voor de snelheidsboete die niet naar het bestelbusje gaat, dankzij de vrouw die dan met haar rollator voorbij die camera loopt, precies op de goede hoogte. Shaggy!
2: Was het niet?
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: It wasn't me, Shaggy. Ja, dat gaat eigenlijk over overspel natuurlijk. Maar goed, het was ook die vrouw niet die met haar rollator langs die snelheidscamera liep. Dat weten we zeker. Zometeen dan gaan we de winnaar horen van de eerste keer dat we dit geluid lieten horen op de radio. Hou dit in de gaten, want deze hele week in elk radioprogramma dat voor 7 uur wordt uitgezonden en na 7 uur 's morgens en voor 7 uur 's middags, daar, 's avonds moet ik zeggen, daar kun je dus die noodradio winnen. Dus je kunt het horen bij Afslag Rijnmond, je kunt het horen bij Eruit. En je hoort het dus ook bij mij elke dag. En elke dag geven we dus meerdere noodradio's weg. Nou, die wil je in je pakketje hebben. Als je het dus hoort, dan moet je eventjes 93.4 appen naar via de Rijnmond app. Druk op app ons. We hebben dat daarnet al gedaan. Dus een klein kwartiertje geleden. En zometeen ga ik bekendmaken wie de winnaar is. Die gaat ook op voor de maandprijs. En de maandprijs is leuk. Dat is 2 tickets voor een heel mooi internationaal jazzfestival. Op zaterdag 11 juli. Dat dit jaar zijn 50ste jubileumjaar heeft. Is dat leuk of is dat niet leuk? Zometeen hier op Radio Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een mooie samenwerking tussen Nena en Kim Wilde op Radio Rijnmond. Eerst het Radio Rijnmond nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
12: Goedemiddag. Er is een DNA-match in een verkrachtingszaak bij een jeugdinstelling in Alphen aan den Rijn. Bij een van die slachtoffers is DNA gevonden van een verdachte, Bilal H. uit Maassluis. Hij was medewerker van de jeugdinstelling. Hij staat terecht samen met een ex-collega, een man van 21 uit Rotterdam. Volgens justitie hebben zij ieder een meisje verkracht tijdens een nachtdienst. De slachtoffers waren 14 en 15 jaar oud. Ze zaten in de inrichting omdat ze slachtoffer waren van loverboys. De inhoudelijke behandeling van de zaak is over 2 maanden. In Sliedrecht komt een nieuw pand voor het baggermuseum. Het gebouw gaat 12 miljoen kosten. En baggerbedrijven Boskalis en Van Oort leggen samen 4 miljoen bij. Het nieuwe complex is gericht op de waterbouw. Het gaat over de geschiedenis van de baggerindustrie en de huidige waterbouwsector. Ook moet het jonge mensen enthousiast maken om in de offshore te gaan werken. Het pand komt te staan naast het huidige museum dat vandaag precies 50 jaar bestaat. Wanneer de nieuwbouw gaat beginnen, hangt af van het succes van het binnenhalen van de rest van het geld. De Raad van State ziet maar weinig in het wetsvoorstel voor het vuurwerkverbod. In het voorstel staat dat vuurwerk alleen mag worden afgestoken in verenigingsverband. Maar daardoor zijn de regels wel te laagdrempelig. Zo hoeft iemand die bij de gemeente een vergunning aanvraagt geen binding te hebben met die gemeente. Daarvan kunnen landelijke verenigingen gebruik maken om op grote schaal vuurwerk te kopen. Ook kunnen de regels per gemeente variëren. Verder heeft de Raad van State twijfels bij de handhaving door BOA's. Die zijn rond Oud en Nieuw nauwelijks op straat. En het vuurwerkverbod kan alleen dit jaar ingaan als de Tweede en Eerste Kamer het huidige wetsvoorstel aannemen. Automobilisten die gebruik maken van de Spijkenissebrug moeten voorlopig even geduld hebben. Door de storing van de camera's van Rijkswaterstaat blijft de wisselstrook van de brug tussen Hoogvliet en Spijkenisse dicht. Dat betekent dat tijdens de spits slechts 1 rijstrook in beide richtingen beschikbaar is. Sinds de storing op 18 mei begon, doen de automobilisten er dan ook veel langer over om Spijkenisse in of uit te komen. De Spijkenissebrug is afgelopen jaren vaak afgesloten voor groot onderhoud. Het camerasysteem is toen niet vervangen door Rijkswaterstaat. Het weer, periode met zon, droog, het is 23 graden. Ook vanavond en vannacht af en toe zon, blijft droog. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat regen, 's middags plaatselijk een onweersbui en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Drechttunnel is de parallelrijbaan dicht. Er is daar schade aan het wegmeubilair ontstaan. Tussen Klaverpolder en Zwijndrecht staat een file daardoor van 13 minuten. Dat komt omdat dus 1 tunnelbuis van de Drechttunnel gesloten is. 13 minuten vertraging dus op de A16 richting Rotterdam. Zometeen muziek van Nena en Kim Wild.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
14: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
13: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
15: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap, al jaren een begrip in de regio.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Nu bij Dirk, kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment.
1: 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Lunchbreak. Erik Lemmers.
22: Radio met een grote R.

0: Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Na aanleiding van haar 20-jarige jubileum bracht Nena in 2003 Nena featuring Nena uit. Een album waarvoor ze haar bekendste nummers opnieuw heeft opgenomen. En dat nummer is oorspronkelijk dus haar eerste hit geweest, Nur geträumt. Maar dan in een nieuw jasje gestoken. Dus de samenwerking met Kim Wilde die kwam tot stand nadat Nena en Wilde elkaar tegenkwamen op een feestje in Berlijn. Ze raakten aan de praat, bleken een enorme klik te hebben en besloten spontaan om samen de studio in te duiken. En daaruit ontstond dus dit Any Place, Anywhere, Anytime. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak dit uur hier op Radio Rijnmond. Zometeen spreek ik met Inge van Zorgzaam 010. Zij zijn onder andere op zoek naar een wandelmaatje en sportieve vrijwilligers voor een duofiets. Ja, en we hebben dit geluid dus al een keer laten horen in de uitzending. Ik zal je even laten horen waar je op moet aanslaan als je dit geluid hoort en wat je moet doen.
1: App nu 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio.
0: Ja, dat hoeft dus nu niet. Maar dit kun je in elk programma horen vanaf dit programma op elke eerste maandag van de maand. En dan de hele week lang. Dus tot en met zaterdag zelfs. Bij het weekend is er. Maak je dus 3 of 4 keer per dag kans op zo'n noodradio als je dus dat 93.4 appt. Zodra je het geluid hoort. Waar dan ook in een programma dus. Dus als je het geluid hoort met die boodschap, doe dan die app. En dat hebben verschillende mensen gedaan. En we gaan daar straks de winnaar van spreken. Zometeen naar muziek, onder andere van Marshmello en Kane Brown. Maar eerst Daryl Hall en John Oates hier. And I can go for that.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: New truck, big

0: miles on it. Marshmallow en Kane Brown was dat met Miles on it hier op Radio Rijnmond. Ja, en dan is het nu tijd om te gaan luisteren naar iemand die heeft gereageerd op het geluid. Het geluid wat eerder in de uitzending te horen was. En dat is... Hallo?
1: Hallo, hier is Annette van der Mast.
0: Annette van der Mast. Nou, gefeliciteerd. Jij bent de eerste die een noodradio heeft gewonnen.
1: Fantastisch.
0: Is dat
1: ik
0: even
1: vind
0: leuk,
1: dat echt. He? Ja, ik vind het fantastisch. Ten eerste, ik heb wel een radio natuurlijk, anders zou ik je ook niet ontvangen. Maar eentje op batterijen of op een andere manier, die heb ik niet.
0: Nou.
1: En ja, vaccinelichtjes heb ik natuurlijk altijd. Voor de gezelligheid. Dus de kaarsjes die zijn allemaal goed.
0: Ja,
1: nou, dus nog alleen de radio erbij.
0: Het is eigenlijk, dan wordt het een soort candlelight natuurlijk. Dat zenden we dan niet uit.
1: Juist.
0: Maar we hebben wel lachzangs tussen 11 en 12. Dus wat dat betreft kan je daar wel je lon mee op ook.
1: En daarom.
0: Maar hartstikke leuk. We geven ze dus weg inderdaad. Omdat heel veel mensen bezig zijn met dat noodpakket. En we horen natuurlijk dat luchtalarm. We zien de NL Alerts altijd op onze mobiele telefoons. En we dachten van ja... Als je die radio hebt, moet je hem nog wel even afstemmen natuurlijk op Radio Rijnmond. Want wij zijn als enige dan nog te horen als er bijvoorbeeld een stroomstoring is. En dan, ja, dan wil je natuurlijk wel dat je de boodschappen binnenkrijgt als jij je noodradio hebt. Maar die noodradio is ook best duur. En daarom geven wij hem dus deze hele week in elk programma weg. En jij hebt de eerste. Nou, hartstikke goed.
1: Dank je wel daarvoor.
0: Jij kan weer je noodpakketje verder
1: fijn.
0: Aanvullen.
1: En ik ga hem verder aanvullen.
0: Vertel even waar kom je vandaan, Annette?
1: Ik zit in Vlaardingen.
0: Vlaardingen, en wat was je aan het doen?
1: Ik had net mijn eten klaargemaakt, dus ik heb net een warme maaltijd op.
0: Oeh, lekker zeg. Wat heb je gegeten?
1: Witlof. Met aardappeltjes.
0: En kaas? En,
1: Nee. Gewoon een gekookte witlof met een aardappeltje en een paar kippenkluiven. Nou.
0: Wauw, ik zou zeggen, laat het je wel bekomen. En geniet nog even na en van je noodradio. Leuk dat je meedeed in ieder geval, Annette.
1: Oké, dankjewel Erik. Fijn verdere uitzending.
0: Dankjewel, doeg.
1: Doeg.
0: Straks bij Afslag Rijnmond dus weer de kans om die noodradio te winnen. En morgen weer bij Lunchbreak en bij Eruit. Ga zo maar door. Lekker luisteren nu naar Jan Hammer, Crockett's Theme.

Carly Rae Jepsen en I Really Like You was dat op Radio Rijnmond. Ja, vandaag een bijzondere dag, want het is de 100ste geboortedag van Marilyn Monroe. De onmiskenbaar iconische vrouw, hè, die filmster werd, liedjes zong en heel veel fans heeft vergaard over de hele wereld. Want het blijkt nu 100 jaar na haar geboorte alsnog, toen er een bijeenkomst was. Het was een wereldrecord dat moest worden gevestigd. Zoveel mogelijk lookalikes bij elkaar krijgen. Dat gebeurde in Palm Springs. En daar kwamen 100 mensen met zo'n prachtig wit kapsel aan. En een zonnebril. Ze leken dus van bovenaf allemaal op Marilyn Monroe. En natuurlijk het jurkje wat ze gebruikte boven de uitlaatroosters van de metro. Waarbij dus de jurk opwoei. Nou, het is gelukt. 1000 lookalikes bij elkaar. En het was nog een hele mooie verjaardag. En het bleef lang onrustig. Daar in Palm Springs. Zometeen wordt het niet onrustig. Want dan krijgen we het nieuws hier. De hoofdpunten uit het nieuws met Marten van der Boog. You get what you give.

0: New Radicals en You Get What You Give hier op Radio Rijnmond in het programma Lunchbreak te horen. Er zijn files, problemen bij allerlei bruggen en tunnels. A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Botlektunnel zijn problemen. De Botlekbrug. Het zijn technische problemen bij de Botlektunnel. Daardoor is een omleiding ter plekke. De afrit daar is dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tussen het knooppunt Ridderkerk en de Van Marienoordbrug. Problemen door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, de afrit is dicht. Op de parallelbaan gaat het hierom. En automobilisten moeten keren bij de afrit Rotterdam-Kralingen. Daar is dat afrit 26. Dat is de parallelrijbaan, maar de hoofdrijbaan, daar sta je 10 minuten in. Op die parallelrijbaan sta je 3 minuten in de file. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven tussen Krimpen aan de IJssel en Krimpen aan de Lek. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht en dat geldt voor beide richtingen. Het weer, periode met zon en droog. Middagtemperatuur landinwaarts van 23 graden. Vanavond af en toe zon en droog. Vannacht flink wat bewolking en aan het eind van de nacht neemt de kans op regen toe. Temperatuur komt niet lager uit dan 16 graden, dus best zwoel. Morgen veel bewolking, in de ochtend enige tijd regen en in de middag opnieuw plaatselijk een onweersbui ook nog. Mogelijk bij 22 graden. En daarmee wordt het 1:30 in een paar minuten. Martin van der Boogaert is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Erik. Ben jij liefhebber van vuurwerk?
0: Nee.
1: Nee, ik ook niet. En de Raad van State kennelijk ook niet. Want die ziet maar weinig in het wetsvoorstel voor een landelijk vuurwerkverbod dat de komende jaarwisseling moet ingaan. In dat voorstel staat dat vuurwerk alleen mag worden afgestoken in verenigingsverband. Maar de regels zijn veel te laagdrempelig, vindt de Raad van State. Er is een DNA-match in een verkrachtingszaak bij jeugdinstelling iHub in Alphen aan de Rijn. Bij een van de slachtoffers is DNA gevonden van de verdachte Bilal H. uit Maassluis. Hij werkte in die jeugdinstelling en wordt samen met een collega verdacht van de verkrachting van twee meisjes die in die instelling zaten. En in Sliedrecht komt een nieuw pand voor het Baggermuseum. Het gebouw gaat 12 miljoen euro kosten. Een deel van dat geld komt van de baggerbedrijven Boskalis en Van Oort. En dat nieuwe pand dat komt naast het huidige museum in Sliedrecht, dat vandaag precies 50 jaar bestaat. En ben jij er wel eens geweest?
0: Ja, daar ben ik zeker geweest. Het is een leuk museum hoor, echt waar. Nee, het is echt de moeite waard om naartoe te gaan. Kan je dat net even doen. Als ik het zo hoor, dan gaat het gewoon vloeiend over naar het nieuwe museum of zo.
1: Ja, en het krijgt ook wel een nieuwe naam, heb ik me laten vertellen. Omdat ze baggermuseum te vies vinden klinken.
0: Ja, precies. Dan ga je niet met je kind voor de lol naartoe.
1: Ik had eens een keer in een nieuwsbericht, was er een of ander nieuw schip in gebruik genomen. Dat heette een snijkopzuiger. En toen dacht ik, wat zuigt dat ding op? Snijk? Dus ik snapte dat hele woord niet.
0: Een snijkopzuiger.
1: Ik moet maar eens naar dat museum
0: jij
1: toe.
0: Jij moet
1: vind
0: daar
1: je
0: even naartoe, dat vind ik wel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dankjewel overigens. Zometeen Danny Vera en weer Tiffany.
2: Radio met een grote R.

I Think We're Alone Now. De platenmaatschappij van Tiffany had in het begin weinig vertrouwen in haar carrière en wilde geen geld uitgeven aan een grote tournee. Maar het management van Tiffany had daarom een plan bedacht. The Beautiful You Shopping Mall Tour 87. Tiffany die trok met een paar speakers en een microfoon langs winkelcentra door heel Amerika. Ze trad op tussen de roltrappen, tussen de kledingrekken en de fastfoodtenten. En dat bleek de ultieme marketingstunt. Tienermeisjes die aan het winkelen waren, die zagen een leeftijdsgenoot optreden. En die waren op slag gewoon helemaal enthousiast. En renden direct naar de platenzaak in hetzelfde winkelcentrum om haar single te kopen. Toen moest dat nog, tegenwoordig kan ik gewoon eventjes in je Spotify-app dat aanzetten. Het nummer steeg dus enorm in een sneltreinvaart naar de nummer 1 positie in de hitlijsten. Ja, en toen moest een tournee kon natuurlijk niet uitblijven wat dat betreft. Je luistert naar Lunchbreak. Straks spreek ik Inge van Zorgzaam 010. Ben jij een beetje handig? Nou, dan zou een gezin in Rotterdam jouw hulp goed kunnen gebruiken bij het opknappen van hun woning na een woningbrand. Dat is dus al ernstig genoeg, dus wat helpende handjes die zijn heel erg welkom. En ik ben in een internationale bui vandaag, want ik draai zo meteen nog een paar Europese hits. De Italiaanse Tony Esposito bijvoorbeeld en ook de Duitse Liquido komen voorbij. Maar eerst blijf ik nog dicht bij huis met Danny Vera en Marlon Pichel. Try Again is dit.

0: Frank Varian is de producer achter dit. En daarom klinken deze band en Boney M best wel een beetje op elkaar. Lijken een beetje op elkaar, want ja, het is dezelfde producer. Kalimba de Luna was dat op Radio Rijnmond. Wel een grote hit.
1: Kunnen we helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Hier op Radio Rijnmond ga ik praten met Inge van Zorgzaam 010. Dat is het platform voor vrijwilligerswerk in Rotterdam. Dat organisaties en mensen die de hulp van vrijwilligers kunnen gebruiken, koppelt aan mensen die wel wat tijd over hebben om de handen uit de mouwen te steken of dat willen maken. Op hun website vind je de oproepen, maar met Zorgzaam 010 neem ik één keer in de twee weken een paar leuke oproepen door. Hallo Inge.
2: Hi.
0: Het eerste oproepje is voor een gezin uit Rotterdam. Zij hebben hulp nodig met hun huis. Want dat moet weer een beetje opgeknapt worden, omdat ze daar een woningbrand hebben gehad. Hè?
2: Ja, klopt. Nou, je had het net over leuke oproepjes. Maar dit is eigenlijk een oproepje voor mensen in acute nood. Dit gezin is door een heftige woningbrand alle spullen kwijtgeraakt. En ze hebben nu een tweedehands kledingkast gekregen. Alleen de handleiding ontbreekt. En we zoeken dus iemand die waardig genoeg is om deze puzzel van onderdelen van de kast in elkaar te zetten. En daar hebben ze gewoon hulp bij nodig. Dus als jij een uurtje of twee uurtjes vrij kan maken om die kast voor hen in elkaar te zetten, dan kunnen zij weer verder.
0: Ja,
2: en ze zijn keihard bezig om een nieuw huis moet weer leefbaar gemaakt worden.
0: Ja,
2: dus
0: zeker.
2: Daar zouden ze heel erg bij helpen.
0: Nou, dat zou dus hartstikke mooi zijn. Je hebt zoveel mensen die zo'n kast zonder hun hand om te draaien bijna gewoon in elkaar zetten. En andere mensen die al depressief worden als ze die handleiding en die dingen zien. En die handleiding is er niet eens. Dus wat dat betreft,
2: iemand
0: die zich geroepen voelt, heel graag. Laat het weten via Zorgzaam 010.
2: Ja.
0: En dan tweede oproepje. Daarvoor gaan we naar sportieve vrijwilligers voor een duofiets. Hoe zit dat in elkaar? Wat kunnen mensen verwachten die zich aanmelden?
2: Samen met een oudere bewoner van een zorgcentrum ga je dan heerlijke fietstochtjes maken op een duofiets. En het leuke van een duofiets is dat je dus naast elkaar zit en niet achter elkaar. Dus je kan ook nog gewoon gezellig kletsen en elkaar aankijken. Het is de bedoeling dat je zelf gaat fietsen en de bewoner die naast jou zit, die kan mee fietsen. Maar die kan ook gewoon lekker genieten en genieten van de aandacht en van de fijne gesprekken die ontstaan. Dus je moet het leuk vinden om te fietsen en je moet een beetje affiniteit hebben met ouderen. Maar het is een fantastisch hulpmiddel en je kan ook echt contact maken met elkaar. En de bewoners zijn ook weer fijn in de buitenlucht.
0: En ze hebben ook echt het gevoel dat ze aan het fietsen zijn. Nou, dat is fantastisch.
2: Ja, dus haren door de wind.
0: Precies, wapperend in de wind en dan genieten van het buiten zijn. Dat kan ook met de derde oproep overigens. Want daarvoor zoeken jullie een wandelmaatje voor een mevrouw uit IJsselmonde.
2: Ja, klopt. Een 84-jarige mevrouw uit IJsselmonde. Zij zoekt een wandelmaatje om in haar eigen buurt een rondje te lopen. Dus we zoeken iemand die het leuk vindt om samen met haar op pad te gaan en gezellig te willen kletsen. Deze mevrouw, dit was een echte sportieveling. Ze zat bij een wandelvereniging en heeft ook meerdere vierdaagse gelopen. Dus het zit echt in haar bloed. Maar nu ze wat ouder is en dementie heeft, ze loopt ook met een rollator, durft ze niet meer alleen naar buiten. Dus is haar wereld heel klein geworden.
0: Wow.
2: En ze woont ook haar hele leven al in dezelfde straat. Dus ze hoeft ook niet ver te lopen, maar ze zoekt gewoon iemand om mee naar buiten te gaan. En ze houdt enorm van kletsen. Dus nou, gezellig wordt het sowieso.
0: Ja, precies. Wat kan je iemand daar blij mee maken? Dus laat het weten als je in IJsselmonde woont en je wilt wandelen met haar zo af en toe. Als laatste nog een oproepje voor de Social City Walk. Wat voor van volgende week? Wat is dat?
2: Ja, dat is ook weer iets met wandelen. Het is een hele gezellige wandeling van 1,5 uur door de stad. En hij is eigenlijk bedoeld voor nieuwe Rotterdammers om mensen te ontmoeten en anderstaligen zeg maar, te helpen met hun Nederlands te oefenen. Veel nieuwe Rotterdammers willen ook wel de taal oefenen. Maar soms is het toch nog spannend om zomaar mensen op straat bijvoorbeeld aan te spreken. En dit is een hele laagdrempelige manier om de verbinding in de stad te stimuleren. En om, om je taal te verbeteren. Nou, wat je doet is je loopt 1,5 uur in een gezellig groepje. En gewoon je praat over kleine dingen. Je hoeft absoluut geen leraar te zijn, maar het gaat gewoon eenvoudig Nederlandse taal spreken over alledaagse dingen. Dat is al genoeg. En je ontdekt je stad ook weer op een eigen manier. Dus zeker leuk om mee te wandelen.
0: En door
2: de
0: ogen.
2: We starten op 4 locaties in de stad, dus je kan overal aansluiten.
0: En de informatie daarvoor kunnen we vinden op Zorgzaam 010?
2: Ja, zeker.
0: Ook voor al die andere oproepen, geef daar je belangstelling aan. Of app gewoon even via de Rijnmond-app. Druk op app ons. Dankjewel Inge en tot over 2 weken.
2: Super, bedankt.
0: Doeg. Ja, en zometeen Ronald van Houthuis die hier de middag door. Steve Miller Band, Ruben Hillen, The Rasmus en Joyce Sims. Die komen onder andere voorbij. En ik heb er nog eentje tot aan het nieuws. Dit is Liquido en Narcotic. Fijne middag.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. We gaan zo meteen de middag door met Ronald van Oudhuisde. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. De Raad van State ziet maar weinig in het wetsvoorstel voor een vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan. In het voorstel staat dat vuurwerk alleen mag worden afgestoken in verenigingsverband, maar volgens de Raad zijn de regels te laagdrempelig. Zo hoeft iemand die bij de gemeente een vuurwerkvergunning aanvraagt geen binding met die gemeente te hebben. Daarvan kunnen landelijke verenigingen gebruik maken om op grote schaal vuurwerk te kopen. En ook kunnen de regels per gemeente variëren. Verder heeft de Raad van State twijfels bij de handhaving door BOA's, want die zijn rond oud en nieuw nauwelijks op straat. Er is een DNA-match in de verkrachtingszaak bij jeugdinstelling iHub in Alphen aan den Rijn. Bij een van de slachtoffers is DNA gevonden van de verdachte Bilal H. uit Maassluis. De verdachte was een medewerker van de jeugdinstelling. Hij staat samen met een ex-collega terecht. Dat is een 21-jarige man uit Rotterdam. Volgens justitie hebben zij ieder een meisje verkracht tijdens een nachtdienst. De slachtoffers waren 14 en 15 jaar oud. En ze zaten in de instelling omdat ze slachtoffer waren van Loverboys. De inhoudelijke behandeling in de zaak is over 2 maanden. Na een aanrijding in Rotterdam-Zuid is de 82-jarige bestuurder van een auto mishandeld door een 42-jarige vrouw op een fatbike. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Dordtse Straatweg met de Sikkelstraat. De 82-jarige bestuurder van de auto uit Hellevoetsluis zag de fatbiker over het hoofd. De vrouw op de fatbike reageerde woedend en ging de bestuurder van de auto te lijf. De politie heeft haar vanwege de mishandeling aangehouden. In Sliedrecht komt een nieuw pand voor het Nationaal Baggermuseum. Het nieuwe gebouw wordt deels betaald door de baggerbedrijven Boskalis en Van Oort. Het museum richt zich op de waterbouw. Het vertelt over de geschiedenis van de baggerindustrie en de huidige waterbouwsector. En ook moet het jonge mensen enthousiast maken om in de offshore te gaan werken. Het nieuwe pand komt naast het huidige museum in Sliedrecht, dat vandaag precies 50 jaar bestaat. En dan het weer, af en toe zon en droog. Het is 21 tot 23 graden. Morgen veel bewolking en vooral in de ochtend wat regen. Mogelijk ook onweer. En het wordt morgen 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl. En dan is er verkeersinformatie. Begin op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is bij de Botlektunnel vanwege technische problemen de afrit afgesloten. En er is een ongeluk gebeurd op de provinciale weg N210 Rotterdam-Schoonhoven. Tussen de aansluiting met de N219 en Krimpen aan de Lek staat nu een korte file. In verband met dat ongeluk. En ik moet even goed kijken. De weg is in beide richtingen tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel op dit moment afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
13: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
12: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.

0: weet wat je moet doen.
1: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
1: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
3: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De middag door. Ronald van Oudheusden.
11: Radio met een grote R.

Band met de grootste hit die ze scoorde in 1982, Abracadabra. En laat Steve Miller nou ook precies 82 zijn dit jaar. Is niet meer actief als muzikant. Heeft het nog wel een tijdje geprobeerd vorig jaar. Maar was bezig met het plannen van een grote tour door Amerika. Maar allerlei sneeuwstormen gooiden toen roet in het eten. En toen heeft hij helemaal maar de gitaar aan de willen gehangen, volgens mij. En scoorde natuurlijk een klassieke grote hit met Fly Like an Eagle. Steve Miller, hij leeft nog steeds. Goedemiddag en welkom bij de eerste Rijnmond de Middag door van deze nieuwe werkweek. Ik hoop dat je een lekker weekend achter de rug hebt gehad. Ik in ieder geval wel met heel veel muziek. Zaterdag was ik in Sales Vlaanderen bij Vest Rock, een driedaags festival in Hulst. En ik heb daar de Belgische band Deus Live gezien, de Engelse band Stone. Joke Orgel speelde ook nog een set op een heel groot podium met een zeer enthousiast uit het dak gaat het publiek. En ze introduceerden daar een nieuw nummer, Wonderwall van Oasis. En dat werd werkelijk massaal meegezongen door alle feel-good supporters daar van de Joke Orgel uit Maassluis. En die furoren maakte afgelopen zaterdagmiddag primetime in het zonnetje van Hulst op Vestrock. Er gebeurt van alles in Rotterdam trouwens ook. Hè. De dakendagen die zijn begonnen afgelopen weekend. Dus de hele week kun je allerlei zaken hogerop gaan zoeken en beleven. Er zijn ook nog bijzondere mensen jarig op deze maandag 1 juni natuurlijk. Alanis Morissette is jarig. Ze is geboren in 1974, 52. Dus Ron Wood van de Rolling Stones. Ja, 1947 is het bouwjaar. Nou, tel het zelf maar uit. En Tom Robinson, de man die in Engeland furore maakte met veel prettige hits in de jaren 70. 1950 geboren. Kortom, die is inmiddels ook al 76 jaar, zeg. Voorvechter van de homo-emancipatie in Engeland trouwens, in de muziek eind jaren 70. En je hoort hem trouwens morgens ook bij Ruud de Boer, hè, bij de 5 na 9. Er zit een stukje van hem. Dat is Tom Robinson. Wat heb ik nu voor je klaarstaan? Nou, iets bijzonders. Een nieuw Nederlands talent, want ik heb een beetje The Voice gevolgd. Ik vond het nou niet zo heel erg broekscheurend, om Jack nog maar even te citeren. Maar deze man, Ruben Hillen, die won de laatste editie. Zat in het team van Suzanne en Freek. Het dertiende seizoen alweer. En hij heeft dus een platencontract gekregen omdat hij won. Nipt. Dit is dan meteen zijn eerste single. Ruben Hillen dus uit de Achterhoek. Of wat is het? Twente. Nou, die omgeving in ieder geval. En heeft dus een nieuw hitje. De winnaar van de laatste Voice. Dit is 20 Seconds van Ruben Hillen. I've got 20.

is jaren 80 soul van George Sims uit de Verenigde Staten met Come Into My Life. En daarvoor hoorde je de Rasmus, een Fins bandje dat in 2003 een grote hit scoorde met In The Shadows. En ze bestaan nog steeds, hè. En een paar jaar geleden, om precies te zijn 4 jaar geleden, deed het bandje de Rasmus mee aan het Eurovisie Songfestival. Ze konden geen hoge ogen gooien in ieder geval. Maar ja, nog steeds zeer actief. Jonge honden zijn ze begonnen op school, schoolbandje. En inmiddels zijn ze gewoon 40ers, 50ers denk ik, hè. En Ruben Hillen hoorden we ook nog voorbij komen. De winnaar van de laatste editie van The Voice of Holland. En zijn debuutsingle is 20 Seconds. Lekker hoor, 2,5 minuut. Een beetje Amerikaanse country, een beetje bluegrass. Over een tijdje weer Bluegrass Festival op het Noordplein natuurlijk in Rotterdam. Daarover binnenkort meer, ook op de zaterdagochtend. In het weekend is er

heel lang het maatje van Harry Styles in de band One Direction. Niall Horan was dat met Heaven. Zijn tot nu toe grootste hit van ook alweer een kleine 3 jaar geleden. Goedemiddag en nogmaals welkom, van harte welkom bij Radio Rijnmond. De middag door, boordevol lekkere muziek. Want ik heb straks nog die heerlijke plaat van Sam Fender en Olivia Dean klaarstaan met Rain Me In. Heel veel te doen in de stad. Hè? Ja, langzaam breekt de zomer een beetje aan. De dagen worden langer en langer. Nog een paar weken trouwens. Maar ook de studenten van de Willem de Koning Academie in Rotterdam, de voormalige kunstacademie, die zijn zeer actief de komende dagen. Meer dan 80 studenten die presenteren 18 uiteenlopende evenementen op tal van locaties in Rotterdam. En als je wilt weten wat er allemaal te doen is in dat kader, moet je het Instagram-account van die gasten even gaan volgen. Dat is het Takeover Festival 26. Dat moet je als zoekterm even intoetsen. En dan zie je op wat voor bijzondere locaties in Rotterdam bijzondere evenementen plaatsvinden. En dat zal allemaal duren tot aanstaande donderdag. Dan kun je nog allerlei creativiteit van die jonge kunstenaars in spe gaan ontdekken op het gebied van mode, muziek, sport, spel, dans, film. Kortom, het Rotterdamse Takeover Festival is alive and kicking. Dat geldt ook voor Rick Astley. Althans, 1987 scoorde hij een grote hit met My Arms Keep Missing You.

vind dit persoonlijk een van de lekkerste nieuwe platen die we veel draaien op Radio Rijnmond. En terecht, Sam Fender uit Engeland met zijn, muzikale evenknie. Olivia, Dean, rein me in. Dat betekent zoiets als beteugel me niet, hou me niet onder de duim, geef mij mijn vrijheid. En die krijgen ze en dat levert echt werkelijk een prachtige single op. Sam Fender trouwens een paar jaar geleden nog behoorlijk gedoe met zijn stem. Hij heeft een hele tijd niet kunnen zingen en zelfs niet kunnen praten. Maar inmiddels is hij wel weer helemaal terug en is hij bezig aan een nieuw album. Wat gaan we straks doen? Na de klok van 3 uur heb ik nog heel veel lekkers in de tas zitten, hoor. Het Goede Doel met de nooduitgang. De Rolling Stones met een gouden ouwe 1973. Douwe Bob heb ik in de tas meegenomen. Alan Clark met het heerlijke Father and Friend. En ik begin straks met Anne Lee. Kortom, een reden om te blijven luisteren.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Bij Euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. En zometeen gaan we verder de middag door met Ronald van Oudhuisde. Ik ben Martin van der Boogaard en van mij krijg je het nieuws. Het staat nog niet vast of Robin van Persie ook komend seizoen de trainer van Feyenoord is. Dat heeft Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur in de Kuip, gezegd op een persconferentie. Hij zei dat hij en Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur, eerst een analyse van het afgelopen seizoen gaan maken en dat er daarna een beslissing wordt genomen. Zelf gaat Van Persie er wel vanuit dat hij volgend seizoen trainer is. Onder zijn leiding eindigde Feyenoord afgelopen seizoen als tweede in de Eredivisie, maar er was ook veel kritiek op de manier van spelen. Bij een ongeluk tussen Krimpen aan de IJssel en Krimpen aan de Lek is een vrachtwagentje in de sloot beland. Nadat de bestuurder eruit was gehaald en was gereanimeerd, is hij naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N210. De weg was enige tijd in beide richtingen afgesloten. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Wat de oorzaak was van het ongeluk is nog niet bekend. Na een aanrijding in Rotterdam-Zuid is de 82-jarige bestuurder van een auto mishandeld door een 42-jarige vrouw op een fatbike. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Dordtse Straatweg met de Sikkelstraat. De 82-jarige bestuurder van de auto uit Hellevoetsluis zag de fatbiker over het hoofd. De vrouw op de fatbike reageerde woedend en ging de bestuurder van de auto te lijf. De politie heeft haar vanwege de mishandeling aangehouden. De Raad van State ziet maar weinig in het wetsvoorstel voor een vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan. In het voorstel staat dat vuurwerk alleen mag worden afgestoken in verenigingsverband, maar volgens de Raad zijn de regels te laagdrempelig. Zo hoeft iemand die bij de gemeente een vergunning aanvraagt geen binding met die gemeente te hebben. Daarvan kunnen landelijke verenigingen gebruik maken om op grote schaal vuurwerk te kopen. En ook kunnen de regels per gemeente variëren. Verder heeft de Raad van State twijfels bij de handhaving door BOA's, want die zijn rond oud en nieuw nauwelijks op straat. En dan het weer, af en toe zon en droog. Het is nu 21 tot 23 graden. Morgen veel bewolking en buien met kans op onweer. Het wordt morgen eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Verkeersinformatie, de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Er staat een file tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Die file is 4 kilometer lang. Ook file op de N3, de Papendrecht richting Dordrecht. Tussen de aansluiting met de A15 en Dordrecht-Stadspolders. Die file is 3 kilometer lang. De vertraging is opgelopen tot 10 minuten op dit moment. Het heeft te maken met een kapotte bus. De rechte rijstrook is afgesloten. Dan was er dat ongeluk op de provinciale weg N210 Rotterdam-Schoonhoven. Ik zie dat de weg op dit moment nog in beide richtingen is afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie op Radio Rijnmond.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
9: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
8: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
9: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
10: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
11: Zeg.
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Bruno.
15: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: De middag door. Ronald van Oudheusden.
19: Radio met een grote R.

de teksten, daar win je de Nobelprijs voor de literatuur vast een keertje mee. Anne Lee, 1999. Nou, is het allemaal al verjaard natuurlijk. Two Times. En ze heet eigenlijk Anna Lee. Emma Gordon komt uit Engeland. Wordt ook alweer 60 volgend jaar trouwens. En had dus in de jaren 90 een grote hit met deze Eurodance klapper. Goedemiddag, welkom bij het tweede uurtje van Rijnmond. De middag door op deze heerlijke maandag 1 juni. Ja, vanmiddag zijn we ons allemaal de pletten geschrokken natuurlijk. Hè, met dat bericht op je telefoon. Ja, de alarmsirenes die weer afgaan. Daar willen ze trouwens mee gaan stoppen. Hè, want er moeten eigenlijk nieuwe sirenes komen. Maar dat is allemaal veel te kostbaar. Afijn, er wordt over gesproken. En nagedacht in politiek. Dus dat kan nog heel lang duren. Maar ja, altijd zo'n berichtje. Zo'n alarm dat dan afgaat. Dat is altijd even schrikken. Wat zit er in de tas? Anastasia straks, het goede doel heb ik al aangekondigd. Madonna met haar nieuwe single samen met Sabrina Carpenter. Daar moet je van houden. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond dit begin niks. Maar ik heb nu een paar keer gehoord. Dan beklijft hij toch op je trommelvliezen. En een oude van de Rolling Stones. Uit de tijd dat zij nog gewoon in de grote zalen speelden natuurlijk. En ook in het stadion, het Feyenoordstadion in Rotterdam. Inmiddels hebben ze al een nieuwe plaat uitgebracht onlangs. En die komt eraan. Laat ik het zo zeggen, want de single die is uit. En die draaien we ook regelmatig. En die vind ik geweldig, dus ik ben benieuwd. En over de Stones gesproken. Er is er eentje jarig, hè, vandaag. Ik had het net al even op Ron Wood. Jazeker, Ron Wood. 1947 geboren. Dus die wordt 79 vandaag. En straks gaan we dat vieren met een lekkere oude Angie. En nu hoor ik die graadmagere gebeldenaar al uit Amerika. Dit is Somber met 12 to 12.

Die stem kan er maar van één zijn. Dat is Anastasia. Het jaar 2000 scoorde ze met Not That Kind een grote internationale hit. Wat heb ik straks klaarstaan? Madonna samen met Sabrina Carpenter. Dat is natuurlijk een bijzondere samenwerking. Een beetje de oude Queen of Pop. Over 2 jaar wordt Madonna 70. En Sabrina Carpenter is natuurlijk een nagelnieuwe talent. En ja, oud en nieuw verenigd in een single. Een nieuwe single, Bring Your Love. En het leuke is dat ze samen ook onlangs in Amerika op een groot festival Coachella optraden. Waar ook Joost Kleine trouwens furoren maakte. En daar zongen ze 2 Madonna-hits samen. Vogue en Like a Prayer. Samen dus Sabrina Carpenter en Madonna. Je hoort zo Bring Your Love, de nieuwe single van het gelegenheidsduo. Nu eerst luisteren we naar Het Goede Doel. Een grote hit, een lekkere hit uit 1987. Nooduitgang, geschreven door... Ja, Henk en Henk. De mannen die nu elkaar de schedel inslaan. En als ze in één kamer zouden zitten... dan zouden ze allebei behoefte hebben aan... de nooduitgang.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

1973, de Rolling Stones met Angie. En dat vind ik persoonlijk een van hun mooiste hits. Komt misschien ook omdat ik een jaar of 10 was toen dit werd uitgebracht. En dat zijn mooie jeugdherinneringen dan. Liedje geschreven natuurlijk door Mick Jagger samen met Keith Richards. En nog 39 nachtjes slapen. En dan komt het nieuwe album, het 25e album van de Rolling Stones uit. We draaien al regelmatig de single die daarvan afkomstig is, met een hele leuke clipje trouwens, met deepfake. De jonge Stones zie je daar aan het werk. Maar Foreign Tongues, de titel van het album, gaat dus op 10 juli aanstaande verschijnen. Vandaag zei het al, Ron Wood viert zijn verjaardag 79. En morgen zou de voormalig drummer, de overleden drummer, Charlie Watts, die zou jarig zijn. Hoe oud zou Charlie morgen worden? Die zou 85 worden, zeg. Goedemiddag. Ja, dat heeft hij helaas niet meer gehaald. Maar de Stones, ja, er is geen leven. Ik kan geen leven herinneren zonder de Stones. Ze zijn er zolang ik leef, zo'n beetje. Dus geweldig om die gasten nog steeds bezig te zien. Daar neem ik echt mijn pet vooraf. Letterlijk. Dan maak ik een diepe buiging. Of Douwe Bob het zo lang gaat volhouden? Nou, dat waar ik te betwijfelen. Maar ja, daar zit ook wel de rock'n'roll in. Het heilige vuur is actief in al zijn muziek eigenlijk. Terug 10 jaar in de tijd naar Sweet Sunshine. Douwe Bob.

sommige nummers blijf je gewoon af, hè. Dat vind ik eigenlijk persoonlijk van Suspicious Minds van Elvis. Toch hebben de Fine Young Cannibals er een hit mee gescoord in 1986. Smaken verschillen, maar geef mij Elvis de Pelvis maar. Hey, ik hoor de tune. De heerlijke tune die zegt dat ik de laatste plaatjes uit de tas ga toveren zometeen. Alan Clark heb ik meegenomen. De man die na de zomer... We hebben heel lang niks van Alan Clark gehoord. Maar na de zomer gaat hij in de theaters mooie, beetje crooner muziek maken. Hij heeft wel al zijn wilde haren letterlijk kwijt. Heeft een kale bolus inmiddels, mag ik zeggen, heb ik ook. En het is lekker met dit weer, hoor, trouwens. Alan Clark gaan we zo horen met Father and Friend. Niet voordat ik zeg heel veel plezier zometeen bij Afslag Rijnmond. Blijf lekker naar Rijnmond luisteren. Tot 7 uur de afslag en daarna non-stop muziek. En ook morgen vanaf 6 uur weer bij Peter en Milou. Leuke gesprekken, een quiz en heel veel vertier. Kortom, tot morgen. Bye bye. En oppassen met uitkijken.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
2: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steelpower by Pritec.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen afslag Rijnmond. Nu het nieuws. Martin van der Boogaard.
12: Het staat nog niet naar van Feyenoord is. Dat heeft Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur in de Kuip, eerder vanmiddag gezegd op een persconferentie. Hij zei dat hij en Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur, eerst een analyse van het afgelopen seizoen gaan maken en dat er daarna een beslissing valt. Zelf gaat Van Persie er wel van uit dat hij volgend seizoen nog steeds de trainer is. Onder zijn leiding eindigde Feyenoord afgelopen seizoen als tweede in de Eredivisie, maar er was ook veel kritiek op de manier van spelen. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat het NL-alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL-alert afhankelijk is kunnen immers juist in een situatie van een ramp uitvallen. Het kabinet zegt dat er naast NL-alert een tweede waarschuwingssysteem komt, maar volgens de veiligheidsregio's is er te weinig tijd om dat nog te ontwikkelen voordat in 2028 de maandelijkse sirene ophoudt met loeien. En daarom zou de sirene langer moeten blijven. Bij een ongeluk eerder vanmiddag tussen Krimpen aan de IJssel en Krimpen aan de Lek is een vrachtwagentje de sloot beland. Nadat de bestuurder eruit was gehaald en was gereanimeerd, is hij naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N210. De weg werd in beide richtingen afgesloten. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Wat de oorzaak was van het ongeluk is nog niet bekend. En na een aanrijding in Rotterdam-Zuid is de 82-jarige bestuurder van een auto mishandeld door een 42-jarige vrouw op een fatbike. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op de kruising van de Dordtse Straatweg met de Sikkelstraat. De 82-jarige bestuurder van de auto uit Hellevoetsluis zag de fatbiker over het hoofd. De vrouw op de fatbike reageerde woedend en ging de bestuurder van de auto te lijf. De politie heeft haar vanwege de mishandeling aangehouden. En dan het weer, af en toe zon en droog. Het is nu 21 tot 23 graden. Morgen veel bewolking en buien met kans op onweer. Het wordt morgen eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur terug naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
13: En dan de files. Het begint langzaam maar zeker steeds drukker te worden. De langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. 12 kilometer, een vertraging van ruim 10 minuten. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Afrit Dordrecht Centrum. Een file van ongeveer 9 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook

0: is dicht op de parallelbaan. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, 6 kilometer, 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos, een file van 10 kilometer, een vertraging van een kwartier.
1: Dat waren de belangrijkste files. Kunnen we ons gaan bezighouden met de eerste plaat in Afslag Rijnmond. Altijd heel belangrijk. En vandaag is die van Diana Ross. Die heeft natuurlijk een hele lange carrière gehad met heel veel hits. Maar in Nederland heeft ze maar één keer een nummer 1 hit gehad. Welk nummer was dat? Die hoor je zo.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
18: En Feza Albayrak.
16: Radio met een grote R.

0: Het was 1981, de enige nummer 1 hit in Nederland van Diana Ross. Waar haar versie van het aloude, Why Do Fools Fall In Love. Goedemiddag, dit is Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. We zijn er weer tot 7 uur natuurlijk. En wat zo leuk is, het is het vertrouwde team, mogen we dat zeggen. Want ik ben
1: je bent weer terug.
0: Een paar weken ertussenuit geweest. Veel dank aan Walter en Teun die me natuurlijk perfect hebben vervangen. Dat is helemaal leuk. Ik vind het toch wel heel erg leuk dat wij niet meer met z'n tweeën terug. Want jij bent ook weg geweest.
1: Ja, ik ben eventjes weg geweest. Vorige week was ik er gewoon. Dus ik heb wel met Walter en met Teun hebben we nog wat uitzendingen gemaakt. Maar ja, ja je bent toch... het klinkt heel niet gezellig of niet lief of leuk naar mijn andere collega's. Maar je bent toch gewoon de hoofdpresentator van Afslag Rijnmond.
0: De hoofdkapitein op dit altijd woelige schip. En we zijn er weer tot 7 uur. En we loodsen je door deze maandagmiddag, maandagavond heen. Op weg naar huis of waar je dan ook naartoe bent. Met veel gezellige muziek. Met het nieuws van deze dag. Met de stripjockey, wou ik zeggen.
1: Nee.
0: Maar waar is de stripjockey? Die hebben we de hele dag nog niet gezien.
1: Nee, ja, die hebben we deze week even niet. Ja, want we hebben een andere actie.
0: We hebben een andere actie, spel.
1: Dat
0: is een ander spel.
1: Ja.
0: Er is wel wat te winnen in dit programma.
1: Zeker, zeker. Dus blijf vooral luisteren. Leggen we straks meer uit. Maar allereerst, sowieso de eerste heads up.
0: Ja.
1: Dat is dat de stripjockey deze week vrij is.
0: Stripjockey vrij. En wat er dan wel komt, dat horen we zo meteen. Ja, ik dacht...
2: Oh yeah.
0: Toch even deze laten horen.
1: Ja,

0: En ik beloof je, de komende weken, de komende maanden gaan wij niet meer op vakantie, hè?
1: Nee, we zijn er gewoon weer.
0: Alleen met Concert at Sea zijn we nog een paar dagen even heel even weg. Voor de rest zijn we tot de herfst of zo. Helemaal goed. En we gaan dus noodradio's weggeven deze hele week bij Rijnmond. Je hebt het al bij Erik gehoord. Zometeen vertellen we daar meer over in Afslag Rijnmond. Nu direct en Soldier On.

0: Swedish House Mafia met een zomerhit uit 2012. Don't You Worry Child. En daarvoor hoor je een van de pareltjes, mogen we wel zeggen, uit het repertoire van Direct, Soldier On uit 2020. Dit is Radio Rijnmond. Het is 10 minuten voor 4:30. En dat betekent tijd voor...
1: nieuwe muziek.
0: Ja, en daarvoor moeten we het even hebben, Feza, over de Alp du Zes. Weet je nog wat dat is? Dat,
1: ja.
0: Dat evenement dat inmiddels al 20 jaar bestaat.
1: Mm-hmm.
0: Waarbij de deelnemers dan fietsend of rennend of wandelend... zoveel mogelijk keren de Alp du Zes opgaan. Hè? Nou, dat is altijd de eerste donderdag van juni. En dus komende donderdag is het weer zover. Het doel is natuurlijk geld bij elkaar te harken voor kankeronderzoek. En onze collega Arjan Smil is altijd een van de mensen die dan ook probeert geld op te halen.
1: Ja.
0: Altijd bij ons komt bedelen van heb je nog wat voor over? En dan, ja, natuurlijk Arjan.
1: Ja.
0: En komende donderdag gaat hij weer. Nou, Alp du Zes, nou, wat heeft dat nou met nieuwe muziek te maken? Douwe Bob die heeft speciaal voor 20 jaar Alp du Zes een nieuw nummer geschreven. All for One heet dat nummer. En het mooie is, komende donderdag dan klimt Douwe Bob zelf ook op de fiets. En gaat dus die berg op. En de bedoeling is dat hij na die beklimming hij dit nummer gaat spelen daar live. Ja, wat goed hè?
1: Ja.
0: Allemaal voor het goede doel. En de volledige opbrengst van dit nummer gaat dan ook aan Alp du Zes. En dat hoor je ook wel aan het lied, want het is niet zo'n cliché liefdadigheidsnummer. Het is echt een heel direct nummer over samen vechten, samen zweten en elkaar een beetje overeind zien te houden. All for One, dit is de nieuwe van Douwe Bob.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: One for All. De Alpe d'Huez, komende donderdag.
1: Mooi liedje.
0: Ja, mooi liedje. Douwe Bob. Gaan we donderdag ook gewoon weer draaien. Op Radio Rijnmond, in Afslag Rijnmond en allerlei andere programma's. Natuurlijk, ja, we zeiden net al, de stripjockey die is er deze week niet. Maar er is gelukkig wel wat te winnen. Hoe zit dat?
1: Nou, in noodsituaties, hè, om elke eerste maandag van de maand gaat om 12 uur een alarm.
0: Ik heb hem gehoord.
1: Ik heb hem ook gehoord. En je krijgt tegenwoordig ook gewoon een Amber Alert, geloof ik, of zo'n bericht op je telefoon.
0: Overal op de redactie gingen die
1: telefoons. Ja, inderdaad. En nou ja, om daar nog even de aandacht op te vestigen. Want tijdens zo'n noodsituatie moet je natuurlijk altijd meteen je radio aanzetten.
0: Ja.
1: Op 93.4 FM.
0: Radio Rijnmond.
1: Radio Rijnmond opzetten. En om dat nog eventjes, nog een beetje aandacht te geven. En we geven noodradio's weg. Heel belangrijk voor in de noodpakketten. Mocht je die dus niet hebben, dan geven wij de radio's weg. Hebben we dus bedacht, hebben we een ander spelletje bedacht. Dan hoor je dus een alarm.
0: Ja, een alarm, hè. Dan hoor je dit, zeg maar. Ja, en als je dit hoort...
1: Ja, dan moet je meteen 93.4 FM appen naar ons.
0: App je met 93.4 FM, want dat gaan we iedereen inpeperen. Want je moet op die noodradio natuurlijk wel de juiste frequentie opzoeken.
1: Ja.
0: Dus hoor je straks dat alarmgeluid. Meteen een appje sturen met 93.4 FM.

0: Dus, als je straks dat alarmgeluid hoort in dit programma, grijp je telefoon of leg hem nu alvast klaar.
1: Ja.
0: En dan meteen appen, hè? 93.4 FM. Dat moet je appen. Het enige wat je moet onthouden. 93.4 FM. Maar goed, dat komt straks. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Dit was trouwens Nick Kamen, I Promised Myself.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
11: Kom naar Rolf Ben Studio Rotterdam-Hilligersberg. 6

0: Bergse Hoek.
1: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: 2 minuten over 4:30. Dit is Radio Rijnmond. De files, waar staan ze?
3: De langste en de bijzonderheden dan eventjes op een rijtje. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux naar de A15 en Vlaardingen-Oost. Een file van 1 kilometer, een paar minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. 1 rijstrook is daar dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen 16 kilometer, een kwartier vertraging. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Rijnsweerd naar de A28 en Lexmond 15 kilometer, 20 minuten vertraging.
2: Af en toe een zonnetje, dat blijft ook vanavond nog zo droog ook. Vannacht komt er meer bewolking. Aan het eind van de nacht toenemende kans op regen. Temperatuur vannacht niet lager dan 16 graden. En morgen veel bewolking. Buien zijn er ook morgen met kans op onweer. Middagtemperatuur eerst nog 22 graden, maar in de loop van de middag gaat het afkoelen naar een graad of 18. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
4: Ja, Rijnt-Jan, wat gaan we doen met Robin van Persie? Is hij volgend seizoen nog steeds de trainer van Feyenoord? Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, weet het nog niet. Op een persconferentie vanmiddag zei hij dat hij met Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, is het afgelopen seizoen gaat analyseren. En dat er daarna een besluit valt over Van Persie. De maandelijkse sirene moet blijven. Dat vinden de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Alleen NL Alert op de mobiele telefoon is onvoldoende om mensen te

0: waarschuwen als zich een ramp voordoet, omdat dat afhankelijk is van het mobiele netwerk en elektriciteit. En juist als zich een ramp voordoet, kan dat allemaal uitvallen. Een 42-jarige Rotterdamse op een fatbike heeft vanmiddag een 82-jarige automobilist uit Hellevoetsluis mishandeld. De vrouw vloog de man aan toen hij haar over het hoofd had gezien op de kruising van de Dordtse Straatweg en de Sikkelstraat in Rotterdam-Zuid. En de vrouw is vanwege die mishandeling aangehouden.
1: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Afslag Rijnmond.
1: Nu met Ace of Base. Hier is The Sign.
2: Radio met een grote R.

0: Ja, zoet.
1: Beyoncé, dit geval met een laatste hit. Het is 5:12 en we zijn bezig met die noodradioactie. We hebben een telefoon uit Schiedam van Lisbeth van Duin. Lisbeth, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, hoe is het?
2: Hallo hoor.
1: Ja.
2: Spannend allemaal weer, hè?
1: Spannend.
2: Ja, ik vind het wel spannend.
0: Ja, ze had niet verwacht dat ik haar zou bellen, ja.
1: Ja, maar ik vind het ook spannend, want ik heb Lisbeth nooit eerder gesproken.
0: Oh, dus,
1: ja, ik vind het zelf ook een beetje spannend, Lisbeth, maar volgens mij hebben we al een klik.
2: Ja, kijk eens aan, kijk eens aan.
1: Heb je een leuke dag gehad vandaag? Wat heb je gewerkt of wat heb je gedaan?
2: Ja, ik ben gewoon ziek thuis. Ik heb baarmoederhalskanker gehad.
1: Oh, nee.
2: En nu zit ik met een dubbele verzakking in mijn ruggenwervel. Dus het gaat even niet lekker.
1: Het gaat even niet zo lekker. Dan hopen we dat je gauw weer herstelt, Lisbeth.
2: Ja, dat hoop ik zelf ook.
1: Ja. Maar wat leuk dat je dan wel lekker de radio aan hebt. Om toch een beetje...
2: Ja, natuurlijk. Radio Rijnmond staat bij mij altijd aan.
1: Ja, jongens, horen jullie dat?
0: Ja. Dank je voor Lisbeth. Dat vinden we fijn om te horen.
1: Ja, wij zijn bezig met die noodradioactie. Ik weet niet of je het gehoord hebt.
2: Ja, ik heb het gehoord. En het was nou toevallig iets wat wel bij mij ontbrak.
1: Oh ja?
0: Oh, kijk, wat goed.
1: Heb je nog helemaal geen noodpakket?
2: Jawel.
0: Maar wat luister, heb je dan allemaal?
2: Wat dat betreft zou ik wel 3 weken vooruit kunnen. Oh, met van alles en nog wat. Maar een noodradio, dat...
1: Nee.
0: Wat heb je dan allemaal?
1: Wat zit er allemaal in je pakket?
2: Oh, echt van alles. Water, voedsel, alles.
1: Ja.
0: Wat goed.
2: Scouting gezeten, dus
1: goed, heel goed.
0: Voorbereid, heel goed.
1: Ja, maar de radio die ontbrak nog, nou, dat is hartstikke goed. En
2: het
1: is heel belangrijk dat als je zo'n noodradio hebt, dat je hem dan meteen op de goede frequentie zet, hè?
2: Ja, dat is inderdaad wel heel belangrijk. Want ik vind het maar niks als ze dus al die noodsignalen tussen die palen weggaan.

0: herhalen.
1: Ja.
0: Want als op een gegeven moment internet uitvalt, kan je dus ook niks meer wat betreft via je mobiel gewaarschuwd worden.
1: Precies.
0: Waar het nu op uit zijn. Dus ik vind het een beetje een vreemde gang van zaken.
1: Ja, nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd, hoor. Dat heb je vast wel gehoord al in het nieuws ook. Nou goed, die noodradio komt jouw kant op, Lisbeth.
0: En op
1: welke frequentie ga je hem dan zetten?
0: Op 93.4 FM natuurlijk.
1: Ja, dat is helemaal goed. Lisbeth, je hebt hem verdiend. En we hopen dat je snel weer helemaal beter wordt.
0: Dat hoop ik zelf ook.
1: Doeg.
0: Hey, bedankt.

0: Elton John en Kiki D met een popklassieker uit de jaren 70. En het klinkt nog steeds zo fris en vrolijk. Don't go breaking my heart. Het is 5:11. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is feest in Sliedrecht, want het Nationaal Baggermuseum bestaat 50 jaar. En een van de festiviteiten is dat een nieuwe naam voor het museum bekend is gemaakt. Dat is zojuist gebeurd. En Fees en ik zijn allebei nog nooit in het Nationale Baggermuseum geweest. Ik weet ook niet precies wat erin staat, maar gaan we allemaal vragen aan Walter Hoebe, de vicevoorzitter van de Stichting Nationaal Baggermuseum. Walter, goedemiddag. Allereerst gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: 50 jaar Baggermuseum, maar zojuist is dus de nieuwe naam onthuld. Wat is het geworden?
1: Het is geworden Lab Delta. En de ondertitel is Ontdek de wereld van de waterbouw.
0: Oké. En waarom is het nodig om na 50 jaar dat Baggermuseum, dat iedereen kent als Baggermuseum, een andere naam te geven?
1: Nou, wij willen verbreden naar de waterbouwsector. En baggeren dekt al lang niet meer de activiteiten die de baggermaatschappijen ook uitvoeren. Die noemen zichzelf ook inmiddels meer maritieme dienstverlener. Mm-hmm. En tegelijkertijd willen wij verbreden om duidelijk te maken wat met al die bijzondere gereedschappen waarvan wij modellen hebben staan allemaal is uitgesproken in het verleden. En dat willen we doortrekken naar het nu en naar de toekomst.
0: Ja.
1: En we zien nu dat er op zee weer hele aparte werktuigen ontwikkeld zijn om windmolens in één keer neer te zetten. Men heeft pijpleiding, begraafmachines ontwikkeld, onderwaterrobots. Kortom, de ontwikkelingen met uitvindingen gaan gewoon door.
0: Ja.
1: En daar moet het museum in mee.
0: Vandaar dat.
1: En tegelijkertijd hebben wij het woord lab gekozen omdat de aannemer van nature in huis dingen uitdenkt en uitvindt. Maar ook in ons museum kunnen kinderen datzelfde doen door in de baggerpraktijktuin te spelen en te ervaren.
0: De baggerpraktijktuin?
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Dat is een speelterrein waar men met zand en water allerlei proeven kan doen. Waardoor ze kunnen zien wat de kracht van water is, hoe grond verzet moet worden, hoe een baggerbeugel werkt, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, want dat baggeren blijft natuurlijk een heel belangrijk onderdeel, hè?
1: De kern is grond verplaatsen onder water. En daar komen een heleboel vraagstukken bij kijken.
0: Ja, ja.
1: Want grond is niet altijd homogeen zand.
0: Nou, zei ik net al, Feza en ik zijn daar nog nooit geweest. Hè. Wij wonen ook niet in Sliedrecht natuurlijk. Maar is het ook voor ons interessant om daar naartoe te gaan?
1: Ja, absoluut. En als u dan met een rondleider meeloopt,
0: ja,
1: dan krijgt u de verhalen te horen die bij het tentoongestelde onderwerp plaatsvinden. En dat geeft ook de ervaring. En dan zeggen de mensen ook als ze dat gehoord hebben, jeetje, wat is dat interessant.
0: Ja.
1: En dat moeten wij naar nieuwe methodes gaan vertalen om ook grotere bezoekersaantallen mogelijk te maken. En daar is een vernieuwingsproces voor nodig, waar we ook vandaag de aankondiging van hebben gedaan.
0: Ja, want het is niet alleen een nieuwe naam, begrijp ik.
1: Nee, er is ook een plan gemaakt voor een heel nieuw museumgebouw. En daar zitten ook de grote aannemers bij. Die waren vandaag ook aanwezig om dat te bevestigen.
0: Mm-hmm.
1: En de gemeente en andere fondsenverstrekkers bij elkaar moeten we de gelden bij elkaar zien te krijgen.
0: Ja, en wat is dan de bedoeling? Hoe groot moet dat gebouw worden en waar moet het komen?
1: Nou, het gebouw komt op het bestaande terrein, wat vroeger het werkterrein van Adriaan Wolker was, de eerste grote baggeraar van Sliedrecht. En daar staan een aantal monumenten op. En het is ook belangrijk dat het nieuwe ontwerp in harmonie is met de monumenten, zodat het ook het ensemble van het geheel de ervaring helpt vergroten van als je daar bent.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En hoeveel gaat dat kosten?
1: We hebben nu een begroting van 12,7 miljoen.
0: Ja.
1: En daar zit ook de aanpassing van de bestaande gebouwen in, het integreren enzovoort enzovoort.
0: En hebben jullie dat geld al bij elkaar of moeten we gaan crowdfunden?
1: We moeten gaan crowdfunden. We hebben al een structurele toezegging van de grote aannemer.
0: Van een grote aannemer?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, aannemers. Hè. Dat is
0: aannemers.
1: In dit geval Boskalis en Van Noord.
0: Ja, ja. Maar hoeveel komen we nog tekort dan?
1: Nou, dan hebben we nog maar een derde, dus er moeten nog 2/3 bij.
0: Oh, moet nog 2/3 bij.
2: Oh, okay.
0: Ja. En wie moeten dat gaan? Ja, moeten de andere bedrijven dat gaan ophoesten? Of,
1: andere bedrijven, maar ik denk ook vooral aan de gemeente Sliedrecht, waarvoor het ook maatschappelijk is aangetoond dat dat een belangrijke functie heeft voor het dorp. Tegelijkertijd hebben we de publieke fondsenverstrekkers die we ook aan het benaderen zijn.
0: Ja.
1: En natuurlijk een kring van ondernemers.
0: Ja, en wanneer moet dat nieuwe museum klaar zijn?
1: Nou, in principe hopen we dit jaar de zoveel gelden bij elkaar op te halen dat we kunnen starten met de bouw. En dan zou het met 3 jaar toch helemaal gereed moeten zijn.
0: Oh, ze weten wel van doorpakken daar in Sliedrecht.
2: Ja, best wel snel, ja.
0: Ja,
1: we hebben met baggeraars te maken.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. De Delta Lab is in elk geval de nieuwe naam. Hebben jullie het nieuwe bordje al gehangen op het gebouw?
1: Nee, nog niet, want we gaan met de naam pas echt grootscheeps naar buiten. We gebruiken hem wel veel, ook in onze communicatie verder, maar... Ja. We moeten ook de zekerheid hebben dat de ambities gerealiseerd kunnen worden. En dan kan die dus vol aangaan.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, nog even flink wat geld bij elkaar harken. En dan snel beginnen met bouwen. En dan over 3 jaar staat er een splinternieuw baggermuseum. Dat we dan geen baggermuseum meer noemen, maar Delta Lab.
1: Ja, klopt.
0: Dank, Walter Hoebe, de vicevoorzitter van de Stichting Nationaal Baggermuseum.

0: nummer was de eerste B-kant van de single Last Christmas van Wham. Iedereen vond het zo goed, dat hebben we het nog een keer uitgebracht. En toen werd het nog een keer een aparte hit. Everything She Wants op Radio Rijnmond. Wham, zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegant jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Martin van der Boogaard.
10: Het staat nog niet vast of Robin van Persie ook komend seizoen de trainer van Feyenoord is. Dat heeft Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur in de Kuip, eerder vanmiddag gezegd op een persconferentie. Hij zei dat hij en Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur, eerst een analyse van het afgelopen seizoen gaan maken en dat daarna een beslissing valt over Van Persie. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat het NL-alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL-alert afhankelijk is kunnen immers juist in een situatie van een ramp uitvallen. Iran praat voorlopig niet meer met de VS. Daarmee reageert het regime in Teheran op de aanvallen door Israël op de door Iran gesteunde terreurgroep Hezbollah in Libanon. Iran eist dat Israël daarmee stopt. Pas dan is Teheran bereid om weer met Amerika te praten over een eventuele wapenstilstand en de heropening van de Straat van Hormuz, die erg belangrijk is voor de aanvoer van olie en gas. Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht krijgt een nieuwe naam. Het gaat Delta Lab heten. Er moet ook een nieuw gebouw komen naast het huidige museum. En dat wordt deels betaald door de baggerbedrijven Boskalis en Van Oort. Het museum wil zich meer richten dan alleen baggeren. Het wil het verhaal vertellen over de huidige waterbouwsector. En ook moet het jonge mensen enthousiast maken om in de offshore te gaan werken. En dan het weer. Af en toe zon en droog. Het is nu 21 tot 23 graden. Morgen veel bewolking en buien met kans op onweer. Het wordt morgen eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
11: En dan de files, de langste files en bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux naar de A15 en Vlaardingen-Oost 3 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. 1 rijstrook is daar dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer, 20 minuten. 10 minuten vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, een file van 6 kilometer. En nog de A27 Utrecht richting Breda, tussen Rijnsweert naar de A28 en Werkendam, een file van 25 kilometer. Ongeveer ruim een half uur vertraging.
0: Zometeen in Afslag Rijnmond een droomplaat met een stevige beat uit de jaren 80 van de Eurythmics.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
13: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegant jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
14: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
13: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Is Radio Rijnmond.
20: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: En die bijzondere stem van Annie Lennox, de Eurythmics, waren dat, ik denk wel, een grootste hit. 1983, Sweet Dreams. Aan het begin van alweer een uurtje afslag Rijnmond. Goedemiddag, 10 minuten over 5. Leuk dat je luistert. En blijf vooral bij ons, want tot 7 uur hebben we nog heel veel fijne muziek voor je. En natuurlijk ook veel dingen te bespreken. Ja, Feyenoord natuurlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. Er is een nieuwe directeur en een nieuwe technisch directeur. En ja, de eerste vraag waar ik meteen aan moest denken was: hoe zit het nu met Van Persie?
0: Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd.
0: Robin van Persie is er zelf steeds van uitgegaan. Ik ben de trainer in het nieuwe seizoen. Maar daar waren ze nog niet heel erg duidelijk over. Zometeen horen we zowel de nieuwe technisch directeur, Dave Wierigo, als de nieuwe directeur, Robert Eenhoorn. En natuurlijk een van onze voetbalverslaggevers om de zaak even voor ons te duiden.
1: Zeker, met Dennis en Van Eersel gaan we zo bellen. En we moeten het even hebben, Rijntjan, over de avondvierdaagse. Want dit is de week van de avondvierdaagse.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ik heb er misschien aan meegedaan.
0: Misschien? Wat is dit nou weer? Heb je nou wel of niet meegedaan?
1: Ik kan het me gewoon niet herinneren. Dat is toch erg? Ik kan het me ook niet herinneren. Maar ik moet zeggen, als ik voor zover ik me kan herinneren, heb ik er nooit echt aan meegedaan of bijgestaan of als vrijwilliger of zo. Nee. Dus ik vind het wel super knap van iedereen die daar wel aan meedoet.
0: Misschien fysiek wel aan meegedaan, maar geestelijk in ieder geval niet.
1: Dat, dat sowieso, inderdaad.
0: Ja.
1: Jij?
0: Nee, nooit. Ik heb me altijd aan weten te onttrekken. Oh. Ik vond het helemaal niet leuk. Al mijn vriendjes wel meeliepen. Ik heb later mijn kinderen natuurlijk wel begeleid, maar als kind nooit. Maar dit is inderdaad de week van de avondvierdaagse. Ja, allerlei weken is de avondvierdaagse, maar dit is dan de week met de meeste avondvierdaagse van Nederland. En ook in onze regio wordt deze week volop gelopen. Zometeen even contact zoeken, hè, met een.
1: Avondvierdaagse in onze regio even bellen.
0: Zometeen. Daar gaat. In afslag Rijnmond.
2: Dit

0: Hoi, Divaai. Met Snelle. En dat heerlijke fluitje aan het eind.
1: Ja, die was ik even vergeten.
0: Ik zing. En daarvoor hoor je Mary Mary en Shackles. Wat een goede plaat allemaal weer op Radio Rijnmond. Maar dat ben je natuurlijk van ons gewend. Nu gaan we ons bezighouden met het nieuws van deze maandag. Want de nieuwe directeur en de nieuwe technisch directeur van Feyenoord zijn vanmiddag dan gepresenteerd. We weten het allemaal. Dennis de Kloes had vorige maand aangekondigd dat hij zou vertrekken. Daarvoor zijn nu technisch directeur Davy Rigaud en algemeen directeur Robert Eenhoorn aangesteld. En vandaag kon de pers kennis maken met beide heren. Uiteraard was Rijnmond erbij. Dennis van Eersel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rijn-Jan.
0: En wat was de eerste indruk?
2: Nou ja, als je het hebt over Davy Rigaud, want die kenden we natuurlijk nog niet, hè? Die van Club Brugge is overgekomen, dan vond ik dat een verfrissende eerste indruk. Het klonk allemaal wat hij zei als een man, dat mag ook wel natuurlijk, met kennis van zaken. Hij heeft zijn sporen ook verdiend. Is nog wel betrekkelijk jong, 38 jaar. Maar een mooi carrièrepad gehad, hoe die van jeugdtrainer binnen Club Brugge zich helemaal heeft opgewerkt tot, laten we het ook daar maar technisch directeur noemen. Dat vond ik wel indrukwekkend, hoe hij dat allemaal onder woorden bracht.
0: Ja, en de eerste vraag die hij natuurlijk moest beantwoorden is, hoe zit het nou met Robin van Persie? Blijft hij nou de trainer van Feyenoord of niet?
2: Ja, het was niet de eerste vraag, omdat we dachten, ja, wij Nederlanders hebben dat imago al van onze directheid en onze botheid. Voor de vorm beginnen we eerst nog over iets anders. Maar het was wel een van onze eerste vragen natuurlijk, omdat afgelopen seizoen, ja, was geen goed seizoen voor Feyenoord. Het is goed geëindigd, dat ze uiteindelijk tweede werden, maar er is het nodige misgegaan. Heeft Van Persie zelf ook wel eens beaamd, maar hij was er heel stellig in van, ik ben volgend seizoen ook de trainer. Dat gingen we ook maar eens navragen bij Rigaud. Dat is nu zijn leidinggevende, die gaat daarover. Ja. Maar die kon nog geen expliciete duidelijkheid geven of Van Persie komend seizoen naar de trainer is.
3: Kijk, Robert en ik hebben natuurlijk samen met Toon voor het eerst samen gezeten met Robin afgelopen dagen. En ik denk dat wij, en Robert begint straks pas officieel in juli en ik ben vandaag pas officieel begonnen, wij de tijd zullen nemen om een analyse te maken. Een analyse te maken van alles wat er zich hier afgespeeld heeft in het afgelopen seizoen. Zodanig dat we ook heel duidelijk een beeld hebben vooraleer we beslissingen gaan nemen. Dus op dat vlak is het aan ons nu rustig om de zaken wat helderder te krijgen en wat scherper voor ons te krijgen. Vooraleer dat wij echt overgaan naar zaken die we gaan besluiten.
4: Ja, ik hoor geen duidelijke ja, terwijl het seizoen al over een paar weken gaat beginnen.
3: Ik denk dat het ook logisch is, zoals ik eerder aangaf, dat als wij nu zouden binnenkomen en beweren dat we weten wat er zich hier afgespeeld heeft over de afgelopen 12 maanden, dat niet logisch is. Omdat we hebben de tijd nodig om met de mensen te spreken. We hebben een paar mensen al gezien, maar nog helemaal niet iedereen. En ik denk dat het ook logisch is dat wij onze tijd pakken om die analyse grondig te maken. Want anders kom je straks toch in een vaarwater waarin dat je zeer snel een besluit hebt genomen, zonder dat je eigenlijk heel goed wist wat er zich afspeelt.
0: Ja, ja, ja. Al dus de nieuwe technisch directeur, Davy Rigaud. Geen duidelijkheid nog. Wat denk jij, Dennis? Moet Van Persie zich toch maar een beetje zorgen gaan maken?
2: Nou ja, wellicht wel. Ik vind het wel, als je gewoon inhoudelijk luistert, een heel erg logisch verhaal voor twee mensen die er niet bij zijn geweest bij dat vorige seizoen, dat je in die evaluatie daar de tijd voor neemt en eerst alle feiten daar wil hebben. Maar het is inderdaad dus ook niet automatisch gezegd, hoe Van Persie er zelf in stond, dat die doorgaat. Het is ook niet automatisch hiermee gezegd dat de uitkomst dus gaat zijn dat ze afscheid nemen van Persie. Die conclusie zie ik ook her en der voorbij komen. Het zou een uitkomst kunnen zijn, zoveel is wel duidelijk. Dus ja, dan kan hij zich een beetje zorgen ook maken.
0: Nou, dat wordt dan nog spannend de komende weken. Ja, moet natuurlijk wel snel duidelijk worden, toch?
2: Ja, op 22 juni gaan de nodige spelers bij Feyenoord alweer terugkomen. Spelers die last van blessures hebben gehad. En de week daarna, vanaf de 29e, dan begint echt de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat is al een paar weken van nu. Ja. Dus uiteraard voor die tijd zal deze evaluatie dan plaats moeten hebben vinden.
0: Nou goed, en nog even naar Robert Eenhoorn dan, de nieuwe directeur. Welke indruk maakte hij?
2: Ja, dat is geen eerste indruk natuurlijk meer. Ja. Hè. Die hebben we als Rijnmond zijn ook vaak genoeg meegemaakt. Het is de gast geweest bij ons in FC Rijnmond. We hebben lange interviews met hem gedaan. Ik ben een keer langs geweest samen met Robin van Gade in een serie waarin we de psyche van de topsporter gingen doorgronden. Want dat is hij natuurlijk. Hè. Ja. Heeft het als topsporter in het honkbal zelf meegemaakt. Zeer succesvol geweest. En een directiefunctie daar bij de Bond. Bij AZ ook. Dus ja, Robert Eenhoorn is geen onbekende. En de indruk die hij maakte was iemand die heel erg gretig is en staat te popelen om bij Feyenoord te beginnen. Dat merkte je wel. Maar als het dan gaat om het achterste van de tong te laten zien van wat gaat er nou veranderen bij Feyenoord onder Eenhoorn, Daarbij hield hij inhoudelijk zijn kaarten nog wel flink tegen de borst.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik ga er niet van uit trouwens. Ik heb volgens mij ook wel eens mensen juichend hier op een bordes zien staan. Dus, maar ja, ik ga ervan uit dat wij met elkaar, met de kwaliteiten die we hebben, uiteindelijk een ontwikkeling kunnen bewerkstelligen. En alle horrorscenario's die er zijn, ja, daar ben ik eerlijk gezegd op dit moment nog niet mee bezig. Mensen om me heen, nee. Ik kan me niet bedenken, iemand die zegt niet doen. Dan zou je misschien helemaal naar de thuissituatie moeten gaan. Maar die zag volgens mij al vanaf de eerste minuut dat ook niet heel veel zin had om nog een weerwoord te geven. Dus alle seinen stonden op groen.
0: Ja, nou goed. Robert Eenhoorn, grote verwachtingen van hem. Die moet hij dan maar zien waar te maken, hè?
2: Ja, het begon er ook mee. En daarom moest hij even wat lachen aan het begin met de vraag of dit, zijn eerste werkdag, die is trouwens eigenlijk pas 1 juli. Maar of dit meteen de dag is waarop die het meest populair is bij de club. Omdat eigenlijk elke bestuurder op een gegeven moment wel met flinke kritiek te maken krijgt. Ja, Robert Eenhoorn weet wat dat betreft hoe het werkt. Maar nou ja, laten we hopen, iedereen in Feyenoord een warm hart toedraagt, dat het natuurlijk een gigantisch groot succes gaat worden. Dat die kritiek allemaal niet nodig is. Al word je zonder kritiek, dat zou Eenhoorn ook meteen beamen. Daar word je ook niet beter van. Ik denk binnen elk bedrijf dat je juist mensen moet hebben die ook kritisch kunnen zijn om elkaar naar een hoger plan te helpen. Je hebt hetzelfde doel met elkaar.
0: Zeker. Het wordt weer een bijzonder spannend seizoen, het komend seizoen. En we gaan het natuurlijk allemaal volgen hier op Radio Rijnmond. Dankjewel, Dennis.

0: Billy Ocean. Nog hele jonge Billy Ocean in de jaren 70. Love Really Hurts Without You. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En Ed Aldus met het weerbericht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice.

0: Bijna 5:30, dit is Radio Rijnmond. En waar staan de belangrijkste files?
1: Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Benelux, knooppunt Benelux naar de A15 en Vlaardingen-Oost. 3 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech, 1 rijstrook is daar dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogvliet en Den Haag-Zuid, 11 kilometer, een kwartier. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen, 14 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Merkendam, 9 kilometer, een vertraging van ruim een kwartier. Dat komt door een vrachtauto met pech. De oprit is daar dicht.
0: Dan gaan we ons bezighouden met het weer. Ed Aldus, goedemiddag.
2: Ja, dag Rijntje, een hele goede middag.
0: Ja, want ik zei het net al. Dit is de week waarin de meeste avondvierdaagses worden gelopen. Ook in onze regio op allerlei plekken.
1: Ja.
0: Dus wordt het lekker wandelweer?
2: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want die hoge temperaturen raken we kwijt. Dus dan zijn we van die verlossing af. Want het wandelt nou eenmaal lekkerder als het wat koeler is.
0: Mm-hmm.
2: En soms kan er wel wat regen vallen of een bui. Dus dat ook wel. Maar goed, ik denk dat het eigenlijk best wel goed wandelweer zou zijn. En van een beetje nat ga je... Of ja, van een beetje regen, daar ga je ook niet van omvallen, toch?
0: Nee, toch? Nee, zeker.
2: Nee, vind ik niet. Dus. En vandaag hadden we nog een temperatuur van 23 graden, Rijntjan.
0: Ja.
2: Nou, zo warm wordt het de rest van de hele week niet meer, inclusief het weekend. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Op dit moment hebben we te maken nog met geregeld de zon erbij. Er komt meer bewolking in de loop van de avond opzetten vanuit het westen. Het blijft nog wel droog, maar laat in de nacht dan kan er wel al wat regen gaan vallen vanaf de kust. En het is best wel zacht vannacht hoor, met een temperatuur van 15, 16 graden. Nou, er staat niet veel wind. En morgen is het heel ander weer dan vandaag. De bewolking domineert duidelijk. Misschien soms even klein beetje zon, maar vooral veel bewolking. En er gaan al gelijk buien vallen, morgen over de gehele dag genomen. Die buien trekken in de middag naar het noordoosten. Daar kan trouwens ook onweer bij voorkomen. Misschien een stevige onweersbui voor het oosten van het Rijnmondgebied. En temperaturen voor die, zeg maar in de ochtend eerst nog wel 20, 22 graden.
0: Ja.
2: Maar in de middag dan koelt het toch duidelijk af naar nog maar een graad of 18.
0: Hmm.
2: Dus dat scheelt echt wel wat. Er staat weinig wind morgen, maar in de middag staat er een matige wind uit het westen. Ja, en die voert dan ook die koelere lucht aan.
0: Ja, ja. En blijft het dan zo koel de rest van de week?
2: Ja, zeker. We krijgen te maken met wisselvallige dagen. En dat betekent geregeld een aantal buien verspreid in het Rijnmondgebied. Met kans soms ook op onweer trouwens. De wind gaat ook in kracht toenemen. Aan zee wordt die vrij krachtig, windkracht 5. En temperaturen komen op woensdag nog uit op een graad of 20. Maar op donderdag en vrijdag is het met 18 of 19 graden wel bekeken. Dat is iets aan de lage kant. Normaal is het nu een graad of 20.
0: Ja, ik vind het ook aan de lage kant, inderdaad. Dat zeg je goed. Dankjewel.
1: Zien.
0: Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
3: Ja, van Ed Aldus gaan we naar Robin van Persie. Ook belangrijk voor de regio. Die gaat ervan uit dat hij ook volgend seizoen trainer van Feyenoord is. Maar dat is nog lang geen uitgemaakte zaak. De nieuwe technisch directeur van Feyenoord, Davy Rigaud heet hij. Die zegt dat hij eerst met Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, het afgelopen seizoen gaat analyseren. En pas daarna valt er een besluit over van Persie. De sirenes die elke maandag, eerste maandag van de maand om 12 uur loeien, die moeten blijven. Dat vinden de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Alleen NL Alert via de mobiele telefoon is onvoldoende om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet, omdat dat afhankelijk is van het mobiele netwerk en van elektriciteit. En juist als zich een ramp voordoet, kan dat allemaal uitvallen. Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht krijgt een nieuwe naam. Het gaat Lab Delta heten. Er moet ook een nieuw gebouw komen naast het huidige museum. En dat wordt deels betaald door de baggerbedrijven, of Delta Lab bedrijven, Lab Delta bedrijven, Boskalis en Van Oort.
0: Precies. En de rest moet via crowdfunding bij elkaar worden gebracht.
3: Nou, ben benieuwd.
0: Dat is al gehoord in dit programma. Dankjewel, Martin.
4: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Nu met Smokey Robinson. Tenminste, een liedje over Smokey Robinson.
4: Radio met een grote R.

0: als Smokey gaat zingen, dan hoor je vanzelf de violen. Dan zwijmel je weg. Niets is te vergelijken met de zang van Smokey Robinson. Volgens ABC. Lekkere plaat hier weer op Radio Rijnmond. Het is 6:08. En we gaan ons bezighouden met de avondvierdaagse. Het is de week van de avondvierdaagse. Niet omdat overal nu de avondvierdaagse wordt gelopen. Want in sommige plaatsen is die al gelopen. Andere plaatsen moet het nog gebeuren. Maar dit is wel de week waarin de meeste worden gelopen. En dat is ook het geval in Ridderkerk. Daar wordt ook zo meteen begonnen met de eerste avond van die avondvierdaagse. En ik heb aan de telefoon de voorzitter daar. Dat is Jolanda Muns. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Want jullie gaan zo lopen, hè, met z'n allen.
1: Ja, klopt. We zijn nu als vrijwilligers en medewerkers alles aan het voorbereiden. En we zien op het veld al wat kinderen binnenkomen en wat scholen spullen klaarzetten. En om 6:30 klinkt het startschot en dan gaan we voor de 78ste keer van start.
0: 78ste keer in Ridderkerk. En hoeveel mensen verwachten jullie?
1: Ja, dat is altijd een dubbel verhaal. Want we hebben de ingeschreven lopers die voor een medaille lopen. Maar we hebben altijd de meelopers. En wij noemen dat de sportieve meelopers.
0: Ja.
1: En nou, dat zijn er ook nog een aantal. Maar we verwachten vanavond zo tussen de 3.500 mensen op de stoet.
0: Dat wordt weer een geweldige optocht natuurlijk. En hoe ingewikkeld is het om zo'n avondvierdaagse te organiseren?
1: Niet ingewikkeld, want wij hebben een werkgroep die inmiddels al 16 jaar bij elkaar is. En een geoliede machine, dat is als voorzitter heerlijk.
0: Ja.
1: En dit jaar is het wel een nieuwe uitdaging, want we zijn van startlocatie gewijzigd. Normaal starten we van de parkeerplaats Rijenpark.
0: Ja.
1: Maar we zijn nu naar het voetbalveld gegaan, omdat we steeds groeien ieder jaar. Ja, en we willen toch dat er ook ruimte is voor iedereen bij de start en finish. En vandaar dat we de overstap hebben gemaakt.
0: Ja, en dan loop je een mooie route door Ridderkerk?
1: Ja, 4 verschillende routes. 2 keer door Slikkerveer. Kijk, we doen alleen de 5 kilometer, omdat we voor de 10 zoveel vrijwilligers meer nodig hebben. En ja, die hebben we niet.
0: Mm.
1: Maar we lopen allemaal 5 kilometer. 2 keer door Slikkerveer, 1 keer door West en 1 keer door het centrum. En dat is ook nieuw dit jaar. Want ook de laatste avond starten we vanaf het Rijenpark bij Slikkerveer. En normaal finishten we in het centrum, maar nu lopen we daar doorheen.
0: Ja.
1: Om toch de gezelligheid ook voor de ondernemers daar te houden.
0: En je zegt het wordt drukker en drukker ieder jaar. Hoe kan dat? Hoe verklaar je dat?
1: Ja, dat weten wij niet. Want het is niet dat er nou meer kindjes worden geboren in Ridderkerk.
0: Nee.
1: Maar het is een ontzettend leuk evenement. Iedereen is altijd heel enthousiast. En,
0: dat is het geheim natuurlijk, hè?
1: We maken er ook echt een feestje van. Ik bedoel, staat het Hooie Strookkapel er. Op donderdag mogen alle kinderen en iedereen die wil verkleed komen. Dit jaar is het thema film. En we hebben dan ook weer de harmonie, hè, zoals vroeger, maar nu nog steeds. En het Hooie Strookkapel wat de mensen weer inhaalt. We hebben een Via Gladiola die dit jaar bij de Kastanjelaan begint.
0: Ja,
1: we maken er gewoon een feestje van.
0: Ja, geweldig. Ja, geweldig. En hoe vaak heb je nou de afgelopen week het weerbericht gecheckt?
1: Heel veel. En we hebben contact met een lokale weerman die echt wel goed de meteo in de gaten houdt. En daar heb ik dagelijks contact mee rond 4:30. En die geeft mij echt het actuele beeld.
0: Helemaal goed.
1: Vanmorgen wordt het een beetje spannend. Dus dat gaan we ook weer meemaken.
0: Of vanwege mogelijk onweer, bedoel je?
1: Ja, klopt. Ja, ja. En zoals hij nu inschat, zou het kunnen zijn dat die buien en de onweer net voorbij zijn als we gaan starten.
0: Ja.
1: Dus dat zou heel mooi zijn.
0: Nou, jullie gaan zo beginnen, de eerste route. Heb je nog tips voor de lopers?
1: Het is best warm. Dus neem vooral lekker koud water mee om onderweg te drinken. En maak je niet te druk. Geniet er ook van met elkaar. Het is gewoon één grote gezellige sliert. Een kleurrijke sliert die door Ridderkerk loopt.
0: Ja, geniet van.
1: Maar water drinken is heel belangrijk vanavond.
0: En loop je er zelf ook nog een stukje mee?
1: Ik probeer hier altijd wel even te kijken en de sfeer op te proeven. Maar zeker de eerste dag ben ik eigenlijk op de locatie zelf.
0: Helemaal goed. Nou, heel veel plezier allemaal daar in Ridderkerk en op al die andere plekken.
1: Ja. Doei.

0: Dit is een van de liefste liedjes uit de jaren 90.
1: Dat geloof ik wel, ja.
0: I love you. Always. Forever. Oh. En ook hoe ze dat dan zingen.
1: Yeah.
0: Ja, je gelooft er ook. Donna Lewis was dat. I love you always forever. Het is 6:12.
1: Ja, Rijntjan, we moeten het nog even over de dakendagen hebben. Want ik heb besloten om zondag de Rotterdamse dakendagen te bezoeken.
0: Ja.
1: En dan hoop ik de Walk the Block. Hè, dat je over de daken, er is een heel gele lijn over meerdere daken. 12 daken.
0: Walk the Block is erbij, dat schieblok. Hè? Ja. Dat is tussen het Hofplein en het Centraal Station. Daar heb je allerlei gebouwen. En waar Annabel zit en de Biergarten en de Rotterdammers zullen het wel kennen.
1: Ja.
0: Hebben ze inderdaad helemaal een route uitgezet op de daken.
1: Ja, en daar kun je overheen. Daar ga ik dus, dat is de bedoeling. Maar ik zag dat jij al was geweest op Instagram.
0: Ja.
1: En je had iets over een antenne waar Rijnmond ooit stond.
0: Nou ja, dat is dus inderdaad heel grappig. Ik liep dus ook op dat schieblok. Hè. Dus je kunt nog veel meer daken bezoeken, maar dit is een van de routes die je kunt doen.
1: Ja.
0: Op die route, er staan overal bordjes met uitleg erbij over wat je ziet. Hè, en gebouwen en tuintjes die er op die daken zijn gemaakt.
1: Ja.
0: En alles.
1: Ja.
0: Toen opeens kwam ik bij een bordje, er stond mast van Rijnmond. Met een foto van David Bowie ernaast.
1: Wat leuk.
0: En dat stond bij een grote antenne. En toen realiseerde ik mij pas dat ik op het gebouw stond waar vroeger in de jaren 80 Radio Rijnmond begonnen is.
1: Aha.
0: En die mast, die grote antenne, is dus kennelijk nooit weggehaald. Wist ik helemaal niet. Het is overigens niet, om misverstanden te voorkomen, de zendmast van Rijnmond. Want die staat in de Waalhaven. Hè? Die grote paal waar allerlei dingen op staan. Ook van telefoon enzovoort enzovoort. Maar dit was dan de antenne waarmee verslaggevers contact maakten met de studio van Rijnmond.
1: Oh, wat leuk.
0: En ik heb inderdaad op Instagram laten zien hoe dat er dan uitziet. Ja, ik vond het heel mooi. Het was een mooie, wat onverwachte ontmoeting met het begin van mijn radiocarrière.
1: Ja,
0: en die foto van David Bowie, denk je, wat doet die daar dan?
1: Ja.
0: David Bowie is ooit in die studio geweest. Niet door ons geïnterviewd, dat niet. Want hij trad op in Rotterdam. En de BBC die wilde hem interviewen.
1: Okay.
0: En toen was dan de vraag, wat is het dichtstbijzijnde radiostudio?
1: Oh, hebben jullie hem wel ontmoet?
0: En dat was, ik werkte toen nog niet bij Rijnmond. Het was echt helemaal in de beginperiode. Maar David Bowie is dus in de studio van Rijnmond geweest.
1: Wat tof.
0: En die foto die is gemaakt door Rob Verhorst. Hè. Die kennen we allemaal. Die heeft al die popsterren geïnterviewd. Die was daar ook weer met zijn neus vooraan natuurlijk. En heeft er een mooie foto van gemaakt.
1: Leuk.
0: En die is dus te vinden op het dak tijdens de dakendagen.
1: Wat tof.
0: Aanraden. De Rotterdamse dakendagen gaat dat allemaal zien.

0: zonnige geluid uit Miami van Gloria Estefan en Oye Mi Canto. Een zomerhit uit het jaar 1989. En we blijven zomerse muziek draaien hier op Radio Rijnmond. Want de eerste plaat na 6 uur is ook alweer een heerlijke zomerse plaat. Maar eerst het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
5: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
4: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nisse en Hubo Lombardije.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijk en Nisse, Rotterdam.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
11: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Het is bijna 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Martin van de Boogaard.
15: Het is nog lang niet zeker of Robin van Persie ook komend seizoen de trainer van Feyenoord is. Dat heeft Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur in de Kuip, vanmiddag gezegd op een persconferentie. Hij zei dat hij en Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur, eerst een analyse van het afgelopen seizoen gaan maken en dat er daarna een beslissing valt over Van Persie. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat het NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen immers juist in een situatie van een ramp uitvallen. De asielzoeker die in de Duitse stad Dortmund werd opgepakt voor een aanslag in Schoonhoven is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt ervan verdacht dat hij een politieman met een Iraanse achtergrond heeft neergeschoten. Dat gebeurde in maart midden in een woonwijk. Het slachtoffer, dat zwaar gewond raakte, staat bekend als iemand die tegen het Iraanse regime is. En er wordt dan ook rekening mee gehouden dat de geheime dienst van Iran achter de aanslag in Schoonhoven zit. Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht krijgt een nieuwe naam. Het gaat Lab Delta heten. Er moet ook een nieuw gebouw komen naast het huidige museum. En dat wordt deels betaald door de baggerbedrijven Boskalis en Van Oort. Het Nationaal Baggermuseum, of Lab Delta, bestaat vandaag precies 50 jaar. En dan het weer. Af en toe zon en droog vanavond. Het is ongeveer 20 graden. Morgen veel bewolking en buien met kans op onweer. Het wordt morgen eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar rijnmond.nl.
16: En het drukste moment van de avondspits hebben we inmiddels gehad. Wel een aantal ongelukken. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam richting Den Haag, tussen Zoeterwoude Rijndijk en Prins Klausplein, 11 kilometer, ruim een half uur vertraging. Dat komt dus door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Ook een ongeluk op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en Ridderkerk een file van 7 kilometer, 20 minuten. Er is een omleiding ingesteld bij Dordrecht en twee rijstroken zijn daar dicht. En dan nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Merkendam, file van 9 kilometer, 40 minuten vertraging door een vrachtauto met pech. De oprit is daar dicht.
0: Zometeen in Afslag Rijnmond een zomerhit uit 1987 van een Franse zangeres met een Engelse naam.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
17: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
4: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Odido. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
21: Peugeot. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: wat hij anders doet.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Desireless. Franse zangeres met een zomerhit uit 1987. Zo'n plaat waarbij je meteen weer zin krijgt in vakantie. Voyage, voyage. Maar ja, wij kunnen voorlopig niet op vakantie hier, Tessa.
1: Nee, en weet je, we hebben dat gehad, dus nu kunnen we er weer gewoon lekker tegenaan.
0: Het is goed zo.
1: Ja, hè? Ja. Dat vind ik wel eigenlijk.
0: Maar we gaan wel heel veel lekker zomerse plaatjes draaien de komende tijd.
1: Zeker.
0: Natuurlijk, hier op Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond is er nog tot 7 uur, ook vanavond. En dat betekent heel veel fijne muziek waar jij zelf zometeen ook weer aan mee kan doen. Via afslag 1, afslag 2. Dan kun je zelf een beetje mee bepalen welke kant erop gaat qua muziek. Eerst nog even terugkijken op deze nieuwsdag. Zeker voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld. Wat is er gebeurd vandaag? Wat is ons bijgebleven?
1: Nou, er was een presentatie van de nieuwe directeuren van Feyenoord. De nieuwe directeur, nieuwe technisch directeur. En ja, dan heb je meteen de vraag, of moet je meteen aan de vraag denken, blijft Van Persie dan nog wel?
0: Ja, precies. En die vraag werd natuurlijk gesteld aan de nieuwe technisch directeur, want die gaat erover, Davy Rigaud. En die zei van, ja, ik weet het nog niet.
2: Als wij nu zouden binnenkomen en beweren dat we weten wat er zich hier afgespeeld heeft over de afgelopen 12 maanden, dat niet logisch is. Omdat we hebben de tijd nodig om met de mensen te spreken. We hebben een paar mensen al gezien, maar nog helemaal niet iedereen. En ik denk dat het ook logisch is dat wij onze tijd pakken om die analyse grondig te maken. Want anders kom je straks toch in een vaarwater waarin dat je zeer snel een besluit hebt genomen. Zonder dat je eigenlijk heel goed wist wat er zich afspeelt.
0: Ja, we gaan nog een beetje analyseren en er goed over nadenken. Maar het moet wel snel duidelijk worden natuurlijk. Want over 3 weken dan is alweer de eerste training voor het nieuwe seizoen. Hè?
1: Spannend. Dat gaat snel, hè?
0: Ja. Altijd weer wat te doen bij Feyenoord. En dat blijven we natuurlijk volgen. Wat is ons nog meer bijgebleven?
1: Nou, ik denk dat het Nationaal
0: Baggermuseum
1: in Sliedrecht 50 jaar bestaat. Dat is best wel een groot ding, toch? Ja.
0: En die hebben dat vandaag gevierd met een nieuwe naam.
1: Ja. Hoe heet het?
0: Lab Delta. Ja. Wij moeten het nog even aan wennen. Dat zeg ik er eerlijk bij, maar goed.
1: Ja, je denkt niet meteen aan een baggermuseum als je Lab Delta
0: hoort. Het is ook meer dan dat. Het gaat over de hele waterbouw, is ons uitgelegd in dit programma. En nog veel belangrijker is, ze gaan een heel stuk erbij bouwen. En dat wordt nog veel groter en veel mooier. En dat kost een dikke 12 miljoen euro. Dat moeten ze nog even bij elkaar zien te krijgen. 1/3 is binnen. Maar ze hopen snel te gaan bouwen. En dan over een jaar of 3, dan is het Baggermuseum, dat dus Lab Delta heet, nog groter dan het nu is. En
1: het is de week van de avondvierdaagse. Dus er wordt in heel onze regio wordt er gelopen. En vooral ook in Ridderkerk, daar hebben we mee gebeld.
0: Daar staan ze te trappelen. Duizenden Ridderkerkers doen er mee. Kinderen. En die gaan 4 dagen lang dwars door dat prachtige Ridderkerk. En zo gebeurt het eigenlijk overal in de regio. Dus alle wandelaars, veel plezier.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Bluff. Met een nummer van het geweldige album Blauwe Ruis uit 2001. Het meesterwerk dat album. En dit was een van de hits van dat album. Dichterbij dan ooit. 2001, gewoon 25 jaar geleden alweer. Jongen. Goed, 13 minuten voor 6:30. Hoog tijd voor de eerste afslag. Want hoe werkt dat met afslag 1, afslag 2?
1: Nou, we hebben twee fragmenten klaarstaan. En dan moeten luisteraars gewoon eentje kiezen en naar ons doorappen.
0: Ja, twee fragmenten die iets met elkaar te maken hebben. Twee liedjes. In dit geval gaat het over tijd. De ene liedje zegt tijd genoeg, lekker rustig aan. De ander zegt opschieten, no time to waste.
2: Nemen we afslag 1?

hebben we allebei ook duidelijk een ander tempo, deze nummers. Tijd genoeg van Doe Maar, dat is afslag 1. En No Time To Waste van Teaspoon is afslag 2. En jij bepaalt welke we zometeen gaan draaien met de Rijnmond app. Dus laat het even weten. Je hebt 2 platen de tijd om te stemmen. En daarna gaan we hem draaien. Dus even snel de telefoon erbij. Afslag 1, Doe Maar, tijd genoeg. Afslag 2, Teaspoon, No Time To Waste. En dit is...

0: Ja, geen tijd verspillen of juist tijd genoeg. Wordt het Doe Maar afslag 1 of wordt het Teaspoon afslag 2?
1: Nou, het was even spannend, maar daarna al wel snel weer duidelijk. Arjan die zegt afslag 2, dus in een enthousiaste bui. En Rijntjan, welkom terug. Berry, Ronald, Hans, Teusie, die kiezen ook afslag 2. Jos zegt dan weer 1, doe maar afslag 1, lekker nummer. En welkom terug, team OG's.
0: OG's.
1: En je weet waar dat voor staat, hè?
0: Original Gangsters.
1: Ja, we zijn de OG's, Rijntjan.
0: Ja, zeker.
1: En ook Nel, die gaat voor afslag 1, die zegt ik heb tijd genoeg. Ruud, Rien, Sylvia ook. Jan zegt dan weer afslag 2. En ook Bob zegt het wordt de theelepel afslag 2 dus. En Richard zegt afslag 1, een van de meest onderschatte Nederlandstalige nummers. Tijd genoeg, pure poëzie van Ernst Jan. Mm-hmm. Jans. Mm-hmm. En Koos, Annelies, Jeroen en Sandra en ook Raymond, die zeggen allemaal afslag 1.
2: We nemen afslag 1.

0: niet, tijd genoeg. Pure poëzie van Ernst Jans, dat snap ik wel. Lekker even ontspannen met Doe Maar. Zometeen de volgende afslag, dan gaat het over de lekker lange laatste. Maar eerst maar eens even tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
8: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
0: 2 minuten over 6:30, dit is Radio Rijnmond. Met nog een staartje van de avondspits.
11: 3 files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Prins Klausplein. 13 kilometer, een vertraging van ruim een half uur. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer, een kwartier. Door een vrachtauto met pech. De oprit is daar dicht. En nog de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Numansdorp en Hellegatsplein 3 kilometer. Een vertraging van 5 minuten.
0: Af en toe nog zon vanavond. Droog. Vannacht meer bewolking. Aan het eind van de nacht een toenemende kans op regen. Temperatuur niet lager dan 16 graden. Morgen overdag veel bewolking. Er zijn ook buien met kans op onweer. Middagtemperatuur eerst nog 22 graden. Maar in de loop van de middag gaat het wat afkoelen. En daarna houden we wisselvallig zomerweer. Met af en toe zon en buien. Soms ook met onweer. En het blijft deze week aan de koele kant. Met 's middags nog maar 18 of 19 graden als hoogste temperatuur. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
12: Ja, Rijnt-Jan of de trainer van Feyenoord ook volgend seizoen Robin van Persie heet, is nog lang niet zeker. De nieuwe technisch directeur van Feyenoord, die heet Davy Rigaud, die zegt dat hij eerst met Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, het afgelopen seizoen gaat analyseren en pas daarna valt er een besluit over van Persie. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur loeien ze, de sirenes, en dat moet zo blijven. Dat vinden de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Want alleen NL Alert via de mobiele telefoon is onvoldoende om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet, omdat tijdens zo'n ramp het mobiele netwerk en de elektriciteit kunnen uitvallen. Lab Delta, dat wordt de nieuwe naam van het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. En er moet ook een nieuw gebouw komen naast het huidige museum. En dat wordt deels betaald door de baggerbedrijven Boskalis en Van Oort.
0: Dankjewel, Martin.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen gaan we de lekker lange laatste bepalen. Eerst nog de Cardigans.
13: Radio met een grote R.

0: Cardigans. Lekker naar de kermis met de Cardigans. Wat een leuke plaat is dit. Carnival. 8 minuten over 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de vaste luisteraars die weten het. Als je net nieuw bent, dan weet je het helemaal niet. Maar dit programma eindigt altijd zo vlak voor 7:00. Met...
1: De Lekker Lange Laatste.
0: De Lekker Lange Laatste. En wat is nou precies de Lekker Lange Laatste?
1: Nou, het is een plaat die sowieso langer dan 5 minuten is.
0: Mm-hmm.
1: En dus heel vaak ergens erbij stond op een kantje van een single.
0: Ja, of een albumversie.
1: Of gewoon, inderdaad.
0: Of 12 inches, hè, lekkere lange remixen die je soms had.
1: Mag ook.
0: Ja, dat zijn van die versies die je normaal gesproken nooit op de radio hoort. Want dan hoor je altijd de korte singleversie. Ja. Maar de Lekker Lange Laatste, dat doen we vlak voor 7:00. En ik heb 2 platen meegenomen. Eentje gaan we draaien. Jij bepaalt welke het gaat worden. En het zijn 2 magische nummers.
2: Afslag 1.
3: De Lekker Lange Laatste.
2: Of 2.
4: It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.
2: Afslag 1.
4: One dream, one soul.
2: Of 2.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ik dacht, ik ga het meteen weer lekker moeilijk maken. Wordt het Queen of wordt het Donna Summer? Ja, moeilijk hè?
3: Ja.
2: Ik weet het zelf ook niet. Dus help ons een beetje en bepaal welke het moet worden. Kind of Magic van Queen in de lange versie. Dat is afslag 1. En Could It Be Magic van Donna Summer. Dat is in de lange versie afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app.

0: soul-klassieker van Marvin Gaye. Mercy, Mercy Me. En daarvoor hoorde je dit van Alex Warren, Fever Dream. Ondertussen zitten wij te kijken naar de stemmen die er binnenkomen. Het gaat akelig gelijk op, maar er kan nog gestemd worden.
1: Zeker. Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
3: It's a kind of magic. It's a kind of magic.
0: What a queen.
3: A kind of magic.
1: Afslag 1.
3: One dream, one soul.
1: Of 2.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Oftewel wordt het de lange versie van A Kind of Magic van Queen, afslag 1. Of wordt het de lange versie van Could It Be Magic, Donna Summer, afslag 2. Iedereen vindt het moeilijk, zie ik wel aan de appjes. Maar ja, als je nog niet gestemd hebt, heb nog tijd. Doe het met de Rijnmond app.

0: De Rembrandts waren dat op Radio Rijnmond uit de bekende tv-serie Friends. Ja. I'll be there for you. Het is 11:11. Dat betekent dat we de stembussen gaan sluiten, Veza. Kan niet meer gestemd worden voor de lekker lange laatste. De keuze was afslag 1, A Kind of Magic van Queen. Of Could It Be Magic van Donna Summer. Afslag 2, welke gaan we draaien als slot van deze uitzending?
1: Nou, het was echt heel spannend, denk je, Jan. Sylvia zegt natuurlijk afslag 2, Donna Summer. En Ruud zegt, als Queen-fan wordt het voor mij afslag 1. Arita zegt, voor mij geen twijfel mogelijk Queen. En Rien en Jan kiezen ook voor afslag 1. Dan zegt Barry afslag 1, Anja, Gerda ook. Sorry, Barry zegt 2, Anja, Gerda ook. Ja. Theo, Erik, Annelies ook. En Jos zegt 2, afslag 2, alleen al voor die naam, Donna Summer. Dus voor het stukje zomer. Maar nee, dan ben ik er nog niet. Want dan zijn er, zegt Hans weer, afslag 1. Als Highlander-fan wil ik graag die lange versie horen.
0: Highlander-fan, ja. Want A Kind of Magic van Queen komt inderdaad uit de film Highlander. Aha. Bij de aftiteling hoor je Queen, A Kind of Magic.
1: Ah, ja. Oké. Okay. Nou ja, en Jan, Jeroen en Sandra, Raymond, die zeggen ook afslag 1. Nel en ook Corine zegt heel graag afslag 1.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laag.

0: door deze extra lange versie. Een versie die je normaal nooit hoort op de radio. Halve
1: Radio Rijnmond.
0: In afslag Rijnmond. Ja. Vlak voor 7 uur. Dan draaien we altijd een lekker lange laatste. Iedereen die heeft meegedaan met het stemmen, veel dank daarvoor. Als je hebt geluisterd, sowieso, veel dank. Vinden we leuk. En we hopen dat je er morgen weer bij bent. Wij zijn er morgen weer tussen 4 en 7. Nou, blijf vooral lekker luisteren. Straks muziek van eigen bodem. En al die andere leuke programma's. Morgenochtend Peter en Milou. Enzovoort, enzovoort. Dit is Radio Rijnmond. Fijne avond. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Even genieten van de gitaar van Brian May.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja,
5: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man.
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen een uur van eigen bodem, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat het NL-alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL-alert afhankelijk is kunnen immers juist in een situatie van een ramp uitvallen. De asielzoeker die in de Duitse stad Dortmund werd opgepakt voor een aanslag in Schoonhoven is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt ervan verdacht dat hij een politieman met een Iraanse achtergrond heeft neergeschoten. Dat gebeurde in maart midden in een woonwijk. Het slachtoffer, dat zwaar gewond raakte, staat bekend als iemand die tegen het Iraanse regime is. Er wordt rekening mee gehouden dat de geheime dienst van Iran achter de aanslag in Schoonhoven zit. In het Midden-Oosten dreigt het weer helemaal mis te gaan. De Israëlische premier Netanyahu heeft nieuwe aanvallen aangekondigd op Beirut, de hoofdstad van Libanon. Hij zegt dat hij daar doelen van de terreurgroep Hezbollah onder vuur gaat nemen. Veel inwoners van Beirut zijn daarom de stad uitgevlucht. Hezbollah krijgt steun van Iran en dat land zegt nu dat het noorden van Israël gaat aanvallen. En ook zegt Iran dat het niet meer in gesprek wil met de Verenigde Staten over een vredesdeal en de heropening van de straat van Hormuz, zolang Israël doorgaat met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat een vredesdeal met Iran heel dichtbij is, maar de huidige ontwikkelingen wijzen op het tegendeel. De Franse marine heeft een Russische olietanker onderschept. Volgens de Franse president Macron gaat het om een tanker van de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties tegen de olieindustrie omzeilt. Frankrijk kwam op de Atlantische Oceaan ten westen van Bretagne in actie met onder andere de marine van het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse marine was er niet bij betrokken. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgen eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan zie ik nog één file op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Nieuwendijk. Die file is 6 kilometer lang, de vertraging een kwartier. En het heeft te maken met een kapotte vrachtauto.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegant jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
0: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
15: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio.

0: Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap, al jaren een begrip in de regio.
4: Luxor presenteert Tombola, de Driehoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
6: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen na 8 hits uit de 80's, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een steekincident Rijnmond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt. Zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over

0: verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat het NL-alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL-alert afhankelijk is kunnen juist in een situatie van een ramp uitvallen. De asielzoeker die in de Duitse stad Dortmund werd opgepakt voor een aanslag in Schoonhoven is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt ervan verdacht dat hij een politieman met een Iraanse achtergrond heeft neergeschoten. Dat gebeurde in maart midden in een woonwijk. Het slachtoffer, dat zwaar gewond raakte, staat bekend als iemand die tegen het Iraanse regime is. En er wordt dan ook rekening mee gehouden dat de geheime dienst van Iran achter de aanslag in Schoonhoven zit. En dan krijg je nog het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer nieuws. En daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap, al jaren een begrip in de regio.
6: Is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achten neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
4: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
6: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen na 9 hits uit de 90's. Nu eerst het nieuws, ik ben Martin van der Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen omdat het niet wil dat persoonsgegevens van alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. En ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gesproken en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod gaat verdere samenwerking met de VS niet in de weg zitten, zegt Jette. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat het NL-alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL-alert afhankelijk is, kunnen juist in de situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. De dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident eerder vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt. Zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het steeds meer bewolkt. En vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. En het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
0: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Piet Lab. Al jaren een begrip in de regio.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
8: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen, omdat het niet wil dat de persoonsgegevens van alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. Ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gesproken en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod zou een verdere samenwerking met de VS op het gebied van ICT niet in de weg staan. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat het NL-alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL-alert afhankelijk is kunnen juist in de situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. Die dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een eventuele vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt, zij en de gebonden man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer nieuws en daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.
1: Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem is verlamd. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.